moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2003.

0: En in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen. En dat

nacht bij Oost.

0: de nacht bij Oost.
1: Give up looking for my baby.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker 1 toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Maandag 31 augustus. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Het weekend zit er weer op. We gaan beginnen aan een nieuwe week. En in die week beginnen we met wat onzekere zaken. We bellen met de minister van Economische Zaken. Als het goed is, gaat zij het academisch jaar openen bij de UT in Enschede. Maar
3: ja, het kabinet is nog steeds niet uit. Want dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die begrotingsonderhandelingen. Dus dat moeten we allemaal nog maar in de gaten houden. Gaan we ook naar vragen natuurlijk.
2: Ik hoop ook dat ze wel naar Enschede gaat komen. Maar we gaan haar bellen. We bellen ook met Nepal. Als we daar tenminste verbinding krijgen. Dat is een hulporganisatie daar uit onze provincie. De vertegenwoordiger zouden we aan de lijn moeten krijgen.
3: Ja, we hebben net al even wat dingetjes getest.
2: Ging het goed.
3: Dus dat zou dan ook goed moeten komen na 7 uur. We gaan ook sporten.
2: Ja, zelfs lijfelijk, hè?
3: Ja, een nieuw programma op TVO. Stond om 7:15, dus blijf lekker luisteren. En de burgemeester van de dag is terug.
2: Nou, kijk eens aan. Het kan niet beter gewoon op deze... ja, niet slechter wil ik zeggen. Niet beter voor deze maandagochtend. Het weer voor deze week hoor je, het verkeer. En ook nog heel veel lekkere muziek. Tot 9 uur bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost.
2: Dan beginnen we je dag met Pat Benatar en Love. It's a Battlefield.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het belangrijkste nieuws van de afgelopen uren.
1: Ja, de brand in een horecazaak in Deventer gisteren is waarschijnlijk ontstaan in een tussenvloer. Er is zover bekend niemand gewond geraakt bij de brand. Het oogstfeest Stoppelhanen in Raalte zit er weer op voor dit jaar. Het festival trok ook dit jaar weer zo'n 120.000 bezoekers. En doe je sportkleding maar vast aan. Want om 7:15 begint er een nieuw programma op TV Oost. Overijssel beweegt.
2: Tijd voor je dagelijkse portie beweging. Doe mee met onze instructeurs aan de warming-up, krachttraining, coördinatieoefening en cooling-down. Welkom bij Overijssel Beweegt.
0: 7:15 dus. Zijn wij er even een kwartiertje uit?
1: Ja, je hebt al.
0: Ja, kun je gaan sporten.
1: Je hebt al een mooi tenue aan, zie ik.
0: Ik? Ja, gewoon mijn blouse. Jij wel, een t-shirt, ja. We gaan het meemaken live. We gaan eens even meeschakelen en kijken wat het eigenlijk inhoudt. 7:15, hou het in de gaten. Wij blijven natuurlijk gewoon uitzenden. Hè. Dan moet je gewoon je radio pakken.
1: Ja.
0: Of je telefoon of je website. Het kan natuurlijk allemaal ook. Dan werpen wij een eerste blik in de kranten. Wat valt er het meest op? Volkskrant opent nog met de ramp in Nepal. Alles is meegesleurd. Het dal van de rivier, daar is alles vernietigd door die enorme vloedgolf. Geen mens, geen object was er tegen bestand. Er worden nog zo'n 3000 mensen vermist.
1: Ja, gaan we het er vandaag veel over hebben. Ik zie ook het AD heb ik voor me. Daar gaan we weer met z'n allen de file in. Vakanties zijn natuurlijk helemaal voorbij. De meeste Nederlanders rijden na hun vakantie weer in de auto of de trein naar hun werk. En dat gaan we zeker deze week merken op de wegen.
0: Opening van Trouw. Netbeheerders werven massaal personeel uit het buitenland. Oh jee. Beheerders van het stroomnet hebben meer personeel in dienst dan ooit. En het is nog niet genoeg. En dus werven ze de medewerkers over de grens. Hoogopgeleide IT'ers en elektrotechnici zijn essentieel voor de energietransitie.
1: Dan Tubantia. Thuiszorg niet populair bij jeugd. De vraag naar personeel in de zorg is gigantisch. Vooral voor ouderen en gehandicapten. De meerdere duizenden zorgstudenten die het ROC van Twente op 1 oktober...

0: Kopen heeft, kunnen in de toekomst een deel van het gat gaan vullen. Maar daar lijkt nu al een mismatch te ontstaan.
1: Ja, en nog een persoonlijk verhaal, maar het geeft een grote probleem weer voor op NSC. We zien door twee raampjes op de veerboot naar Terschelling het silhouet van een oudere meneer. Een halve dag rijden en varen om je vrouw te zien. Op Schiermonnikoog is er namelijk geen verpleeghuis. Ja, dan kom je dus op Terschelling terecht. En al wil je dan in dit geval je vrouw zien, die leidt aan dementie, dan zul je dus een halve dag onderweg moeten zijn.
0: Ja, dat is een heel lief verhaal, maar toch ook weer een heel triest verhaal.
1: Het is ook weer heel schrijnend. Ja. Maar ja, zo werkt het natuurlijk wel een beetje op de eilanden.
0: Zo is het.
1: Wat gebeurt er dan verder vandaag, Benjamin?
0: Op de universiteiten wordt vandaag het academisch jaar geopend. Daarvoor komt minister Herbert van Economische Zaken en Klimaat naar de UT in Enschede. Dit academisch jaar wordt voor de Universiteit Twente bijzonder, want de UT viert het 65-jarig bestaan. We gaan natuurlijk bellen met de minister later deze ochtend.
1: Zeker. Een andere minister van Wonen gaat vandaag bekendmaken. Ja, trouwens, slag om de arm als ze het allemaal doen. Hè?
0: Ja,
1: want ze
0: zeker,
1: zijn druk in de begrotingsonderhandelingen. Minister van Wonen gaat vandaag bekendmaken op welke plekken de landelijke overheid gaat bijspringen om duizenden nieuwe woningen te bouwen. Overijssel ligt op schema, maar we zijn benieuwd.
0: Ja, uiterlijk vandaag moet dan de begroting van het kabinet naar de Raad van State. Daar moet hij uiterlijk 1 september binnen zijn. En dat is morgen, zodat die goedgekeurd kan worden. Dan wordt het op Prinsjesdag op de derde dinsdag van september door het kabinet gepresenteerd.
1: Landschap Overijssel gaat vanaf vandaag verder met de werkzaamheden op de Lemelerberg. Daar loopt een langlopend natuurherstelproject om het heidelandschap te versterken. Bos wordt daar omgevormd naar heide, zodat plant- en diersoorten zich gemakkelijker kunnen verspreiden en voortplanten.
0: We hebben dit weekend trouwens prachtige heide gezien.
1: Ja, het staat volop in bloei. Het is mooi paars.
0: Heel mooi paars in bloei, inderdaad. Dan het Nederland Dalvrij treinabonnement. Die gaat vandaag voor veel reizigers over in een regulier abonnement. Als je het niet opzegt, gaat het vandaag automatisch over op een duurder abonnement dat 3 keer zo duur is.
1: Maar het schijnt wel dat iedereen uitgebreid gewaarschuwd is.
0: Ja, dat wel.
1: Ik had er niet één, dus ik weet het niet. Maar 300.000 mensen hebben nog steeds het Dalvrij treinabonnement.
0: Heel populair.
1: Dus, pas op. Hier is Taylor Swift en Open Light.

0: Farm hoorde je en All Together Now. Maar dat was je vast niet ontgaan.
1: Het krantenoverzicht.
0: Bijna 7:10. Wat staat er in de papieren versies van de ochtendkranten, Benjamin?
2: Nou, ook vandaag ga je veel horen en lezen over Nepal, uiteraard. Ik heb het AD voor me liggen. Speuren in modder maakt werk extreem lastig. Dat is de kop. Nepal heeft na de ramp dringend behoefte aan experts die kunnen helpen bij de identificatie van de honderden slachtoffers. Die identificatie kan volgens een forensisch expert nog wel eens een monsterklus gaan worden. Hij zegt, in de modder speuren is namelijk heel moeilijk. Het is een stuk lastiger dan graven in puin. Na de overstroming in Nepal zei het land afgelopen vrijdag buitenlandse hulp nodig te hebben. En dan vooral op specialistisch en technisch gebied. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en bij het identificeren van lichamen. Een krant daar in Nepal schrijft dat zaterdagavond pas bij 20 lichamen door nabestaanden was vastgesteld om wie het ging. Dat was een fractie van de bijna 700 lichamen die op dat moment waren geborgen. We gaan er vandaag ook over praten met een filmmaker uit Zwolle. Die is van noodhulporganisatie ZOA. Hij zit in het rampgebied en die kan meer over de situatie daar vertellen.
0: We gaan ook bellen met de minister van Economische Zaken. Als het goed is, komt zij naar Enschede om het academisch jaar daar te openen. 3 vragen over de opening van het academisch jaar en een pagina groot artikel in de Volkskrant. Zorg voor AI die geen antwoorden geeft. Aan het begin van het academisch jaar leggen 3 bekroonde docenten uit in de krant wat volgens hen de belangrijkste kansen en uitdagingen zijn in het universitaire onderwijs. Ik vind het belangrijk dat studenten leren omgaan met onzekerheid. AI kan dan studenten wel helpen, maar AI is ook een gevaar. Trap niet in die valkuil, niet alles klopt natuurlijk. Het kan soms te gemakkelijk worden en vaardigheden gaan boven kennis. Een van de docenten zegt dat ze het dus belangrijk vindt dat studenten leren omgaan met onzekerheid en dat ze leren dat niet alles draait om antwoorden worden of toewerken naar een toets. Het moet om kennis, het moet om vaardigheden gaan. En hoe je handelt, daar gaat het met name om voor nieuwe studenten, vindt zij.
2: Wordt steeds vaker gebruikt natuurlijk. We kunnen er bijna niet meer omheen.
0: Nee.
2: Zeg altijd, als het maar op goede manieren dan gebruikt wordt, dan hebben we er waarschijnlijk wel wat aan. Maar het kan natuurlijk ook weer de verkeerde kant op gaan.
0: Ja, het gaat toch om je eigen persoonlijkheid, om je inzicht en hoe je ermee omgaat.
2: Ja, soort zaken. Zo is het zeker. Daar gaan we weer met z'n allen de file in. De meeste Nederlanders rijden na hun vakantie weer in de auto of de trein naar hun werk. Vooral op dinsdag en donderdag zijn we massaal op kantoor. De Belastingdienst en enkele grote bedrijven proberen iets te veranderen aan de werkcultuur en de drukte in het OV. Een paar bladzijdes verder dan lees je het hele artikel. Rust op de weg en het spoor is weer voorbij. Wordt de komende tijd dringen op de treinperrons, fietspaden en wegen. De NS probeert van alles om propvolle coupés te voorkomen. Op wegen in de Randstad is de avondspits definitief terug. En zeker op het spoor wordt het deze week afzien. Dat heeft alles te maken met de 100.000 studenten, hbo's en mbo's die weer dagelijks het openbaar vervoer pakken en voorlopig nog trouw alle lessen gaan volgen. Ja, in de eerste paar maanden is dat altijd wel, dat ze dan de lessen volgen. En volgens mij wordt het daarna altijd iets rustiger. Omdat sommige studenten dan denken van, nou, die colleges, ik ben er dan wel weer een beetje klaar mee.
0: Ik weet het al, ik pak AI er wel bij.
2: Ja, precies. Ja.
0: Zo is het. Ik vond dit wel een opvallend verhaal, want ik had het zelf even gemist. Intimidatie in Den Bosch staat erboven. Na de kermisactie van de anti-asielgroep Defend blijft de reuzenglijbaan leeg. We zien wat foto's inderdaad van een leeg centrum van Den Bosch. Met wel kermisattracties, zoals botsautootjes, waar 2 mensen zitten te kijken. Waar een paar mensen staan te kijken, waaronder een mevrouw met een hoofddoek naar een rechtopstaande schijf met mensen die hard in de ronde draaien. Die is het ook niet vol. Defend Den Bosch intimideerde Syrische jongeren op de kermis. Mensen zeggen, ik stuur mijn kinderen maar niet. Wat is er nou aan de hand? Het is bijna leeg daar. Het is bijna triest, zegt een van de kermisexploitanten. Den Bosch heeft hier nog nooit zo'n rustige kermisweek gemaakt. Het komt door Facebook berichten over een grimmige sfeer. En het nieuws dat de lokale anti-asielgroep Defend Den Bosch woensdagavond de confrontatie zocht met Syrische jongeren. En dat houdt dus bezoekers weg.
2: Ja.
0: Komisch, raar verhaal, moet ik eens zeggen.
2: Ja.
0: Of raar verhaal, maar
2: raar verhaal, ja.
0: Naar verhaal ook, vervelend.
2: Ja, ja, zeker. Zometeen nog even een nieuwsshow over acneplakkers. Zometeen nog over hebben.
0: Okay. Jeugdpuisjes.
2: Ja. Ze gaan daar op bijzondere manieren mee om tegenwoordig. Maar eerst iets over de thuiszorg. Want thuiszorg is niet populair bij de jeugd. De vraag naar personeel in de zorg is gigantisch. Vooral voor ouderen en gehandicapten. De bijna 4000 zorgstudenten die het ROC van Twente op 1 oktober heeft, kunnen in de toekomst een deel van dat gat vullen. Maar daar lijkt nu al een mismatch te ontstaan. Want vrijwel niemand steekt zijn hand op voor gehandicaptenzorg of de thuiszorg. Arbeidsmarkt zal moeten roeien met de riemen die ze heeft. Afgelopen studiejaar studeerden ruim 1100 zorgstudenten af. Lijkt een indrukwekkend aantal. Maar ja, is dat genoeg om alle vacatures te vervullen? Han Zomer, een expert, die zegt dat die vraag lastig te beantwoorden is. Een deel van de gediplomeerden kiest alsnog voor een ander beroep of leert door.
0: Nou, roeien met de riemen die je hebt. Die brug is snel geslagen naar het roeien. WK roeien beleefde gisteren de laatste dag. En de Holland 8 is weer wereldkampioen geworden. Weliswaar 600ste voor de Britten, maar toch. Nederlandse roeiers eindigden bovenaan trouwens sowieso in het algemeen medailleklassement. Ook op de slotdag won Holland 8 met Ralf Rienkster in. Zoon van Nico, die we vorige week spraken. Hij was de baas van het WK roeien. Hij komt uit Zwolle. Voorop zien wij de stuurvrouw Jonna de Vries. En met die 8 mannen won zij dus goud op het WK. Na de Spelen van Tokio 2021 is het Nederlandse roeien met succes op de schop gegaan.
2: Oh, wow.
0: Dat blijkt dus maar weer.
2: Ja. Dan, waar ik het net over had.
0: De acne-plakkers.
2: Acne-plakkers, trotse puistjes-stickers, zijn niet aan te slepen. Dikke lagen camouflage of foundation of je pukkels. Nee, dat is helemaal uit. De trend is nu je puistjes juist extra benadrukken met vrolijke pimpelpatches. Die overtollig talg ook nog eens snel opruimen. Bij de drogist zijn de stickertjes niet aan te slepen. Ik zie een foto met Justin Bieber en Hailey Bieber, zijn vrouw. En die hebben die stickertjes ook opgeplakt. En dan weet je natuurlijk hoe snel het gaat. Hè? Als ze de influencers, de bekende mensen, dat opplakken. Dan gaat dat heel snel, zeker als het ook op TikTok wordt laten zien. Want onder de hashtag pimplepatch is op TikTok, de beelden zijn goed voor miljarden views. Een van de meest bekeken video's, zelfs met 30 miljoen. Dus
0: ik zie ze al heel lang bij mijn dochter.
2: De stickers.
0: Ja, waarvan ik me afvraag, is het mode of is het trend? Ja, maar dat is het dus.
2: Het is een trend. Ja.
0: En bij sporters zag ik het toevallig op het EK, hoe heet het, atletiek.
2: Okay.
0: Zag ik bijvoorbeeld volgens mij bij een kogelstootster.
2: Oh, dus zij
0: of
2: en... Dat zou best goed kunnen. Dus, dus zij maar, en jouw dochter gaan goed mee met
0: de trends. Ja, mijn dochter is eigenlijk influencer, maar dat zeg ik maar verder niet. Nee, dat is ze zeker niet. Maar ik zag het al lang inderdaad.
2: Okay.
0: Dus zo nieuw is het niet. Maar goed, nou ja, leuk. Goed dat het is opgepakt. We zijn weer wat wijzer over de pimple patches.
2: Patches.
0: Pimple patches. Als je geloof daar maar niet in verliest. Tot 7:30 is dit Sting in If I Ever Lose My Faith in You.

0: Met Sting is het net na 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws krijg je van Benjamin.
1: Code geel geldt vanaf 12 uur in onze provincie vanwege zware onweersbuien. De onweersbuien zullen volgens het KNMI eerst aan de kust plaatsvinden. Daarna trekken ze landinwaarts. De onweersbuien kunnen samengaan met veel regen in korte tijd. Hagel en windstoten tot 70 km per uur. Ook kunnen buien plaatselijk voor 20 tot 30 mm regen zorgen. Met name het verkeer kan veel hinder ondervinden van het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger. De brand in een horecazaak in Deventer gisteren is waarschijnlijk ontstaan in een tussenvloer. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook. Zo'n 25 omwonenden moesten door de brand hun huis uit. De uitslaande brand was vrij snel onder controle, maar de brand in de tussenvloer was veel lastiger te blussen. Er moest veel worden gesloopt om bij de brand te komen. Inwoners van Deventer kregen een NL alert omdat er veel rookontwikkeling was. Volgens de veiligheidsregio zijn de woningen boven het restaurant in zo'n slechte staat dat daar afgelopen avond niemand kon slapen. En over een klein kwartier begint er een nieuw programma op TV Oost. Overijssel beweegt. Hiermee wil RTV Oost meer mensen in beweging krijgen.
2: Welkom allemaal. Met de warming-up gaan we beginnen. Hebben we er allemaal zin in? Kom actief staan of actief zitten en doe mee. We gaan starten met knieheffen. Recht je knie optrekken. Op. Heel goed.
1: Deze instructeurs leggen uit waarom het programma belangrijk en voor iedereen is.
3: Het is voor het mentale aspect heel belangrijk, maar ook het gezond oud worden.
4: Voor iedereen is het geschikt. Je kan ook hulpmiddels zoals een stoel kan je gebruiken. Zeg, iedereen kan er gewoon aan meedoen. Het is echt heel laagdrempelig.
3: Omdat veel te veel mensen toch zitten gedurende de dag. En het wel belangrijk is om eigenlijk de hele dag wel in beweging te zijn.
1: Overijssel beweegt wordt elke werkdag op TV Oost uitgezonden om 7:15 en 9:15 ochtends. De uitzending is ook te zien op oost.nl. Maar je kunt ook gewoon Radio Oost aan laten staan.
5: Dat zou ik maar doen.
1: Zometeen schakelen wij gewoon even met de televisie. En is die eerste uitzending, tenminste een gedeelte van de eerste uitzending, ook hier te beluisteren.
5: Bijzonder.
1: Ja, heel bijzonder.
5: Bewegen op de Rolling Stones en Satisfaction.
1: Nou,
5: ik weet niet of je...
1: Niet?
5: Energie
1: van.
5: Ja. Het kan.
1: Zeker.
5: Het kan. Gita Spannenburg, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Zou jij bewegen op Satisfaction van de Stones?
6: Bewegen.
5: Je beweegt
6: Waarom
5: sowieso
6: niet. Maar ik ben niet
5: jawel. Je doet
6: ik ben een hele grote
5: sport.
6: Fan van de Rolling Stones. Maar bewegen is altijd lekker, toch?
5: Ja, zeker.
6: En we zitten natuurlijk veel, dat klopt wel.
5: Het is niet hoog, nou wij niet, maar inderdaad.
6: Oh, jullie staan.
5: Wij staan altijd,
6: klopt,
5: maar inderdaad,
6: ja.
5: We zitten veel te veel. En zitten is het nieuwe roken, tenslotte.
6: Ja, klopt.
5: Dus kom in beweging, mensen, maar hou wel de radio gewoon aan. Hè. Dat lijkt mij heel verstandig, 6:15. Maar we zullen live gaan schakelen, gaan we eens even kijken.
6: En meedoen.
5: Zo is het. Gita, code geel.
6: Ja,
5: wat is
6: ja ik
5: hand?
6: Hoorde Benjamin ook al het weerbericht eigenlijk van deze dag voordragen.
5: Sorry.
6: Dus dat is al een hele mooie samenvatting natuurlijk van de buien die er aankomen. Het is een typisch, eigenlijk een beetje nazomers al begin herfstverschijnsel. Dat buien in de nacht vooral actief zijn in de kustprovincies. En overdag langzaam doorkachelen naar het binnenland, naar ons toe dus. Dus dat zijn best pittige buien, want de bovenlucht is koud en het verschijnsel. Het verschil tussen de temperatuur en de grond en wat er dan op 5 tot 10 kilometer hoogte aan temperatuur is, die gaat dan bepalen hoe pittig de buien uitpakken. Nou, momenteel zitten ze dus langs de westkust en ook over Friesland. En zo met name in de tweede ochtendhelft en vanmiddag dan komen ze ook bij ons. Ondertussen gaat de wind aantrekken, want het is nu heel kalmpjes. Er staat een licht zuidelijk briesje. Het is een graad of 16, 17. Het is niet koud. En het is een beetje wisselend bewolkt. Wolkenvelden en opklaringen. Nou, straks gaat die wind wat draaien naar het zuidwesten. Gaat langzaam wat opsteken. En in de loop van de ochtend komen er dus langzaam buien onze kant op. Ook vanmiddag. En ja, dat kunnen inderdaad, wat Benjamin zei, de pittige exemplaren zijn. Met onweer, met hagel en lokaal ook plensregens.
5: Ja, hoe is het op het ogenblik? Droog, Petra meldt. Petra trouwens, die is aan de laatste week bezig als krantenbezorger.
6: Oh.
5: Maar meldt ons gelukkig iedere ochtend nog
6: tot
5: het met vrijdag. Ja, hoe moeten we dat nu doen? Uit Hellendoorn, hoe het weer daar is nu. Droog, 17 graden. En als ik naar buiten kijk, zie ik het redelijk helder zijn. Met een enkel wolkenbankje.
6: Ja, en de zon is nog niet op. Maar omdat het toch wel op sommige plekken behoorlijk op is geklaard, zie je het al wel beginnen te dagen. 6:45 komt ongeveer de zon op. Dan dan is hij er ook best wel geregeld bij, maar in afwisseling met wolkenvelden. En vanmiddag dus de pittige buien. Temperatuur gaat maximaal naar 20, misschien 21 graden. Maar ja, net in of vlak na zo'n plensbui is het uiteraard een stukje frisser.
5: Juist, en wat wordt dit dan voor een week? Wisselvallig?
6: Wat wordt dit voor een week? Ja,
5: niet persoonlijk.
6: Een redelijke wisselvallige week. Wel morgen meer zonuren. Morgen en woensdag, nou, af en toe zo'n lichte regenbui. En donderdag en vrijdag, ja, dat zou een 2 dagen kunnen worden met een zogeheten slepend front. En een slepend front betekent veel bewolking en van tijd tot tijd wat regen. En de echte opknapperiode zit dan in het weekend.
5: Het sleept zich wat voort, begrijp ik.
6: Zeker, ja.
5: Nou, Gita, ik zou zeggen, doe die hoofdband maar om.
6: Oh ja.
5: Ja, een stoel erbij pakken, ja. Even de beenwarmers. Ja. Moet het kunnen lukken. Tot over een uur, hè. Hier zijn de Rolling Stones en Satisfaction. Ja, hoe kan het ook anders? Bewegen maar.

0: can get no. The Rolling Stones and Satisfaction. En over beweging gesproken.
1: De Oosttribune.
0: Jazeker, 10:30, tijd voor sport.
2: Tijd om even terug te blikken op afgelopen weekend. 2 overwinningen en 2 nederlagen in de Overijsselse oogst uit het afgelopen betaalde voetbalweekend. FC Twente, laten we daar eens mee beginnen, won gisteravond bij SC Cambuur. Na het verre uitduel bij Karabach in Azerbeidzjan had het weinig moeite met de promovendus. Ook hier werd het 1-4. Trainer van FC Twente, John van der Brom, zag dat zijn ploeg geen last had van afgelopen donderdag.
3: Gepaste wijze hebben we dat gevierd met elkaar op het veld, met de supporters die daar wel waren. En ook nog even in het hotel. En eigenlijk vrij snel daarna, na een uur alweer de focus geprobeerd te leggen richting deze wedstrijd. En daar hebben we het herstel gedaan. De jongens hebben dat gedaan met Colin en de medische staf. Om uiteindelijk ook weer zo goed mogelijk voorbereiden op deze wedstrijd. Want we hebben allemaal nog het in het achterhoofd de wedstrijd van donderdag naar zondag met Dutch, met Heerenveen. Dat willen we niet. Dat kan niet, dat mag niet. En ja, dat hebben die jongens daar vanavond denk ik een heel goed antwoord op gegeven. Ik denk dat we heel goed hebben gespeeld, gedomineerd. Mooie goals hebben gemaakt. De een nog mooier dan de ander, vind ik. Dus mooie week.
0: Dank, Ahead Eagles. Staat weer met beide benen op de grond. Was er misschien even de gedachte dat het bij de subtop zou horen? Nee dus. Zaterdag tegen AZ raakt het de ongeslagen status kwijt. 5-2 werd het uiteindelijk in Alkmaar voor AZ. Daar was trainer Jozef Oosting uiteraard niet blij mee.
4: In de eerste helft krijg je een klote goal tegen waarin de 2-1 wordt. In de rust, denk ik, door toch wat meer te hameren op het aanvallen, wil je gewoon wat meer. En de tweede helft vond ik... De eerste helft hebben we meegedaan, de tweede helft niet. Want dan kom je dus tegen een goede ploeg te spelen. Waarin je dus niet in het aanvallen gaat zitten, maar in het verdedigen. En in het verdedigen hebben wij met name laag hebben we meer staan te dansen dan te duelleren.
0: Ja, dat is niet zo effectief.
2: Dat is niet effectief, nee. Wat wel effectief was, waren 2 strafschoppen bij de wedstrijd PEC Zwolle tegen NEC. Een knotsgek duel werd het ook wel genoemd. Thierry benutte ze allebei voor NEC. Costons scoorde er 1, maar schoot de 2e op de lat. Daarnaast werd er nog een treffer van Floranus van PEC afgekeurd. In de slotfase maakte Per Schuurs, die na 3 jaar terugkeer van een zware knieblessure de 1-3 maakte. En dat was ook de eindstand. Hoeveel speler Koen Costons vond dat er meer in zat voor PEC dan alleen een aantrekkelijke wedstrijd.
5: Ja, ik kan me voorstellen dat het voor een neutrale toeschouwer wel een interessante wedstrijd was. Er gebeurde heel veel. Ja, het was zo jammer dat die goal van Cheryl afgekeurd werd voor buitenspel. Want er was ook nog vlak voor rust. Dan kreeg je de penalty daarna. Dan zou je met 2-2 de rust ingaan. Maar ook nu hebben we genoeg kansen bij elkaar gespeeld. En ook kansen gekregen om een wedstrijd van te maken. Het is gewoon jammer dat je dan in zo'n cruciale fase die penalty mist. Want er zat wel een leuke slotfase achteraan nog.
0: Ja, en dan naar de eerste divisie. Daar blijft Heracles maar winnen. Ook na 4 duels nog de volle buit. Bij FC Eindhoven won het met 3-1. Maar trainer Vincent Heilman vond de te slechtste van de eerste 4 wedstrijden.
6: Er komt iets waardoor we wakker getriggerd worden. Ik was in de rust ook misschien de eerste keer iets verder dan normaal. Dat ik denk van, het moet echt meer. Daar zit veel meer in. Want ik vind dat als wij de intensiteit die we in het verdedigen leveren, dat zie je bijvoorbeeld bij de goal die we maken, ja, dan kunnen we gewoon afstanden van 60 meter overbruggen. Maar dat is ook met bal. De enige kans voor Eindhoven was vandaag duelleren. Maak er een vechtwedstrijd van. Ballen die overal tussen vallen. Waar hebben we nog voor gewaarschuwd? Ja, dan, die ballen stuiten niet helemaal lekker. Maar ja, als je dan sneller de ballen laat lopen, meer vrij loopt. Toen zei ik nog, we willen 4-12 halen. In ieder geval de 4e wedstrijd winnen. Ja, en dan was ik er niet heel tevreden over in de rust.
0: Toch, 12 punten uit 4 wedstrijden.
2: Ja.
0: Niet slecht voor Heracles. Goed op weg.
2: Misschien nog even bij de sport blijven.
0: Laten we nog even bij de sport blijven. Je hoorde er net al iets over. We gaan vanaf 7:15 sporten.
2: Ja, en het is 7:45.
0: Ja, dus we blijven er maar even bij. Kijk je nu naar ons en luister je naar ons via de televisie, dan wordt onze uitzending zo onderbroken voor het sportgedeelte.
2: Ja, ik zie hier een klok en het is nu exact 7:15. Dus als het goed is. Kijk, tv loopt natuurlijk altijd een paar seconden achter. Dus misschien ook wel de uitzending die dan 10 of 15 seconden later.
0: Ja, daar gaan we.
2: We zijn eruit.
0: Laten we maar even meeluisteren.
7: Ja. Tijd voor je dagelijkse portie beweging. Doe mee met onze instructeurs aan de warming-up, krachttraining, coördinatieoefening en cooling down. Welkom bij Overijssel Beweegt.
8: Welkom bij Overijssel Beweegt. Hebben we er zin in thuis? En hier? Goed, we stappen op de plek.
0: Oké.
2: Okay. Even meedoen?
0: Ja, even meedoen. Want we stappen op de plek. We zien instructeur Carolina in een zwarte outfit met roze schoenen. Op de achtergrond vier Overijsselaars, neem ik aan.
2: Ik denk het wel.
0: Die meedoen met de oefening. We gaan beginnen met een warming-up.
2: Ja, we gaan voorover buigen.
0: Met de beide handen vlak op de buik.
2: Vier deelnemers inderdaad, verschillende leeftijden. Eentje op een stoel, want op een stoel kun je natuurlijk ook gewoon meedoen met deze oefeningen.
0: Ja, inderdaad.
1: Stap hem in en wissel.
2: Er wordt goed uitleg gegeven wat je nou precies moet doen.
0: Precies, nu op één been staan en het andere been schuif wegdraaien. Het zijn de heupoefeningen die we voetballers ook vaak zien doen in de warming-up.
2: Goed warm draaien inderdaad, voordat het echte werk gaat beginnen. Hurken, kijk, dat is allemaal een goede warming-up.
0: We zouden mee kunnen doen, Benjamin. Ja, mochten we niet zo druk zijn. Afijn, dit is gelukkig op goede muziek. Nu.
2: Ja, zeker goede muziek. Kwart voor zeven elke werkdag dus op TV Oost. En ook kwart over 9.
0: Juist, dan kun je nog een keer kijken.
2: Ja, en je kunt het ook gewoon op oost.nl in het artikel gewoon nog bekijken, de video.
0: Oh, je kunt het ook nog. Oh, dan kun je nog op je eigen moment het natuurlijk.
2: Dus geen excuus als je kwart voor 7 of kwart over 9 mist.
0: Goed. Ik zou gewoon lekker blijven luisteren. En anders wil je live meedoen kwart voor 7, dan kan het natuurlijk. Maar dan moet je even de radio aanzetten. En dan kun je ons blijven volgen.
2: Zo is het.
0: Mooi zo. Caroline gaat nog even door. We bewegen nu in de heupen met de armen voor de borst. En draait de schouders dan wel naar links. Dan wel naar rechts.
2: Ziet er goed uit.
1: Down, lift, down en op. Je mag de stoel vasthouden. Je mag liften van de stoel.
2: Goed begin van de dag.
1: Ga nog even door.

0: If I Can't Have You. Je hoorde Yvonne Elliman om 7 minuten voor 7. Gaat er dan gebeuren op deze maandag, de 31ste van augustus, Benjamin?
1: Nou, op de universiteiten wordt vandaag het academisch jaar geopend. Daarvoor komt minister Hebbert van Economische Zaken en Klimaat naar de UT in Enschede. Zij is UT-alumna, heeft er zelfs technische bedrijfskunde gestudeerd. Dit academisch jaar wordt voor de Universiteit Twente bijzonder, want de UT viert het 65-jarig bestaan. Thema dit jaar is courage, oftewel moed. De UT kijkt vooruit naar alle uitdagingen waar de universiteit voor staat en hoopt die moedig aan te gaan.
0: Ja, we gaan bellen met minister Hebbert van Economische Zaken. Een slag om de arm, want het kabinet is in diepe beraad over de begroting. Komen ze voorlopig niet uit. Kijken of dit wel doorgaat. De minister van Wonen, Buchholz O'Sullivan, gaat vandaag bekendmaken op welke plekken de landelijke overheid gaat bijspringen om duizenden nieuwe woningen te bouwen. Gebeurt via een zogenaamde Kamerbrief. Overijssel loopt op schema. Misschien zijn er ook wel plekken in onze provincie.
1: Ja,
0: die steun krijgen.
1: Inderdaad. En je had het er net al over die begroting. Uiterlijk vandaag moet die van het kabinet naar de Raad van State. Minister Heijne van Financiën heeft die begroting rond. Maar er moet nog wel een meerderheid voor gevonden worden. Mocht dat de Raad van State moet de begroting op 1 september die moet binnen zijn. Dat is dus morgen. Zodat die goedgekeurd kan worden. Dan wordt het op Prinsjesdag op de derde dinsdag van september door het kabinet gepresenteerd.
0: Dan naar Overijssel. Landschap Overijssel. De natuurorganisatie gaat vanaf vandaag verder met werkzaamheden op de Lemelerberg. Daar loopt een langlopend natuurherstelproject om het heidelandschap daar te versterken. Komende jaren worden de laatste fases van dit project uitgevoerd. Daarvoor wordt op meerdere plekken bos omgevormd naar heide. In een heidelandschap leven namelijk bijzondere planten en dieren. Die komen nergens anders voor. Insecten, reptielen, vlinders, dat soort dieren. Verschillende heidevelden worden dan weer met elkaar verbonden, zodat de soorten zich makkelijker kunnen verspreiden en voortplanten. Natuurherstel is al zichtbaar op de Lemelerberg. Aantal nachtzwaluwen bijvoorbeeld en de boomleeuwerikken nemen gestaag toe.
1: Nou, dat is toch mooi. Dan heel iets anders. Het Nederland Dalvrij treinabonnement gaat vandaag voor veel reizigers over in een regulier abonnement. In de zomer kon er voor €49 één of twee maanden onbeperkt gereisd worden in de daluren en weekenden. Het kabinet had daarvoor €118 miljoen beschikbaar. Bijna 400.000 mensen hebben dat Dalvrij treinabonnement genomen. En als je het niet opzegt, gaat het vandaag automatisch over op het Flex Dalvrij, dat bijna €130 per maand kost.
0: KWF Kankerbestrijding opent de week tegen kanker. Duurt tot en met 5 september. Deze week wordt er extra geld gecollecteerd om geld op te halen voor meer onderzoek naar de ziekte. Ik heb de spandoeken al zien hangen langs de wegen.
1: En dan vandaag de laatste dag van de veiling van decorstukken en meubilair uit de musical Soldaat van Oranje. Die wordt dan gesloten. Afgelopen juli werd de langslopende voorstelling uit de Nederlandse theatergeschiedenis voor het laatst opgevoerd. In 16 jaar kwamen er ruim 4 miljoen bezoekers naartoe. Na de laatste voorstelling ging een groot aantal decorstukken, requisieten en meubilair naar de veiling. Er zitten wel bijzondere stukken bij, zoals een replica van een Bentley, een decor motorboot en een grote reproductie van een portret van koningin Wilhelmina. Er worden ook veel theaterstoelen geveild, professionele theaterverlichting en verschillende technische installaties. Net als een toneelpiano, oude typemachines en een grammofoon.
0: En straks na 7 uur gaan we proberen te bellen met Nepal om te kijken daarvan een ooggetuige wat hij meemaakt in dat land na die zware overstroming natuurlijk. En de burgemeester van de dag is
1: back.
0: Terug. 7:45 is het nieuwe tijdstip waarop je de burgemeester van de dag, een burgemeester uit Overijssel, kunt horen. Tot 7 uur, Holle Notes.

0: Laatste nieuws in Overijssel. Code geel geldt vanaf 12 uur vanwege zware onweersbuien. Die buien kunnen samengaan met veel regen in korte tijd. Hagel en windstoten tot 70 km per uur. De brand in een horecazaak in Deventer gisteren is waarschijnlijk ontstaan in een tussenvloer. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En oogstfeest Stoppelhanen in Raalte zit er weer op voor dit jaar. Het festival trok ook dit jaar weer zo'n 120.000 bezoekers.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
3: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
2: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
4: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
2: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En straks op Radio Oost gaan we proberen te bellen met Nepal. Een filmmaker uit Zwolle van een hulporganisatie zit daar op het ogenblik. We gaan zo horen wat zijn belevenissen zijn. In dat land waar nog altijd 3000 mensen worden vermist. En de burgemeester van de dag is terug.
0: Burgemeester van de dag is terug, inderdaad. Een rubriekje wat altijd vast om 7:15 was, doen we nu even iets na 7:30. En we zetten het laatste nieuws voor je op een rijtje.
5: Ja, Judith Campagne, de burgemeester van Zwarte Waterland. Zij bijt het spits af zo dadelijk. Muziek hoor je van, wat zullen we doen? Fleming.
0: Ja, leuk.
5: En Tom Petty en His Heartbreakers.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Je maandag is begonnen met Tom Petty en his Heartbreakers en Refugee.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: 7 minuten over 7 op maandag de 31ste van augustus, de laatste dag van de maand. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: We gaan straks bellen met Nepal, een Overijsselaar, een provinciegenoot van ons in Nepal, om te horen wat hij daar meemaakt. Altijd nog duizenden mensen die daar worden vermist. Ja, dat zet code geel bij ons wel even in een wat ander perspectief.
3: Ja, maar toch, code geel geldt wel vanaf 12 uur in onze provincie. Heeft allemaal te maken met de zware onweersbuien. Volgens onze weervrouw Gita Spannenburg is het niet ongebruikelijk voor deze tijd van het jaar.
4: Het is een typisch, eigenlijk een beetje nazomers al begin herfstverschijnsel, dat buien in de nacht vooral actief zijn in de kustprovincies en overdag langzaam doorkachelen naar het binnenland, naar ons toe dus. Ja, dat zijn best pittige buien, want de bovenlucht is koud en het verschil tussen de temperatuur en de grond en wat er dan op 5 tot 10 kilometer hoogte aan temperatuur is, die gaat dan bepalen hoe pittig de buien uitpakken. Met onweer, met hagel en lokaal ook plensregens.
3: Ja, ja. Let op als je de weg op gaat, want met name het verkeer kan veel hinder ervaren door het weer.
0: In het nieuws vanochtend, internationale studenten leveren over hun hele levensloop gemiddeld een positieve bijdrage aan de Nederlandse overheidsfinanciën. Komt uit berekeningen voort van het Centraal Planbureau, het CPB. Uitkomst is in lijn met eerdere onderzoeken. Vorige kabinet wilde zoveel mogelijk internationale studenten weren. Maar met name voor de UT in Enschede zijn ze van groot belang. We komen daarover te spreken met de minister van Economische Zaken, die vandaag het academisch jaar opent in Enschede. Als ze daaraan toekomt met de begrotingsbehandelingen, ja, dan bellen wij haar om iets na achten. Iets over achten.
3: Zeker. Dan de brand in een horecazaak in Deventer gisteren. Die is waarschijnlijk ontstaan in een tussenvloer. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook. Zo'n 25 omwonenden moesten door de brand hun huis uit. Die brand brak rond 19:30 ochtends uit, vertelt de veiligheidsregio IJsselland.
5: Daarop is gelijk een inzet gedaan. Vrij snel de uitslaande brand eraf. Later bleek dat hij wel in de tussenverdieping zat. Vanaf de begane grond en de eerste etage. Er zit een loze ruimte van 1 meter tussen. En daar brandde hij hevig. Waar we slecht bij konden komen. Uiteindelijk hebben we veel moeten slopen om bij de brand uit te kunnen komen.
3: Nou, inwoners van Deventer kregen een NL-alert omdat er veel rookontwikkeling was. Volgens de veiligheidsregio zijn de woningen boven het restaurant in zo'n slechte staat dat daar afgelopen avond niemand kon slapen.
0: De laatste wedstrijd in de Eredivisie was gisteravond laat tussen Cambuur en FC Twente. FC Twente won in Leeuwarden met 4-1 na de zware wedstrijd in Azerbeidzjan tegen Karabach. Heeft Twente zich dus goed hersteld, vindt ook trainer John van der Brom.

0: Ik denk dat we heel goed hebben gespeeld, gedomineerd. Mooie goals hebben gemaakt. De een nog mooier dan de ander, vind ik. Dus ja, mooie week.
1: En misschien heb je het net wel gehoord of gekeken op TV Oost. Want sinds vanochtend is er een nieuw programma te zien. Overijssel beweegt. Volgens mij kreeg ik wel veel positieve reacties.
2: Nou,
1: dat is mooi.
2: Ik weet niet of het positief is, maar goed.
1: Hiermee wil RTV Oost mensen meer in beweging brengen. Dat is het doel uiteindelijk. En deze instructeurs leggen uit waarom het programma belangrijk is.
3: Het is voor het mentale aspect heel belangrijk. Maar ook het gezond oud worden.
4: Voor iedereen is het geschikt. Je kan ook hulpmiddels zoals een stoel kan je gebruiken. Zeg, iedereen kan er gewoon aan meedoen. Het is echt heel laagdrempelig.
3: Omdat veel te veel mensen toch zitten gedurende de dag. En het wel belangrijk is om eigenlijk de hele dag wel in beweging te zijn.
1: Nou, Overijssel beweegt dus. Elke werkdag op TV Oost wordt om 7:15 in de ochtend en 9:15 in de ochtend uitgezonden. En die uitzending, tenminste de eerste uitzending, die is nu ook te vinden op oost.nl.
2: Dus ga staan in je sportpakje of ga je bij zitten, want dat kan dus ook.
1: Je kan gewoon meedoen. Iedereen.
2: Iedereen kan meedoen en bewegen is gezond.
1: Geen excuses.
2: Zei hij wijs. Ja. Mr. Know-it-all. Your steady swims.

0: 7:15. Je luistert naar Radio Oost. Na de verwoestende overstroming vorige week in de grensvallei tussen Nepal en Tibet is het dodental inmiddels opgelopen tot rond de 800. Maar dat zal nog veel verder oplopen, want meer dan 3000 mensen worden nog altijd vermist. Als we de beelden nog in herinnering roepen, dan zag je dat de mensen die werden bedolven onder die vloedgolf geen enkele kans had. We gaan erover bellen met Liewe de Jong uit Zwolle. Hij is filmmaker voor de noodhulporganisatie ZOA en is in het rampgebied in Nepal. En we hebben inmiddels contact met hem. Liewe, goedemorgen voor ons en goedemiddag voor jou al.
1: Het is nog goedemorgen hier, 3:03 later.
0: Goed, hoe is het met je?
1: Nou, ik ben aardig op. Ik ben de afgelopen dagen in het rampgebied geweest. Blootgesteld aan veel leed en ellende.
0: Ja.
1: En veel verwoesting gezien, dus ja, ik ben wel op.
0: Ja, komen we zo over te spreken. Eerst maar even, waarom ben je daar?
1: Nou, ik werk bij een noodhulporganisatie ZOA. En wij kunnen hier de mensen helpen. Wij werken hier met lokale organisaties. En ik wil dat graag onze hulp in beeld brengen, maar ook het leed. En het leed ook een gezicht geven.
0: Ja, en kunnen jullie iets doen?
1: Ja, zeker. De eerste distributies hebben al niet alleen in het dichtstbijzijnde gebied, maar we zijn ook in een zeer ontoegankelijk gebied begonnen met de distributies.
2: En je bent daar ook zelf naartoe gegaan op de motor, hè? En het lijkt me ook niet een hele makkelijke reis om daar naartoe te gaan, want ik denk niet dat de wegen daar heel makkelijk bereikbaar zijn.
1: Nee, de hoofdwegen zijn weggespoeld. Dus dat gebied wat je moeilijk kan bereiken, dat was voorheen in 20 minuten met de auto te doen. En daar hebben we gisteren 6 uur over gedaan op een crossmotor. Omdat je nu door de bergen er naartoe moet.
0: Zo. Ja, en het lijkt me nog niet ongevaarlijk ook, Liewe. Maar je zei het al, je bent op van wat je daar hebt gezien. Jij bekijkt het dan ook nog eens door een lens, want je filmt het dan ook nog. Ja, we kunnen het ons er iets bij voorstellen. We zien natuurlijk ook de foto's en de beelden wel. Echt zo ongeveer alles is weg of is bedekt onder een enorme laag modder.
1: Ja, dat klopt. Het komt tot de eerste verdieping wat er nog ligt bij de veel huizen die nog zijn blijven staan. Maar het grote deel van de steden die ik heb gezien zijn helemaal weg. En je ruikt eigenlijk nog gewoon de lichamen die eronder liggen.
0: Ja. Want, ik zei het net al, er worden nog 3000 mensen vermist. Het lijkt me dat daar niet veel hoop voor meer voor is.
1: Nee, zeker niet. En ik denk dat het getal nog vele hoge malen zal worden.
2: Ja, je zei net al, de eerste distributiecentra die zijn daar geplaatst. Op wat voor manier helpen jullie dan nu? Wat bieden jullie de mensen?
1: Nou, je moet denken aan tenten, matrassen, maandverband, tandpasta, maar ook voedselhulp. Kijk, alles is natuurlijk weggespoeld bij de mensen. Ze hebben ook geen kleren meer. Dus dat soort dingen proberen we zo snel mogelijk ook het gebied in te krijgen.
0: Ja. En nou is daar, denk ik, nog veel minder zwaar materiaal is hier. Maar hoe beginnen ze met opruimen, met bergen? Bijvoorbeeld van overleden mensen?
1: Nou, dat bergen, dat vindt vooral plaats helemaal stroomafwaarts. Daar is een grote vallei waar dus de overstroming zich verspreidt. Ja. Waar de lichamen dus veel makkelijker naar boven komen. En de plekken waar ik ben geweest, daar is nog helemaal niet begonnen met het bergen van de lichamen.
0: Nee, en dan werken ze vanaf daar omhoog, langzaam?
1: Ja, dus mensen proberen steeds hoger op te komen door de bergen. Wij waren een van de eerste met de crossmotor, konden we ook het gebied verkennen. En toen we eenmaal op de terugweg waren, zagen we al de eerste auto's met noodhulp. Ja. Van de andere organisaties. Wij waren er al.
0: Ja.
1: Ja, ze probeerden dus die wegen door de bergen toegankelijk te maken.
0: Maar die hulp komt dus wel op gang. Kun je het enigszins inschatten? Het is natuurlijk lang niet voldoende. Maar goed, dat is het natuurlijk nooit. Maar wordt er wel enige hulp van enige omvang geboden?
1: Ja, zeker. Ik heb echt een kolonne van auto's gezien. Die komen uit de hoofdstad. Waarvan ongeveer 3/4 gewoon particuliere mensen die gewoon graag willen helpen. En verder een aantal NGO's. En die ploeteren door de bergen heen met 4x4 auto's.
0: Ja.
2: We zeiden net al, je bent onderdeel van noodhulporganisatie ZOA. Ik kan me voorstellen, tenminste ik ga ik even vanuit dat je vaker crisisgebieden hebt gezien. Is dit iets wat je zo erg hebt meegemaakt, hoe het daar is? Of is dat of is het te vergelijken met andere dingen die je hebt gezien?
1: Ja, het is te vergelijken met andere natuurrampen. Ik kom natuurlijk ook wel in conflictgebieden. Maar een natuurramp is totaal anders, want het is zo overweldigend. Je hebt er ook geen controle over. En er heerst ook gewoon angst. Dus je kan het vergelijken met een aardbeving bijvoorbeeld. Ja. Mensen zijn ook bang voor een nieuwe stortvloed. Dus er heerst veel angst.
0: Ja, want de mensen die het overleefd hebben... ik neem aan dat ze ook in complete verwarring zijn. Ze hebben al veel misschien familie of vrienden verloren en al hun bezittingen.
1: Ja, klopt. Ik heb veel mensen gezien die maar wat voor zich uitstarend naar het gebied zitten te kijken waar ooit hun hele bezit lag. Hun huis en hun familie. En ze kunnen niks doen anders dan zitten en rouwen of getraumatiseerd zijn.
2: Ja. Hoe ga je dan nu? Dat is natuurlijk een hele andere kant. Want als filmmaker wil je dat natuurlijk ook vastleggen. Hoe ga je dan te werk? Je wil hulp bieden en tegelijkertijd natuurlijk beelden maken.
1: Ja, kijk, daarvoor heb ik dus de lokale partners die zijn gespecialiseerd in het leveren van de noodhulp. En ik focus mij op mijn gebied en dat is de communicatie. En ik probeer dus de mensen te spreken als ze dat willen. En zo waardig mogelijk deze situatie recht te doen.
2: Ja, en met die beelden wil je misschien ook wel hulp bieden. Dat gaat natuurlijk misschien samen.
1: Ja, dat werkt inderdaad samen. Zo werkt dat. Je wil graag laten zien waar we zijn, wat voor hulp we bieden. En ook zeg maar mensen een gezicht geven. Dus dat we weten van over wie hebben we het nou? Want dat is mensenwerk.
0: Ja, nou een klein onderdeel daarvan is dat er ook enkele Nederlanders vermist zijn. Familie hier is in volledige vertwijfeling, hebben ze laten weten via een organisatie. Daar kunnen we ons alles bij voorstellen natuurlijk. Maar ik denk dat je ook geen goed nieuws voor ze hebt. Hè? Dat kan nog heel lang duren voordat ze daar iets van vernemen.
1: Ja, dat denk ik wel. Als ik zie hoe hoog de modder nu ligt. En het werk dat het te doen valt om dit op te ruimen, hebben we het echt over jaren.
0: Ja. Wat is jouw eerste doel nu? Het volgende doel?
1: Mijn doel is nu vooral ook om live stories noemen we dat. Dus de verhalen van mensen uit te werken. En informatie terug te geven aan onze gulle donateurs. En vertellen wat gaan we doen met onze distributies. Hoeveel hulp hebben we kunnen bieden al.
0: Ja.
1: En ook vooral het media te boord staan zoals jullie.
0: Ja, heel goed. En daar zijn we zeer dankbaar voor, Leeuwen, dat we ook storen bij je werk. En dat we dan ons even mogen storen. Blijf je er nog lang? Want je kunt ook zeggen van nou, het wordt me ook op een gegeven moment wel te veel.
1: Ja, nee, ik ga morgen weer terug naar huis.
0: Ah.
1: En morgen komt onze noodhulpspecialist deze kant op. En die zal verder onze lokale partners hier ondersteunen.
0: Goed. Leeuwen de Jong uit Zwolle, filmmaker voor de noodhulporganisatie ZOA. En dus nog in het rampgebied in Nepal, maar gaat dus morgen terug naar huis. Leeuwen, fijn dat je ons even te woord wilde staan. En sterkte met je werk.
1: Yes, dankjewel.

0: Sam en Dave en de Soul Man. Na 7:30 is de burgemeester van de dag terug. Judith Kopanje, de burgemeester van Zwarte Waterland, bijt het spits straks af. Daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
7: Woonwinkels, opgelet! Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Half 8 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
3: Opnieuw is er vannacht in Deventer een auto uitgebrand. Dit keer was het raak in de wijk Keizerslande. Voorafgaand aan de brand was er een explosie. Buurtbewoners schrokken wakker van de harde knal. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto uitbrandde. De politie heeft het wrak afgezet met lint. In de loop van de ochtend wordt buurtonderzoek gedaan. Ook camerabeelden van een naastgelegen bouwplaats worden bekeken. De brand in een horecazaak in Deventer gisteren is waarschijnlijk ontstaan in een tussenvloer. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook. Zo'n 25 omwonenden moesten door de brand hun huis uit. De uitslaande brand was vrij snel onder controle, maar de brand in de tussenvloer was veel lastiger te blussen. Er moest veel worden gesloopt om bij de brand te komen. Inwoners van Deventer kregen een NL-alert omdat er veel rookontwikkeling was. Volgens de veiligheidsregio zijn de woningen boven het restaurant in zo'n slechte staat dat daar afgelopen avond niemand kon slapen. Stoppelhanen in Raalte zit er weer op voor dit jaar. Het dorp stond de afgelopen dagen in het teken van feest, muziek en eeuwenoude tradities. Ook Rob Zuidema, de burgemeester van Raalte, was aanwezig.
4: Thuiskom, dat is het thema van dit jaar. Mensen komen hier naartoe om elkaar weer te zien. En dat is misschien ook wel een belangrijk deel van de oogst van nu. Waar het vroeger natuurlijk echt ging om het dorsen en het letterlijk oogsten. Ook is het ook mooi dat we vandaag voor het eerst een vrouwelijke katholieke geestelijke zien meedoen met het dorsen. Ook dat is een primeur. Vind ik ook heel mooi. Dus je ziet ook dat dingen veranderen. En dat is belangrijk om te laten zien. Ook in de tradities.
3: En ook deze bezoekers hebben genoten.
5: Ja, alleen maar heel veel feest en gezelligheid. En prachtige tradities.
6: Veel muziek en gezelligheid, denk ik. Ja. Het is gewoon mensen die je niet elke dag ziet, gewoon even lekker tegenkomen. Dat is gewoon leuk. Ja, daar hoort zij dus bij. Ja, ja, dat maakt gewoon stoppenhanen. Ja. Het is gewoon zo leuk.
3: Onder meer Frans Bauer en de Edwin Evers Band traden afgelopen weekend op in Raalte tijdens het feest. Stoppelhanen trok ook dit jaar weer zo'n 120.000 bezoekers. En daarmee is het Oogstfeest een van de grootste gratis festivals van Nederland. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Wie wind zaait, zal storm oogsten, Gieters van den Burg.
7: Kijk eens, wat een mooie spreuk.
2: Ja, hè? Zo is dat. Ja, ik preludeer maar op de code geel, want de zon valt hier uitgebreid de studio binnen in Hengelo. Niets doet mij aan code geel denken, Gieter.
7: Nee, hè? Nee. Nee, het is een mooi, redelijk rustig begin van de dag. We hebben temperaturen zo nu rond de 16 graden. Er staat een redelijk licht, lieflijk zuidelijk briesje. Maar er zitten wel stevige buien op de westkust en boven delen van Friesland. En het geel moet nog een beetje op gang komen.
2: Het geel moet een beetje op gang komen.
7: Het duurt eventjes. Dit is typisch dan de, wat we noemen, de kustconvergentie. Oftewel dat de buien 's nachts en 's ochtends vooral in de kustgebieden aanwezig zijn. En overdag tijd nodig hebben om ook landinwaarts te komen. Dat zie je ook aan de neerslagsommen. Want er zijn plekken in Noord-Holland die al over de 130 mm zitten deze maand. En dat zijn hoeveelheden die we in Overijssel echt bij lange na nog niet hebben. Maar we worden wel bedeeld. Ik denk dat het nu op de meeste plekken vrij zonnig. Geleidelijk aan komt er wat meer bewolking. Vooral vanmiddag, of late ochtend en vanmiddag is het behoorlijk bewolkt. En vanaf de tweede ochtendhelft, late ochtend en vanmiddag, dan komen de buien op gang. En dat zijn de buien met het hele palet. Onweer, hagel, wind, vlaag ook. Het wordt een stevige wind ook vanmiddag. Een vlagerige zuidwestelijke wind. Een volle windkracht 5 wordt dat waarschijnlijk ook. Dus best een beetje onstuimig. Dat stormachtige waar jij aan refereerde. En de buien, ze kunnen pittig uitpakken. En er kunnen ook echt hoos-exemplaren zijn.
2: Mooi. En zijn we daarna vandaag van af? Of houden we die de hele week?
7: Ja, het is een beetje armpje worstelen tussen een hoge drukgebied boven Frankrijk, wat vanuit het zuiden haar invloed uitoefent. En fronten die vanuit het westen, noordwesten op ons afkomen. En soms lange tijd voor wat meer aanhoudende regenval zullen zorgen. Ik denk dat het morgen en woensdag meevalt met de buien. Morgen nog wel eventjes een straf windje, afnemende wind. Wolkenvelden en zon. Morgen denk ik ook best wel ruimte voor zon. Een graad of 20, 21. Ietsjes meer dan vandaag. En woensdag ook. Nou, een lokaal regenbuitje, geregeld zon. En dan donderdag en vrijdag gemarsel risico op slepende fronten die dus wat meer regen veroorzaken.
2: Slepende fronten. Nou, ja. Heel goed.
7: Ja, daar zit je dan net. Ja, als je dan, dat zagen we natuurlijk de afgelopen dagen ook. Je kunt net onder zo'n lijntje zitten, waardoor het bij jou de hele dag eigenlijk regent en 30 kilometer verderop, ja, de hele dag droog is.
2: En dan vraag je af, waar hebben ze het over?
7: Ja,
2: ja,
7: dat.
2: Zo is het, Giet. Dank je wel. Tot over een uur spreek ik je nog een keer dan. Heb ik verkeersinformatie, de ochtendspits is op gang gekomen. De A28 staat vast vanuit het noorden richting Zwolle. Vanaf Nieuw-Leuzen tot aan Zwolle sta je in 7 kilometer file door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging 10 minuten valt dan nog wel weer mee. A35 Enschede richting Zwolle, die staat er iedere dag tussen Almelo en Wierde 3 kilometer en 5 minuten vertraging. N35 Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal en Wierde 4 kilometer en een kleine 10 minuten ook aan vertraging. En de N50 vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek, de A28, 5 kilometer file en zo'n 20 minuten aan vertraging.

0: Robbie Williams en de Rock DJ.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Ja, de burgemeester van de dag is terug op een iets ander tijdstip. Dus dat wordt even wennen, ook voor de burgemeesters. Mevrouw Campagne, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het is even wennen, moet half uurtje eerder.
0: Ja, hè? Moet u nog vroeger opstaan voor ons?
2: Ja, maar dat doen burgemeesters volgens mij over het algemeen toch wel.
0: Okay.
2: Die wekker die gaat bij mij om 6:30 in elk geval.
0: Heel goed. Judith Campagne is burgemeester van Zwarte Waterland. Zij bijt het spits af vandaag bij de burgemeester van de dag. De rubriek waar we dagelijks dus bellen met in Overijssels burgemeester is terug vanaf 31 augustus. Maar goed, eigenlijk vanaf 1 september dan zit de vakantie erop, het reces erop. Heeft u een goede vakantie gehad?
2: Ja, zeker. Een paar heerlijke weken. Gewoon lekker rustiger. Het college heeft dan ook reces. De raad is met reces. En dat gaf ons ook de gelegenheid om lekker even eruit te gaan. Niet ver weg geweest hoor, maar gewoon in het mooie Twente geweest. Dat zal jullie wel aanspreken.
0: Nou ja, en, ik en woon ook hier ook niet, maar...
2: In de Achterhoek. Nee, dat is waar. Maar jullie zitten daar natuurlijk wel met de uitzendingen.
0: Ja.
2: Nee, maar bij Ootmarsum in de buurt natuurlijk zijn we geweest.
0: Nou.
2: En ook nog in de Achterhoek. Lekker gekampeerd, lekker uitgerust, lekker ontspannen.
0: Heerlijk in het coulissenlandschap verbleven. Dat is heel goed, mevrouw Campagne. Maar goed, inderdaad, het reces zit erop. Het college heeft alweer vergaderd. En ik begrijp, u heeft twee nieuwe wethouders?
2: Ja, klopt. We hebben twee hele nieuwe wethouders, waarvan er eentje wel uit de raad komt. Dus die kent het politieke beroep wel een beetje. En we hebben een helemaal kerstverse wethouder die nog niet eerder in de politiek heeft gezeten. Maar ik ben er heel blij mee. Dus we zijn weer compleet en weer lekker van start gegaan.
0: Ja,
2: en de raad begint zo langzamerhand ook op te starten.
0: Is hij of zij een aanwinst?
2: Ja, nou, we hadden al een heel prettig college, maar ja, dan heb je toch altijd een wisseling door de verkiezingen. En dan moet je ook altijd even afwachten hoe het weer verder gaat in de nieuwe samenstelling. We hebben drie wethouders in Zwarte Waterland. Eén heel ervaren en die is gebleven. En dus twee nieuwe, minder ervaren wethouders erbij. Maar mooie samenstelling, een dame erbij. Dus we hadden al een vrouwelijke gemeentesecretaris, vrouwelijke burgemeester, nu ook een vrouwelijke wethouder. En dat doen wij volgens mij best goed als ik het vergelijk met andere gemeenten.
3: Ja, en u zei al, weinig ervaring. Brengt dat dan ook een frisse wind met zich mee?
2: Ja, en zij heeft uiteraard wel ervaring, ook in bijvoorbeeld in managementfuncties. Maar in het politieke moet ze gewoon nog haar weg gaan vinden. Maar dat gaat zeker goed komen. Want behalve dan dat bijvoorbeeld de gemeentesecretaris en ik proberen haar en andere wethouders te ondersteunen en te adviseren, zijn er ook hele mooie opleidingen, bijvoorbeeld van de Landelijke Wethoudersvereniging. Dus ja, we doen het vooral samen en helpen elkaar, daar gaat het om.
0: Mooi zo. Ja, wat we zeiden, het reces is er voorbij. Dat geldt ook voor de landelijke politiek. Kijkt u daar ook met een schuin oog nog naar? Want ja, Prinsjesdag komt eraan. Mocht er een begroting komen, dat is wel de bedoeling, dan heeft dat natuurlijk ook consequenties voor gemeenten. Hoe volgt u dat?
2: Ja, nou, dat volg ik niet alleen met een schuin oog, maar inderdaad wel oog. Dagelijkse ontwikkelingen.
0: Ja,
2: volle ogen, ja, precies. Want ja, je weet, alles wat er in Den Haag wordt bepaald heeft meteen ook gevolgen voor gemeenten. En zo kijk ik, als ik naar mijn eigen portefeuille kijk, maatschappelijke weerbaarheid, krijgen burgemeesters ook steeds meer taken en bevoegdheden. Aan de ene kant is dat mooi, maar je ziet ook dat we daar bijvoorbeeld niet meteen structureel geld bij krijgen. Dus wij hebben eind september als 342 gemeenten het VNG-congres. Dat is jaarlijks, dit keer in de Achterhoek. En daar gaan we ook echt wel met elkaar over spreken. En dus ook wordt er natuurlijk door het VNG met het kabinet gesproken. Van hoe maken we het wel mogelijk dat gemeenten het sociaal domein bijvoorbeeld kunnen blijven uitvoeren. Ja, dat burgemeesters wel bevoegdheden, maar ook dus geld erbij krijgen. En het draait echt niet alleen maar altijd om geld, maar het is wel makkelijker. Want anders moet ik naar de gemeenteraad voor een taak die ik van het Rijk opgedragen krijg. Dus zo kijken we als burgemeesters, maar ook als wethouders en raden echt wel even goed wat er nu in Den Haag gaat gebeuren. En nou ja, zo kan ik heel veel dossiers opnoemen waar iedereen, denk ik, met belangstelling kijkt hoe die begroting eruit gaat zien.
0: Ja, dat denk ik ook. Het hele land kijkt daar natuurlijk met spanning naar. Ja, het lijkt een beetje gebruikelijk, hè? Eerst meer taken naar de gemeente en dan later kijken of er ook geld voor komt.
2: Ja, het wordt een beetje gewoonte waar ik niet zo heel blij mee ben. Klopt,
0: dat dacht ik
2: klopt.
0: Al. Ja, eerst maar improviseren en dan kijken of er eindelijk een beetje geld bij komt. Want dan ging het uiteindelijk met het ravijnjaar ook, hè?
2: Ja, precies. En dan achteraf vallen dingen weer mee en worden dingen weer uitgesteld. Maar ik moet wel zeggen, dan wordt het als gemeentebestuur wel lastig om je beleid voor 4 jaar uit te stippelen. Ja. Met de dagkoersen soms vanuit Den Haag. Maar niettemin, ik probeer altijd positief te kijken. En we hebben altijd goede contacten, bijvoorbeeld met de Oost-Nederlandse Kamerleden, met leden van het kabinet. Dus je moet wel met elkaar in gesprek blijven. En ook daar weet ik natuurlijk, zitten allemaal bestuurders die echt met de goede intenties te zitten. De uitvoering is soms wat minder, inderdaad. Ja. En ik snap dat heel veel taken bij gemeenten komen, want wij staan het dichtst bij inwoners. Maar ja, dan moet je ook de middelen krijgen om dat goed te kunnen doen.
0: Ja, soms liggen de prioriteiten weer wat anders. Nou, goed, dan kijken dat wij gespannen en met beide ogen met u naar de begrotingsonderhandelingen en dan uiteindelijk naar Prinsjesdag. Dan eindigen we aardig natuurlijk, want het reces is voorbij. Betekent ook een beetje het einde van de grote feesten in de provincie. U had het Eufeest, ja. Hoe heet dat?
2: Ja, Eufeest. Ja, dat moeten jullie toch herkennen, hè? Dat is het hooifeest.
0: Het Eufeest.
2: En? Ja, dat hebben we net. Nou ja, Raalte had natuurlijk Stoppelhanen en Vollenhoven Corso. En ik weet, Hof van Twente had dit weekendfeest. En wij sluiten dat in Zwarte Waterland inderdaad die zomerperiode ook al tientallen jaren af met een hooifeest eind augustus. Dus het Eufeest is bij ons echt een week lang. Dus het was echt mooi om te zien hoeveel saamhorigheid dat teweeg brengt. En zelf mocht ik de versierde straten jureren. Nou, hartstikke leuk, want dan kom je echt letterlijk door heel Hasselt in alle straten. Ja. En afgelopen weekend het hoogtepunt natuurlijk de optocht. En mocht ik de prijzen uitreiken. Nou, het was echt fantastisch feest. Dus als mensen nog eens vragen, kunnen ze in Hasselt feesten? Ja, zeg ik dan met volle mond.
0: Daar bent u ook achtergekomen, want u bent er ook nog niet zo lang, hè, begrijp ik. Maar u zegt, goed voor de saamhorigheid, zijn veel mensen samen het hooi ingedoken?
2: Kijk, dat zijn dingen die hoef ik als burgemeester niet te weten. Maar je ziet hele straten die ook in hun eigen wijk en straatfeestjes bouwen. Er was een grote feesttent. Maar alleen al in die weken van voorbereiding komen veel mensen samen. En het resultaat is dan met het Eufeest, waar iedereen ontzettend veel plezier heeft gehad. En dat is mooi, want dat brengt mensen bij elkaar.
0: Hartstikke goed. Ik ga het nooit meer vergeten. Maar het is hier zo geschreven dat ik dan niet denk van, dat staat voor hooi. Maar anders had ik het Eufeest moet ik natuurlijk wel had ik moeten weten. Ja. Heel goed, mevrouw Compagne. Nou, mooi. Fijn dat we u weer mochten bellen. En mogen bellen de komende weken. Als burgemeester van de dag.
2: Zeker.
0: Op maandag.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja, mooi zo. Houd voor ons in de gaten. En wij houden in de gaten wat gevolgen zijn van het Eufeest over een aantal maanden.
2: Heel goed.
0: Ja, mevrouw Compagne, dank u wel. Tot volgende week.
2: Tot volgende week. Dag.

0: It feels like heaven, Fiction Factory, hoorde je om 7 minuten voor 8. Na 8 uur bellen we de minister Benjamin.
1: Ja, van Economische Zaken en Klimaat, want die opent het academisch jaar bij de Universiteit Twente. Maar op de achtergrond spelen ook wel wat dingen natuurlijk.
0: Ja, zeker. De begrotingsonderhandelingen gaan zo dadelijk ook weer verder. Daar komen ze voorlopig niet uit. Misschien heeft zij laatste nieuws voor ons.
1: Oh, dat zou natuurlijk mooi zijn.
0: Gaan we even vragen. En natuurlijk naar de aantallen buitenlandse studenten. Want die zijn met name voor de Universiteit Twente heel erg belangrijk. Hoor je zo dadelijk na 8 uur. Hey, hey, hey. Tot die tijd, Fleming.

0: We zijn terug. Cultuurcafé maakt zich op voor een nieuw seizoen. Vanaf woensdag zijn we er elke week weer met mooie culturele verhalen, bijzondere gasten, jong talent en lekkere muziek. Met in het eerste Cultuurcafé The Prodigal Sons en Bertolf. Wil je erbij zijn? Dat kan. Meld je aan via rtvoost.nl/cultuurcafé. Tot dan.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
9: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen. .nl.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Code geel geldt vanaf 12 uur vanwege zware onweersbuien. Die buien kunnen samengaan met veel regen, hagel en harde windstoten. Opnieuw een autobrand in Deventer vannacht. Dit keer in de wijk Keizerslanden. De auto is totaal los. Voorafgaand aan de brand was er een explosie. De brand in een horecazaak in Deventer gisteren is waarschijnlijk ontstaan in een tussenvloer. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
16: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
15: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
17: Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Nou, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
15: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. De ochtendspit staat vast op de A28. Vanuit het noorden richting Zwolle tussen Staphorst en Zwolle. 13 kilometer inmiddels door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging meer dan een kwartier. A35, andere kant van de provincie. Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Nijverdal. 2 kilometer in 7 minuten. En Almelo richting Enschede tussen Almelo en Delden. 8 kilometer file en een kleine 10 minuten aan vertraging. N35, Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal en Wierden. Zoals iedere dag. 4 kilometer file en 5 minuten vertraging. En de N50 staat vast vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek, de A28, 5 kilometer. En een kwartier daaraan vertraging. We gaan zo bellen met de minister, Benjamin.
19: Klopt, de minister van Economische Zaken en Klimaat. Die opent vandaag het academisch jaar bij de Universiteit Twente. Maar ja, die begrotingsonderhandelingen, daar zijn ze ook druk mee bezig in Den Haag. En daar gaan we haar natuurlijk ook even naar vragen. Ja. En het nieuws van de dag zetten we ook voor je op een rijtje.
18: Begrotingsonderhandelingen, die duren te lang. Je hoort zo muziek van Davina Michel. En de Bauza.
20: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
21: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
22: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
23: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
24: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: plensregens.
1: Nou, ben je in ieder geval gewaarschuwd. Code geel dus, met name het verkeer kan er veel hinder van ondervinden.
2: Dan de fans van FC Twente, die zullen vanmorgen blij wakker zijn geworden. Na het Europese succes afgelopen donderdag in Azerbeidzjan won Twente gisteravond makkelijk met 4-1 bij Cambuur. Twente heeft zich dus goed hersteld. Dat vindt ook trainer John van der Brom.
3: Ik denk dat we heel goed hebben gespeeld, gedomineerd. Mooie goals hebben gemaakt. De een nog mooier dan de ander, vind ik. Dus ja, mooie week.
1: Ja, en dan ook nog in het nieuws vanochtend, op de dag dat het academisch jaar wordt geopend. Internationale studenten die hier studeren leveren de maatschappij meer op dan ze kosten, zegt het Centraal Planbureau na onderzoek. Onder meer op de Universiteit Twente zitten veel internationale studenten. Maar sinds een aantal jaar, vorige kabinet, je weet het nog wel, staat hun komst onder druk. Aantal internationale studenten in Nederland is ook dit jaar gedaald. Of nee, is dit jaar voor het eerst gedaald. Kosten en baten van die internationale studenten zijn onder elkaar gezet door het CPB. De kosten, zoals studiefinanciering en sociale zekerheid, worden ruimschoots terugverdiend. Komt dat een deel van de studenten in Nederland blijft werken en belasting ook betaalt. Dat zien we ook veel in Twente. We gaan de minister van Economische Zaken, voor wie dat natuurlijk ook heel belangrijk is, daar straks wel even naar vragen. We gaan haar zo bellen naar de Bauza en Magnetic.

0: bijna 7:15. Je luistert naar Radio Oost. Ja, je hoorde het net in het nieuws natuurlijk ook al. Het kabinet heeft de begroting nog steeds niet rond. Hele weekend is er onderhandeld door D66, CDA en VVD. En vanochtend moeten ze verder, want uiterlijk morgen moet die begroting toch echt klaar zijn. Grootste pijnpunt is vooral de bezuiniging van 6 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA willen daar nog wel aan om aan een meerderheid te komen over links. De VVD wil naar rechts voor een meerderheid. Premier Jette snapt wel dat de partijen uit elkaar worden gespeeld door de oppositie.
1: Natuurlijk ook heel logisch dat oppositiepartijen hoog inzetten. Dat zou ik ook doen als ik in hun schoenen stond.

0: Maar ik merk dat we ook binnenskamers hele constructieve gesprekken hebben over wat wil je aan investeringen in Nederland, maar ook waar leg je de rekening. Dus wij weten heel goed als kabinet, we kunnen het niet alleen, we hebben anderen ook echt nodig.
1: En over anderhalf uur gaan ze weer verder met die onderhandelingen. Minister van Economische Zaken Helene Herbert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Moet u daar niet bij zijn?
2: Nou, wij voeren altijd in verschillende groepen gesprekken. Bij een heleboel gesprekken ben ik bij en niet bij alle. Dus een deel van de dag van voor mij vandaag zal ook gaan over de begroting. Maar ik ga ook andere dingen doen vandaag.
1: Heel goed, en daar bellen we ook natuurlijk over. Daar komen we zo over te spreken. En u laat ook vast niet het achterste van uw tong zien. Maar komt u eruit met z'n allen vandaag?
2: Nou, er is geen andere optie. Dus natuurlijk liggen de grote opgaves op tafel en is het ook belangrijk dat we daar goed over praten. Maar ik heb daar zeer veel vertrouwen in van dat we daarin doorzetten en eruit komen. Dat hoop ik ook.
1: Ja, ja, economische zaken is toch van enigszins belang voor onze schatkist, toch?
2: Het is van belang voor onze hele toekomstige welvaart. Want dat is precies waar ik inderdaad me elke dag druk om maak. Hoe wij de economie in Nederland zo stevig maken en houden dat uiteindelijk we daarmee onze toekomstige veiligheid, de zorg, het onderwijs kunnen blijven betalen. Dat is waar we het voor doen. Nou. En gelukkig hebben we heel veel mooie dingen in handen in Nederland. En die moeten we nog beter benutten om die economie ook sterker te maken.
1: Heel goed. En zo komen we eigenlijk naadloos op het onderwerp waar u voor uw eigen bellen natuurlijk, opening van het academisch jaar. Heel veel ministers vliegen uit naar allerlei universiteiten om daar het academisch jaar te openen. U doet dat op de UT, Universiteit Twente in Enschede. Viert ook nog eens het 65-jarig bestaan. En u heeft er zelf ook gestudeerd.
2: Dat klopt. 36 jaar geleden was het zover en ging ik het huis uit om in Twente te gaan studeren. Technische bedrijfskunde heb ik gedaan. En heb de afgelopen dagen heb ik veel teruggedacht aan die tijd. Het was natuurlijk een bijzonder moment in mijn leven. Dus ik vind het ook heel erg leuk om dat vandaag weer even te herleven als ik naar Enschede ga.
1: Ja, technische bedrijfskunde, is dat een goede basis om minister te worden?
2: Ik denk dat het sowieso een fantastische basis is voor een heleboel banen in Nederland. En je ziet maar wat het uiteindelijk zelfs ook nog kan worden. Hè? Dus je kunt er ook minister mee worden.
1: Ja, ja, heel goed. Je kunt er zelfs minister mee worden, wil ik zeggen. Maar goed. Mevrouw Herbert, in de opening van het academisch jaar in Twente. Ze hebben daar als thema gekozen voor het 65-jarig bestaan. Courage, moed, dat is er wel nodig,
2: ja,
1: bij de universiteit?
2: Moed. Nou, moed is voor ons allemaal nodig. Ja, voor mij staat dat eigenlijk een symbool voor. Ik zou het liever als lef vertalen in mijn eigen taalgebruik. Dus het lef om keuzes te maken, om het lef om door te zetten, om ook spannende samenwerkingen aan te gaan, omdat je denkt dat je daar beter van gaat worden. Dus het lef om naar voren te stappen. En dat moet ook, omdat er ook allerlei maatschappelijke opgaves zijn die vragen om grote antwoorden. En juist op de universiteit ontstaat daar natuurlijk heel veel interessante nieuwe technologische kennis die zo de moeite waard is om snel naar oplossingen te brengen, om daar mooie bedrijven uit te laten doorgroeien. Dus dat is allemaal waar ik ook in mijn speech over zal spreken.
3: Ja, dat zijn ontwikkelingen die goed kunnen zijn, maar misschien ook wel gevaarlijk. Misschien hebben we het dan direct al over AI, als we het naar de Universiteit Twente betrekken.
2: Zeker. Nou, het is inderdaad heel goed om bij allerlei technologische ontwikkelingen, dat is in het verleden zo geweest en vandaag de dag ook, om altijd goed na te blijven denken over hoe je de voordelen wilt benutten, maar ook hoe de nadelen, hoe je daar ook over nadenkt, hoe je daar niet je ogen versluit. Dus AI is daar absoluut een zeer relevant onderwerp in. Het is ook niet voor niks dat ook in dit kabinet we daar specifieke aandacht in geven. Er is zelfs een aparte staatssecretaris die zich heel erg richt op dit onderwerp.
3: Nu gaat u een speech geven. Is dit misschien al een onderdeel van de speech?
2: Er zullen veel onderwerpen voorbij komen. AI is natuurlijk een thema waar ik het even over zal hebben. Maar ook allerlei andere technologieën. Maar eigenlijk zou ik het vooral ook willen hebben over hoe we dus gaan zorgen dat deze technologische ontwikkelingen de oplossing gaan zijn voor de opgaves, ja, die we zien. He, dus de klimaatopgave, hoe we veilig blijven, hoe we de zorg betaalbaar houden. En daarin heeft Twente zo mooi een aanpak die genoemd wordt de high-tech human touch. Nou, dat is iets wat me zeer aanspreekt en wat zeker terug zal komen in mijn speech.
1: Ja, en die human touch is belangrijk. En niet helemaal op AI vertrouwen. En natuurlijk, ik hoef niet te vragen of u uw toespraak zelf heeft geschreven.
2: Dat is altijd een mooie samenwerking tussen allerlei mensen.
1: Ja, nee, ik bedoel niet met AI. Ja.
2: Ik sluit het niet uit dat iemand daar nog een beetje AI voor heeft ingezet. Nee, maar ik denk dat het is nooit een goed idee om dat wat je zelf wilt gaan zeggen, om dat helemaal door AI te laten briefen. Dus dat doe ik in ieder geval niet.
1: Goed, dan nieuws van vanochtend. Ook het Centraal Planbureau heeft er onderzoek naar gedaan. Internationale studenten die in Nederland studeren leveren meer op dan ze kosten. En zeker voor Twente is dat van belang. Veel blijven ook hangen. Natuurlijk na hun studie beginnen hier bijvoorbeeld met een start-up in Twente. Daar is veel mooie technologie en bedrijven zijn daar al uit voortgekomen. In tegenstelling tot het vorige kabinet, die eigenlijk die internationale studenten wilde weren, is dit kabinet daar anders over gaan denken. En nu ook?
2: Eigenlijk hebben wij gezegd als kabinet, we moeten vooral gerichter zorgen dat we internationaal talent aantrekken. Dus het doel is niet om meer internationale studenten aan te trekken, maar wel om op bepaalde terreinen internationaal talent naar Nederland te halen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan digitalisering, aan energie, aan veiligheid, aan life sciences. Eigenlijk allemaal onderwerpen waarop we juist weten dat onze arbeidsmarkt een tekort heeft aan talent. Uh-huh. Dus dat gericht aantrekken van internationale talenten, dus ook studenten, dat is onderdeel van de talentstrategie zoals dit kabinet die net voor de zomer heeft gelanceerd.
1: Ja, en dan ga ik u niet vragen bepaalde studenten uit te sluiten, maar hoe staat u dan tegenover Chinese studenten? Want de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft gezegd, we moeten ons een beetje weerbaar opstellen tegenover China met de nodige lef.
2: We moeten ons zeker weerbaar opstellen in de wereld. En geldt eigenlijk vooral dat we vanuit onze eigen kracht moeten denken en niet naïef moeten zijn. Dat betekent zelf in Nederland onze kennis die we zo uniek hebben uitbouwen tot oplossingen die niet zomaar weggeven. En ook wat voorzichtiger zijn in te eenzijdige afhankelijkheden. Daar werken we ook hard aan. We werken aan meer met eigen mensen kunnen doen, meer met eigen kennis kunnen behouden. En ik denk niet dat we daarin alleen maar angst moeten opbouwen. We moeten onze naïviteit kwijt en gewoon vanuit eigen kracht denken.
1: Ja, en doen we dat al genoeg?
2: Dat moet beter. En er gaat al heel veel goed. De volgende stappen gaan we zeker blijven zetten. Daar doen wij als kabinet allerlei suggesties voor. Maar ik weet ook heel goed dat we dat niet alleen kunnen. Daarom vind ik het ook weer zo relevant om vandaag bijvoorbeeld op die universiteit te zijn. Want daar ontstaan vaak weer samenwerkingen tussen de universiteit en bedrijven en overheid. En juist in die samenwerkingen, daar zullen we elkaar goed vast moeten houden.
1: Goed. Nou, dat lijkt mij een mooie boodschap, mevrouw Herbert. Veel plezier vandaag. Mooie toespraak.
2: Dank.
1: En dat op uw verjaardag.
2: Ja,
1: gefeliciteerd.
2: Ja, ik heb er zin in. Het wordt een bijzondere dag, dat is het al eigenlijk. Ja.
1: Heel goed, en dan kijken of het ook nog met de begroting goed komt. Nou,
2: dat zou toch een heel mooi verjaardagscadeau zijn.
1: Ach, het is wel één groot feest voor Herbert. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan.
2: Goed hoor. Fijne dag.

0: One Love, People Get Ready. Bob Marley en His Wailers hoor je straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Net 8:30 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws krijg je van Benjamin.
11: Opnieuw was er vannacht in Deventer een autobrand, dit keer in de wijk Keizerslanden. Voorafgaand aan de brand was er een explosie, buurtbewoners schokken ervan wakker. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto is totaal los. De politie doet verder onderzoek. Code geel geldt vanaf 12 uur in onze provincie vanwege zware onweersbuien. De onweersbuien kunnen samengaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur. Met name het verkeer kan veel hinder ondervinden van het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger. Het is die day voor het minderheidskabinet, want vandaag moet de begroting voor volgend jaar rond zijn. Gisteren zaten D66, VVD en CDA al 15 uur bij elkaar. Het overleg ging tot diep in de nacht door, zegt deze politiek verslaggever van de NOS.
12: En we hoorden ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen. Maar naar buiten toe willen ze nog steeds uitstralen dat ze er bijna zijn, dat het nu nog gaat om puntjes op de i. Want om 9 uur wordt er weer verder vergaderd en 2 uur later al, om 11 uur, zou dan de ministerraad er een klap op moeten geven in de begrotingsraad. Dus dan moet het rond zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd nog uitgesteld worden, die begrotingsraad.
11: En op TV Oost is sinds vanochtend een nieuw programma te zien. Overijssel beweegt. Hiermee wil RTV Oost meer mensen in beweging krijgen.
13: Welkom allemaal. Met de warming-up gaan we beginnen. Hebben we er allemaal zin in? Kom actief staan of actief zitten en doe mee. We gaan starten met knieheffen. Recht je knie optrekken. Op. Heel goed.
11: Deze instructeurs leggen nog eens even uit waarom het programma belangrijk en voor iedereen is.
14: Het is voor het mentale aspect heel belangrijk, maar ook het gezond oud worden.
15: Voor iedereen is het geschikt. Je kan ook hulpmiddelen zoals een stoel kan je gebruiken. Zeg, iedereen kan er gewoon aan meedoen. Het is echt heel laagdrempelig.
14: Omdat veel te veel mensen toch zitten gedurende de dag. En het wel belangrijk is om eigenlijk de hele dag wel in beweging te zijn.
11: Overijssel Beweegt wordt elke werkdag op TV Oost uitgezonden om 6:15 en 9:15 ochtends. Dus zometeen kun je nog even aanhaken als je 6:15 hebt gemist. De uitzending is ook te zien op oost.nl. En dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je ook op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
0: Rita Spannenburg, goedemorgen nogmaals.
13: Goedemorgen.
0: Zit jij actief?
16: Ja, nou ja, ik zit inderdaad. Ik sta niet. Ik heb wel eens geprobeerd staan achter een bureau. Maar
0: wij
16: staan
0: de hele ochtend.
16: Ja, dat is ook supergoed. Op een of andere manier kan ik me beter concentreren als ik zit. Nou, geen idee hoe dat zit.
0: Nou, nee, actief zitten.
16: Ja, actief zitten.
0: En je kunt straks 9:15 nog even aanhaken.
16: Ja, dat is heel goed.
0: Dan het weer, maar vandaag nog niet duid op code geel. Zonnetje is er nog bij, maar we constateren hier wel een lichte aantrekken van de wind. We zien de bladeren behoorlijk wapperen.
16: Klopt, ja, we zijn eigenlijk grotendeels bijna windstil begonnen aan de dag. Met een zwak zuidelijk briesje. En inmiddels is die matig windkracht 3-4 en hij gaat wat verder aantrekken. We hebben ook veel, eigenlijk wel weer zon gehad vanochtend. Maar er zijn wat wolkenvelden. Nu vooral boven Zeeland trekt het aardig dicht. En de buien vanuit het westen komen langzaam maar zeker onze kant op. Dus de tweede ochtendhelft en vanmiddag, dan gaat de buiencarousel draaien. Met name rond en na lunchtijd. Met het hele palet erbij. Onweer, hagel, kans op windstoten, ook hoosbuien. Het kan echt flink plensen. Je ziet dat de afgelopen tijd de meeste neerslag steeds in de kustprovincies lag. In delen van Noord-Holland is er al zo'n 130 mm gevallen deze maand tot nu toe. Nou, dat halen we bij ons nog niet. Maar er komen wel vele millimeters bij vanmiddag. Met af en toe een beetje zon tussendoor. Een vlagerige, een vrij krachtige zuidwestelijke wind. En temperaturen maximaal zo'n 20 graden.
0: Oké, dus het is, wordt dat dan een hele week niet voor buitenactiviteiten?
16: Ja, dat wel. Het klapt al wel weer op. Je hebt steeds een dans tussen een hoge drukgebied vanuit het zuiden en neerslagzones vanuit het noordwesten. Nou, morgen is het op een enkele lichte regenbui na droog. De wind is ook iets rustiger, zeker morgenmiddag. En er zijn meer zonuren. Geregeld zon. Ook woensdag af en toe zon. En donderdag en vrijdag is er weer vrij veel bewolking. En valt er van tijd tot tijd in een deel van Overijssel een beetje regen. En het weekend ziet er vooralsnog droog uit. En dan kan het weer wat opwarmen.
0: Nou, mooi. Dan weten we hoe we de week moeten indelen.
16: Licht wisselvallig.
0: Gita. Dank je wel.
16: Alsjeblieft.
0: En een fijne dag. Dan heb ik verkeersinformatie nog voor je. De start van de ochtendspits staat op de A28. Hele ochtend al vast. Vanuit het noorden richting Zwolle. Tussen Staphorst en Zwolle. 11 kilometer file inmiddels. Het wordt nog altijd langer. Door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook die dicht is. Inmiddels bijna een half uur aan vertraging. Andere kant van de provincie. N35 Zwolle richting Almelo. Tussen Nijverdal en Wierde. 3 kilometer en 5 minuten. En de N50 staat ook nog altijd vast. Vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek de A28. 4 kilometer, maar nog maar 5 minuten daar aan vertraging.

0: Foreigner hoorde je. En dat was yesterday. 9:10 is het. En we hadden weer een hele volle uitzending, Benjamin.
1: Klopt, we hadden het onder andere over Nepal. We spraken daarover met Liewe de Jong. Hij is namens hulporganisatie ZOA uit Zwolle daar. En hij maakt, met de beelden van de schade maakt hij het toch best wel zwaar. Want hij ziet de meest verschrikkelijke dingen.
2: Nou, ik ben aardig op. Ik ben de afgelopen dagen in het rampgebied geweest. Ik ben blootgesteld aan veel leed en ellende. En veel verwoesting gezien. Nou, ik werk bij een noodhulporganisatie ZOA. En wij kunnen hier de mensen helpen. En ik wil het graag onze hulp in beeld brengen. Maar ook het leed. En het leed ook een gezicht geven. Ik heb veel mensen gezien die maar wat voor zich uitstarend naar het gebied zitten te kijken waar ooit hun hele bezit lag. Hun huis en hun familie. En ze kunnen niks doen anders dan zitten en rouwen of getraumatiseerd zijn.
0: Ja, bijzonder verhaal van Liew. Hij is met een crossmotor in het rampgebied gekomen. Want anders was het niet mogelijk.
3: Ja.
0: En hij is er nog één dag. Daarna komt hij terug naar Nederland. En misschien spreken we hem dan nog wel een keer over wat hij daar heeft gezien. Proberen zo goed als het gaat de hulp te bieden. Inmiddels 3000 mensen die nog vermist worden. Maar hij denkt dat dat een veel te lage schatting is.
3: Ja.
0: Dat er nog veel meer slachtoffers bij gaan komen.
1: Inderdaad, gaan we in de gaten houden. Op de universiteiten dan wordt vandaag het academisch jaar geopend. Daarvoor komt minister Herbert van Economische Zaken en Klimaat naar de UT in Enschede. In het verleden heeft ze daar zelf technische bedrijfskunde gestudeerd. Nou, dit academische jaar wordt voor de Universiteit Twente bijzonder, want de UT viert het 65-jarige bestaan. Thema dit jaar is moed, vertelt de minister.
4: Moed is voor ons allemaal nodig. Ja, voor mij staat dat eigenlijk een symbool voor. Ik zou het liever als lef vertalen in mijn eigen taalgebruik. Dus het lef om keuzes te maken, om het lef om door te zetten, om ook spannende samenwerkingen aan te gaan, omdat je denkt dat je daar beter van gaat worden. Dus het lef om naar voren te stappen. En dat moet ook, omdat er ook allerlei maatschappelijke opgaves zijn die vragen om grote antwoorden. En juist op de universiteit ontstaat daar natuurlijk heel veel interessante nieuwe technologische kennis die zo de moeite waard is om snel naar oplossingen te brengen, om daar mooie bedrijven uit te laten doorgroeien. Dus dat is allemaal waar ik ook in mijn speech over zal spreken.
0: Ja, en ze zal het ook over AI hebben.
1: Onder andere.
0: Kunstmatige intelligentie en buitenlandse studenten, want dat is ook vandaag in het nieuws. Hè. Buitenlandse studenten leveren meer op dan ze kosten. En dat is zeker voor de Universiteit Twente van groot belang. En ze zei ook nog te verwachten dat het kabinet wel uit de begrotingsonderhandelingen zou komen.
1: Dat hopen we dan maar.
0: Al het nieuws vanochtend hebben we aan de minister voorgelegd.
1: Ja.
0: Ik weet niet of het er allemaal zo blij mee was, maar ze komt met veel plezier naar Enschede toe.
1: Inderdaad, over vandaag. Een kwartiertje wordt er in ieder geval verder weer onderhandeld over die begroting. Dus dat ga je vandaag zeker allemaal nog horen.
0: En de burgemeester is terug.
1: En de burgemeester is terug. Onze rubriek Goedemorgen Burgemeester is ook helemaal weer terug. Judith Campagne, de burgemeester van Zwarte Waterland, die beet het spits af. Ze vertelde dat ze met belangstelling naar Den Haag kijkt, waar het minderheidskabinet inderdaad onderhandelt over die nieuwe begroting.
5: Als ik naar mijn eigen portefeuille kijk, maatschappelijke weerbaarheid, krijgen burgemeesters ook steeds meer taken en bevoegdheden. Aan de ene kant is dat mooi, maar je ziet ook dat we daar bijvoorbeeld niet meteen structureel geld bij krijgen. Dus wij hebben eind september als 342 gemeenten het VNG-congres. Dat is jaarlijks, dit keer in de Achterhoek. En daar gaan we ook echt wel met elkaar over spreken. En dus ook wordt er natuurlijk door het VNG met het kabinet gesproken van hoe maken we het wel mogelijk dat gemeenten het sociaal domein bijvoorbeeld kunnen blijven uitvoeren. Ja, dat burgemeesters wel bevoegdheden, maar ook dus geld erbij krijgen. En het draait echt niet alleen maar altijd om geld, maar het is wel makkelijker. Want anders moet ik naar de gemeenteraad voor een taak die ik van het Rijk opgedragen krijg. Dus zo kijken we als burgemeesters, maar ook als wethouders en raden echt wel even goed wat er nu in Den Haag gaat gebeuren. En nou ja, zo kan ik heel veel dossiers opnoemen waar iedereen denk ik met belangstelling kijkt hoe die begroting eruit gaat zien.
0: De burgemeester van de dag dus, burgemeester van Zwarte Waterland. Later deze week volgen nog de burgemeester van Dinkeland, die van Staphorst en die van Oldenzaal. En zo houden we je op de hoogte van wat er speelt overal in onze provincie. Wat er ook speelt.
6: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
7: Deze week Tangerine en Venice.
6: Dit is

0: Tangerine. Samen met Venice hebben zij de nieuwe oogst te pakken voor deze week. By Your Side. Tangerine uit
1: Zwolle.
0: Zwolle, Flevoland,
1: Drenthe.
0: Maar goed, we beschouwen ze gewoon als Overijssel. Ja. Omarmen ze.
1: Tuurlijk.
0: De beide broers van Tangerine. By Your Side samen met Venice, Amerikaanse soft rockers.
1: Ja, ze zijn allemaal
0: softe pop.
1: Ze zijn allemaal soft rockers. Je zei net inderdaad al, de broers, de tweelingbroers, Arnoud en Sander Brinks van de Tangerines, hebben weer de nieuwe oogst te pakken. Het lied, weet je waar het lied over gaat?
0: Nee.
1: Gaat over onvoorwaardelijk.
0: Ja, ik kan iets vermoeden, maar ja.
1: Ja, meeste nummers gaan over de liefde inderdaad. En dit nummer ook. Onvoorwaardelijke liefde. En er zijn voor elkaar in goede en slechte tijden. Het staat op een nummer op het album Family Tradition. En dat draait dan weer om familie en waar je vandaan komt.
0: Mooi. Dat is heel goed. Onvoorwaardelijk niet, maar over liefde ging dit wel. Hier is een maan en goldband. En stiekem

0: Maan en Goldband samen dus. Maar ze zijn niet meer samen. Nee. En de zanger van Goldband. 8:08 is het...
1: Alweer geworden,
0: inderdaad. De tijd vliegt zo, als ze plezier hebben.
1: Nou, gelukkig wel.
0: Ja, we hadden veel te doen vanochtend.
1: Ja, maar een volle show.
0: Zeker.
1: En, ook op tv trouwens, moeten we toch wel even vermelden. Oh ja. Is er genoeg te zien. Om 7:15 deden we al even hier en daar een knietje omhoog, een heupje naar rechts en naar links. Want Overijssel Beweegt is te zien om 7:15 en 8:45 elke werkdag op TV Oost.
0: Precies, wij worden er even onderbroken op televisie, dus dan moet je de radio aanzetten. Dat moet je dan straks 9:15 ook om Bert van Losser te blijven horen.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook leuk als jij aan het sporten bent en dan Bert van Losser te horen op je radio. Ja, precies. Ik weet niet hoe dat dan met de muziek werkt. Nou, het is, je moet een keuze maken, vrees ik. Of je beweegt, of je blijft actief zitten luisteren.
1: Ja, maar kom daarna zeker weer terug bij Radio Oost. Want de vaste items wil je natuurlijk ook niet missen bij Bert.
0: Absoluut niet. De pimpamplaat met de letter...
1: D.
0: D van de Dire Straits.
1: Oh,
0: jazeker.
1: Samen met
0: Sting van The Police.
1: Hey.
0: Nee, gaan we zeker niet draaien nu, want anders dan geven we het helemaal weg.
1: Oh, jammer.
0: Maar Money for Nothing stel ik dan maar voor als D van de Dire Straits.
1: Ja, maar je kan ook nummers bedenken. Denk aan Don't Fear the Reaper. Vind ik dat weer een mooi, mooi plaatje. Die hebben we lang niet meer gehoord.
0: Ja. Doobie Brothers.
1: Doobie Brothers, Dancing Queen... Dolly Parton kun je in de
0: Och, Dolly Parton, natuurlijk.
1: Dolly Parton kun je gaan draaien, even aanvragen. Genoeg keuze.
0: Ja, precies. Je kunt alle kanten op bij Bert, altijd. En een stichtelijk woord heeft hij vast ook nog voor ons. Na 9:00 morgen, vanaf 6:00 's ochtends, zijn wij er weer.
1: Zeker.
0: Tot morgen. Nog even tot slot bij ons. Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. We doen het toch.

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Hey, Remol!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets

0: Het laatste nieuws in Overijssel. In Deventer is vannacht opnieuw een auto volledig uitgebrand. Buurtbewoners schrokken wakker van een harde knal en zagen de auto in brand staan. In Saasveld trok afgelopen weekend de historische optocht door het dorp. Het dorp telt zo'n 1700 inwoners. 1000 daarvan deden op de een of andere manier mee aan de optocht. En op TV Oost kun je over een kwartiertje kijken naar en meedoen met Overijssel Beweegt. Dat en meer op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
2: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
4: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
2: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Bij Oost. Goedemorgen, straks gaan we terug naar jouw schooltijd. Wat is nou het grootste verschil tussen school van toen en nu? En na 9:30 de pingpongplaat natuurlijk, met vandaag de letter D. Goedemorgen.
11: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
12: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
11: Hey, wij zijn OG.
13: Hey, Jan Smit hier.
14: Hallo, wij zijn de 3J's.
15: Ik ben Johanna ter Stegen.
16: Mooi, ik ben Daniel Loos.
15: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
1: Radio Oost.

0: New Kids on the Block hoorde je voorbij trekken. En Tonight op radio's.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Heb je een beetje een leuk weekend gehad? Daar gaan we het zo over hebben natuurlijk. Dus even kijken wat je bij ons op de site kan lezen. Nou, Deventer, daar zijn bewoners vannacht opgeschrikt door een explosie. Daarbij brandde een auto uit. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. De stoppelhanen zit erop in Raten. Het oogstfeest stond opnieuw in het teken van feesttraditie en vooral thuiskomen. En het KMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven over IJssel. Er worden onweersbuien en lokaal veel regen verwacht. En in Zaagsveld trok een historische optocht veel bekijks met oude voertuigen en historische taferelen. Er werd teruggekeken op het verleden van het dorp. Vandaag in het nieuws. Nou, de coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog altijd niet eens over de begroting van volgend jaar. Na meer dan 15 uur overleg praten de partijleiders vanochtend verder. Het Openbaar Ministerie ziet op het laatste moment af van een deal met Harry Leidekkers. Hij is de broer van de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos. Morgen staat hij voor de rechter. En een nieuw vast energiecontract is flink duurder geworden. Volgens cijfers die nu.nl aanhaalt, scheelt dat gemiddeld bijna €600 per jaar vergeleken met februari. Vooral de gasprijs is gestegen. En netbeheerders halen ondertussen steeds vaker personeel uit het buitenland en leiden ook mensen uit andere beroepen op om het tekort aan technisch personeel op te lossen. Zometeen, de vraag van vandaag. Die gaat over, over school. Ja, zometeen meer over hier op Radio Oost. En ik heb van Jeroen een leuke mail gekregen. Yeah.

Onderweg in de auto altijd met ontzettend veel plezier naar je programma. Je warme stem en die heerlijke gekwiekste opmerkingen maken elke rit een stuk leuker. En je hebt een leuke jingle voor me gemaakt, Jeroen. Dankjewel. En ik ga hem elke ochtend even draaien. Vind ik echt leuk dat er zulke lieve mensen zijn. En die dit waarderen ook.

0: Cadans uit de jaren 80, dagen dat ik je vergeet.
1: De vraag van vandaag.
0: Nou, we gaan het hebben over de school van vroeger. Want als je tegenwoordig een klaslokaal binnenloopt, ziet dat er behoorlijk anders uit dan vroeger. Geen krijtbord, maar een digibord. Geen papieragenda, maar een app. En ouders weten soms eerder wat er gebeurd is dan het kind zelf op school. Dus onze vraag van vandaag, hier op Radio's. En ik hoop dat je meedoet. Wat is volgens jou het grootste verschil tussen school nu en toen jij zelf naar school ging? Dus wat is volgens jou het grootste verschil tussen school nu en toen jij zelf naar school ging? Nou, krijtbord. Schoolmelk natuurlijk nog. Ja. Strafregels schrijven, ik weet niet hoe dat nu gaat. Of de meester of juf had altijd gelijk. Nou, kom maar door. Via de Radio Oost-app. Wat is volgens jou het grootste verschil tussen school nu en toen jij zelf naar school ging? Zometeen Simply Red. Dit is Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus, The End of the World. Michael Jackson is trouwens daar ook over. Ja, ik heb dat. Ja, ik denk elke dag aan je, Benjamin. Maar vandaag is. Ik heb wel een leuk Michael Jackson feit zelf. Heb jij er ook eentje?
1: Ik heb er geen meegenomen, eerlijk.
0: Nee, maar je kan nog even zoeken. Je bent hier nog even.
1: Tuurlijk.
0: Maar zometeen tussen 12 en 1 draai ik bed.
1: Oh, daar kijk ik nu al naar uit.
0: Ja. Maar de videoclip kwam vandaag uit op deze dag.
1: Ja.
0: En welke bekende acteur speelde mee in Bad?
1: Is dat niet Chris Tucker, toch? Of wel? Want die speelt ook in heel veel videoclips van hem.
0: Ja, en Wesley Snipes.
1: Wesley Snipes?
0: Ja!
1: Oh,
0: wist je dat?
1: Ik wist wel dat hij met Chris Tucker heel veel
0: zat. Ja, ja, ja.
1: Maar video van Bad, die duurt bijna net zo lang volgens mij als trillen. Dus ook bijna een mini-film is dat geworden.
0: Ja. Nee, maar ik moest er even denken, want ik was gisteravond bezig met de voorbereiding. Ik denk, Bed. Als ik morgen Benjamin tegenkom, dan ga ik hem meteen vragen welke bekende acteur mee deed in Bed.
1: Een goed begin van de ochtend. Als we het over Michael Jackson hebben, dan heb ik altijd goed.
0: Maar misschien heb jij zo meteen nog wel even een feitje hier op radio's. Het allerbelangrijkste, het regionale nieuws, dat heb je zo meteen.
1: We gaan het hebben over Nepal, want een Zwollenaar is daar om hulp te bieden. En nog even terugblikken op stoppelhanen. In Raalte natuurlijk.
0: En zometeen Pim Pam Plaat hier op radio's. Liedjes en artiesten met een D, daar zijn we deze maandagochtend naar op zoek.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attens met ds.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Het is 3:30. Dit is radio's, het regionale nieuws. Benjamin Borgman.
1: Nieuwe De Jong uit Zwolle is met hulporganisatie ZOA aanwezig in Nepal. Het dodental daar door de overstroming van vorige week is opgelopen naar ruim 900. Meer dan 4000 mensen zijn vermist, waaronder 3 Nederlandse toeristen. Volgens De Jong is er in het gebied behoefte aan alles.
15: Nou, je moet denken aan tenten, matrassen, maanverband, tandpasta, maar ook voedselhulp. Kijk, alles is natuurlijk weggespoeld bij de mensen. Ze hebben ook geen kleren meer. Dus dat soort dingen proberen we zo snel mogelijk ook het gebied in te krijgen.
1: De Jong is filmmaker en probeert ook op die manier hulp te bieden.
15: Ik wil het graag onze hulp in beeld brengen, maar ook het leed en het leed ook een gezicht geven. Ik heb veel mensen gezien die maar wat voor zich uitstarend naar het gebied zitten te kijken waar ooit hun hele bezit lag, hun huis en hun familie. En ze kunnen niks doen anders dan zitten en rouwen of getraumatiseerd zijn.
1: De Jong kwam vrijdag aan in het rampgebied. Morgen vertrekt hij weer. Code geel geldt vanaf 12 uur in onze provincie vanwege zware onweersbuien. De onweersbuien zullen volgens het KNMI eerst aan de kust plaatsvinden. Daarna trekken ze landinwaarts. De onweersbuien kunnen samengaan met veel regen in korte tijd. Hagel en windstoten tot 70 km per uur. Ook kunnen buien plaatselijk voor 20 tot 30 mm regen zorgen. Met name het verkeer kan veel hinder ondervinden van het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger. Het is die day voor het minderheidskabinet, want vandaag moet de begroting voor volgend jaar rond zijn. Gisteren zaten D66, VVD en CDA al 15 uur bij elkaar. Het overleg ging tot diep in de nacht door, zegt deze politiek verslaggever van de NOS.
16: En we hoorden ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen. Maar naar buiten toe willen ze nog steeds uitstralen dat ze er bijna zijn, dat het nu nog gaat om puntjes op de i. Want om 9 uur wordt er weer verder vergaderd en 2 uur later al om 11 uur zou dan de ministerraad er een klap op moeten geven in de begrotingsraad. Dus dan moet het rond zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd nog uitgesteld worden, die begrotingsraad.
1: En Stoppelhane in Raalte zit er weer op voor dit jaar. Het dorp stond de afgelopen dagen in het teken van feest, muziek en eeuwenoude tradities. Ook Rob Zuidema, de burgemeester van Raalte, was aanwezig.
17: Tuuskom, dat is het thema van dit jaar. Mensen komen hier naartoe om elkaar weer te zien. En dat is misschien ook wel een belangrijk deel van de oogst van nu. Waar het vroeger natuurlijk echt ging om het dorsen en het letterlijk oogsten. Ook is het ook mooi dat we vandaag voor het eerst een vrouwelijke katholieke geestelijke zien meedoen met het dorst. Ook dat is een primeur. Vind ik ook heel mooi. Dus je ziet ook dat dingen veranderen. En dat is belangrijk om te laten zien. Ook in de tradities.
1: Onder andere Frans Bauer en de Edwin Evers Band traden afgelopen week op in Raalte tijdens het feest. Stoppelhane trok ook dit jaar weer zo'n 120.000 bezoekers. En daarmee is het Oogstfeest een van de grootste gratis festivals van Nederland.
0: En er was al meer feest in Raalte. Kwiek heeft gewoon de Supercup geworden.
1: Hey, ja, dat heb jij weer gevolgd natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja, maar toch wel knap in het Stoppelhane weekend. Dat ze dan toch nog even de Supercup binnenharken.
1: Ja, dat ze waarschijnlijk hebben gefeest, maar toch nog goede resultaten.
0: Ja, ik denk dat een topsporter die zet alles opzij, die gaat niet feesten.
1: Ze moeten goed bij hun hoofd bij de sport hebben natuurlijk.
0: Ja, maar wel leuk ook. De Pim Bam Blaad vandaag. Liedjes en artiesten met een D. Kom maar door via de radio. Je kan ook via Facebook jouw suggestie doorgeven. Facebook/Bert Vlosser. Of via Instagram @Vlosser. Als je mij gaat volgen, ga ik je natuurlijk wel even terugvolgen. Hè? Dat weet je. Ik heb even het weer voor je. Vandaag krijgen we meerdere buien, vooral later vanochtend en vanmiddag. Daarbij is kans op onweer en hagel. De zuidwestenwind trekt aan en wordt vrij krachtig en vlagerig. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond blijft het wisselvallig. Morgen wat rustiger, wolken en zon. Nog een enkele bui en ongeveer 21 graden.
18: Tot 1 uur bij Oost.
19: Radio Oost.
0: Pim Pam Plaat. De eerste pimpamplaat van de nieuwe werkweek is voor Jacqueline Veldhuis. Dankjewel voor het doorgeven. The Patch Up Boys. Daar ziet hij niet in de D, maar de D zit natuurlijk in Dusty Springfield. What have I done to deserve this? En zometeen Dionne Warwick. And say a little prayer. Heb jij een leuke suggestie voor me? Laat het me even weten.

Meer Clouseau op de radio, schrijft een Bas MTE. Maar die is Clouseau-fan natuurlijk. En deze is ook aangevraagd door Jolande ter Horst uit Borne. Prachtig, zegt ze. Lekker liedje, je hebt hem zelf aangevraagd via de radio. Clouseau, Domino, liedjes met een D, daar ben ik naar op zoek. En vanochtend voor het eerst op TVO's, de ochtendgymnastiek. Maar je hoeft niet te zappen naar de tv, hè, want je kan bij ons ook gewoon een ochtendgymnastiek doen.

0: Het is zomer.
1: Op Radio Oost.
2: En je bent met 20 seconden klaar, dus de ochtendvrienden zie ik ook elke dag op de radio natuurlijk hier. Kom maar door, trouwens, met liedjes en artiesten met een idee. Duran Duran. Deze kan ik niet laten liggen natuurlijk. The Girls on

0: klanten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Export Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Export Clinics. Meer weten? Ga naar exportclinics.nl.
1: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. In Deventer is vannacht opnieuw een auto volledig uitgebrand. Buurtbewoners schrokken wakker van een harde knal en zagen de auto in brand staan. Code geel geldt vanaf 12 uur in onze provincie vanwege zware onweersbuien. En in Saasveld trok afgelopen weekend de historische optocht door het dorp. Het dorp telt zo'n 1700 inwoners. 1000 daarvan deden op de een of andere manier mee aan de optocht. Dat en meer op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
3: Leuk dat je er bent. Het is 3:10. We zitten in de Pimpamplaat. Liedjes of artiesten met een deze. Van harte welkom via 06-4567-1331. Dat is de Radio Step. Maar je kan ook liedjes aanvragen via Facebook /Van Losser of Instagram @Van Losser. En de vraag van vandaag: wat is volgens jou het grootste verschil tussen school nu en toen jij zelf naar school ging? Laat hem even weten.
4: Radio Oost.
5: Pim, pam,

0: De Pimpop Blaad op Radio stellen van over 10 met de Four Seasons in december 63.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Wat is volgens jou het grootste verschil tussen school nu en toen jij zelf naar school ging? Voorbeelden. Nou, genoeg. Goedemorgen Bert, er zijn er echt wel veel verschillen op school. Er zijn best dingen waarvan ik denk, dat is veel leuker. Maar ook dat je denkt, dat was misschien beter. De ouderwetse klassikale was toch niet alleen maar slecht. Bijvoorbeeld aardrijkskunde staat soms van te kijken van welke plaatsen sommigen nog nooit gehoord hebben. Of iemand die zegt, ik ga naar Maastricht en de oprit Zwolle Noord wil nemen. Schoonschrijven wordt nauwelijks nog aandacht aan besteed. Gevolgd bijna niet te lezen aan de poten. Ze moeten ook zoveel leuke dingen doen, tussen aanhalingstekens, dat ik denk, leer ze nou eerst eens lezen, rekenen, schrijven. Carla, dankjewel. Uit het mooie Zwolle. Rob Dijkhuis, respect van de leerlingen naar de leerkrachten en ander personeel. De elektrische fiets, wij moesten op een gewone fiets. Gonda. Toen die tijd had je nog respect, tegenwoordig niet meer. Nou, het krijtbord is ook al doorgegeven. Schoolmelk, dat had je vroeger natuurlijk, nu niet meer. Strafregels schrijven, hoor ik bijna niemand meer over, zegt Willemien. En de meester of juf had altijd gelijk, dat zegt Martin. Dankjewel voor het doorgeven. En een rapport mee naar huis. Ja, ik weet niet, is dat nog zo anno 2026? Volgens mij is het A, B of C, hè, wat je kan krijgen. Ja, weet ik ook niet. En gym natuurlijk in zo'n klein zaaltje, ja, ja. Nou, kom maar door. Voor wat betreft de vraag van vandaag hier op radio's. Misschien heb jij nog een leuke suggestie. En de vraag is, wat is volgens jou het grootste verschil tussen school nu en toen jij zelf naar school ging? We gaan verder met de pimpamplaat. Zometeen Don Henley, The Boys of Summer. Want Heinz Scheffer is ook bezig met zijn eigen pimpamplaat. Onderweg naar zijn vakantieadres. Nou, Don Henley heb ik zometeen voor je.

0: Vriend van de show, was een bedochtendshow. Ik heb het over Django Wagner, aangevraagd door Ingrid Michielsen. Wat Chanta Balando, dat is de laatste van Django. Lekker liedje dit, niks mis mee.
1: Ja, hallo, ik wil graag een plaat aanvragen.
0: Pimpamplaat. Nou, daar is Pimpamplaat voor als je een liedje wil horen. Zo meteen nog Direct, Through the Looking Glass. En ik heb nog een Pimpamplaat XL nodig, dus... De eerste na half elf hier op radio's. Dat is altijd de afsluiter van Pimpamplaat. Een liedje met een D, die wil ik graag horen hier op radio's. Heb jij een leuke suggestie voor me? Laat het me even weten via radio's. 06-4567-1331. Wat is volgens jou het grootste verschil tussen school nu en toen jij zelf naar school ging? Jenny Korteman, wij kregen schoonschrijven. En het grootste verschil is dat de jeugd van nu bijna niet leesbaar kunnen schrijven door tablets en computers. En wij moesten adreskunde opdreunen totdat het erin zat. De jeugd nu alleen op navigatie. dat klopt. Dankjewel, Jenny Korteman uit Borne. Mieke, we moesten naar school lopen door weer en wind. Nu worden ze met de auto gebracht. En de auto's brengen ze tot in de klas om vervolgens daar 10 minuten te blijven staan. Heb het zelf ondervonden toen ik mijn kleinkinderen naar school bracht. Aldus Mieke Bruggeman. Dankjewel voor het doorgeven. Het is vijf voor half elf. Frank Wielaert komt met een leuke suggestie, namelijk met deze.

0: Come On Eileen. Dit was Jackie Wilson set. Jos die zegt het verschil tussen school nu en toen. Het digitale rooster van nu. Dus spijbelen lukt bijna niet meer. Nou, dankjewel. Morgen natuurlijk weer een nieuwe vraag van vandaag. Zometeen het regionale nieuws. Wat heb je mee, Benjamin?
1: Ja, wel een heftig berichtje. Een ernstig verkeersongeluk in Wierden, waarbij een vrouw ernstig gewond is geraakt. En we blikken nog even terug op verschillende dingen. De optocht in Saasveld en de FC Twente-wedstrijd van gisteravond.
0: Ja, dat was een makkie hè, voor Twente gisteren. Ja, Cambuur uit. Ja. Maar ja, je moet je wel maken, zeg ik altijd. Na een zware uitwedstrijd Europees. Ja, ja, wel knap dat je je nog op kan laden voor een wedstrijd s'avonds 8 uur. Maar ja, Cambuur zette de poort ook wel weer wagenwijd open. Maar goed.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies.

0: een reis? Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
0: Nee, Attents met ds.nl.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Het is 10:55 op radio. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
8: Bij een aanrijding tussen een auto en een trekker op een kruising in Wierden is de bestuurster van de auto vanochtend ernstig gewond geraakt. De vrouw moest door de brandweer uit het wrak worden bevrijd en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de trekker bleef ongedeerd. Wel is hij aangehouden en meegenomen naar het bureau. Dat gebeurt standaard bij ernstige ongelukken. De kruising waar het ongeluk is gebeurd is voorlopig afgesloten. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. Opnieuw is er vannacht in Deventer een auto uitgebrand. Dit keer was het raak in de wijk Keizerslanden. Buurtbewoners schrokken wakker van een harde knal en zagen daarna de auto in brand staan. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto is totaal los. De politie doet vandaag verder onderzoek. Ook camerabeelden van een naastgelegen bouwplaats worden bekeken. In Saasveld vond gisteren sinds een lange tijd de historische optocht plaats. Er waren nozems op brommers, op landwegen rond het dorp werd de bevrijding van Duitsers gevierd en er waren middeleeuwse boeren.
9: Ja, vroeger bij ons in de Westerlingen, daar werd de meur nog werkt, hè. En schoolkinderen met de moeders overal op. En wij, Louietje, hè, we hebben er al zijn. Die met Binken, die met op de Waag, we hebben er zo met Franje. We zijn hartstikke drok. En dat op zondag, zomaar in Zazel. Snap je helemaal niks van, hè.
8: De optocht vond lang geleden voor de laatste keer plaats. Bij een bijzonder moment wordt de optocht weer in het leven geroepen. Dit jaar bestond de optocht 100 jaar. Saasveld telt zo'n 1700 inwoners. 1000 daarvan deden op de een of andere manier mee aan de optocht. Ook kwamen er duizenden mensen op de optocht af. En het was een mooie voetbalweek voor FC Twente. De ploeg uit Enschede plaatste zich alsnog voor de Conference League na een knappe wedstrijd in Azerbeidzjan. En gisteravond werd in de Eredivisie gewonnen bij Cambuur. In Leeuwarden werd het 1-4, dus was trainer John van den Brom blij.
10: We hebben natuurlijk een geweldige, mooie wedstrijd gehad in Karabach. Eigenlijk vrij snel daarna, na een uur alweer de focus geprobeerd. Ik denk dat we heel goed hebben gespeeld, gedomineerd. Mooie goals hebben gemaakt, de een nog mooier dan de ander vind ik. Dus mooie week.
8: FC Twente staat op de 8e plek in de Eredivisie. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
7: Dankjewel, Benjamin. Ik heb even het weer. Vandaag krijgen we meerdere buien, vooral later vanochtend en vanmiddag. Daarbij is de kans op onweer en hagel. De zuidwestenwind trekt aan en wordt vrij krachtig en vlagerig. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond blijft het wisselvallig. Je luistert naar Radio Oost met zometeen Direct Through the Looking Glass. En Tom Cruise doet het nog één keer. Ja, of doet het nog een keer, moet ik zeggen.
8: Nog een keer een film maken.
7: Want na Top Gun krijgt ook Days of Thunder bijna 40 jaar later een vervolg.
8: Zo.
7: En zometeen hoor je daar meer over. En Maria McGee.
11: Tot 1 uur bij Oost.

Simply Red, The Fairground op Radio Oost. Hey, Tom Cruise heeft na Top Gun blijkbaar nog een oude film gevonden waarvan hij denkt, daar kan er nog wel eentje bij. Er komt namelijk een vervolg op Days of Thunder. Cruise kruipt opnieuw achter het stuur als Cool Trickle. En ook Anne Hathaway doet mee. De eerste film verscheen in 1990. Deel 2 staat gepland voor 2028. En daar zit dus maar liefst 38 jaar tussen. En bij Days of Thunder hoort toch wel meteen deze. Ik had ook voor Guns N' Roses kunnen gaan. Knocking on Heaven's Door staat ook op de soundtrack. Maar deze hoort echt bij Days of Thunder. Show Me Heaven.

0: Show Me Heaven, Jordan Maria McKee. De film komt dus terug, Days of Thunder. En ook met Tom Cruise in 2028. Hey, het is 10 voor 11. Zullen we even een spelletje spelen? Want ik heb een sportieve waterbon voor je klaar liggen. In het spelletje wat ik heb gekregen van Dorothy Oosting. Namelijk...
1: Plaat de plaat.
0: Want dat speelden ze namelijk elke zondag hier op Radio Oost. Tussen 10 en 12 natuurlijk, Dorothy Oosting. Ik heb hier de opgave voor je. Nou, vertel me, welke knijter uit de jaren 80 is dit? Nou, moet kunnen. Een beetje Oost-radio-liefhebber heeft hem regelmatig voorbij horen komen. Zeker ook.

0: Twee weken oud. Liedje heeft haar geen windeieren gelegd, want ook in Nederland stond deze boos beste. Ik heb het over Shakira en Dai Dai op Radio Oost. Even naar de finale voor wat betreft.
1: Plaat, de plaat.
0: Want dit

0: Ja. Welk liedje is het? Uit de jaren 80. Ik heb André aan de telefoon uit het mooie Enschede. André, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Hij was niet moeilijk, hè?
1: Hey, ik hoorde hem gelijk. Ik denk, hey, dat is een van mijn favorieten uit de jaren 80. Bruce Springsteen met Tougher Than the Rest.
0: Nou, eens even kijken of je het goed hebt. So if you're nou, helemaal goed, André. Bij deze krijg jij een applaus. En mijn vraag aan jou is, nou, ik denk dat je ja gaat zeggen. Jij gaat ja zeggen. Kan ik hem zo meteen voor je instarten na 11, Tougher Than the Rest van Bruce Springsteen?
1: Ja, graag, Bert. Ik luister er graag naar. Ja,
0: en
1: mooi.
0: Nu ga je nog een keer ja zeggen op radio's. Wil je van mij een sportieve waardebon van €43 winnen of 42?
1: Ja, dat wil ik. Ja.
0: Nou, geregeld.
1: Oké, dankjewel, Bert.
0: Jij ook bedankt en dank voor meedoen. Fijne dag. Dag, André.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
9: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone. Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
13: Ja,

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Liewe de Jong uit Zwolle is met hulporganisatie ZOA aanwezig in Nepal. Het dodental daar door de overstroming van vorige week is opgelopen naar ruim 900. De brand in een horecazaak in Deventer gisteren is waarschijnlijk ontstaan in een tussenvloer. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En oogstfeest Stoppelhanen in Raalte trok ook dit jaar weer zo'n 120.000 bezoekers. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, Now and Always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
5: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
6: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Radio Oost.

0: Have I Told You Lately, Moondance. En ook deze was natuurlijk een hele grote voor Van de Man, Van Morrison.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Doe me altijd denken aan mij.

comeback van Dusan Tadic, de uitspeler van FC Twente, voor Jan van Staan. Want Tadic wilde door de regen een shirt halen voor Jan van Staan. Toen zei Jan, nou goed, zometeen gaat hij het verhaal zelf wel even vertellen. En ook Dick Schreuder, de oud-trainer van Zwolle. Maar ja, die heeft natuurlijk weer met Jan van Staan samengewerkt bij Go Ahead. Wel mooi om te zien daar in de catacombe. En ook leuk om een keer weer bij PEC Zwolle geweest te zijn. Want het was alweer een tijdje geleden dat ik daar een wedstrijd had gedaan. Altijd een soort van thuiskomen daar. Het is 12 over 11 op radio. Is leuk dat je luistert. Zometeen heb ik Kiki Zan voor je. Ik heb echt veel leuke reacties op gekregen. Want Kiki Zan was afgelopen zaterdag bij de Bas & Bert ochtendshow. Trouwens, komende zaterdag krijgen we onder andere Linda Vermeerde te gast. Die heeft een boek geschreven over FC Twente. En Stef Eckel, onze radiovriend, is er ook komende zaterdag in de Bas & Bert ochtendshow. Als je daarna luistert, ben je helemaal op de hoogte.

0: Kiek is er. Goed op boe.
1: Voetbal door de ogen van Jan van Staar.
0: En ze waren dus afgelopen zaterdag bij de Bas en Bert ochtendshow. Het is de Bas en Bert Beuker deze week. Lekker liedje. Jan, jij begon er ook nog over, hè, op de tribune afgelopen zaterdagavond.
2: Ja, ik vond het ook heel toepasselijk, hè. Kiek is aan. En dan blijft dat melodietje ook hangen. Maar die maken ze ook een mooie jingles ook. En dan denk ik van, ja, die moet je af en toe ook eens de Beuker noemen.
0: Ja, ondanks dat ze beperkingen hebben, staan ze echt positief in het leven.
2: Ja, nou ja, dat is de combinatie, denk ik ook. En dat hoor je terug in de muziek, lijkt het.
0: Ja, voor de duidelijkheid, de mannen van Kiek is al zijn allebei blind. En muziek is hun grootste passie. En ze maken echt leuke liedjes. Niet van die treurige liedjes, dat willen ze helemaal niet. Gewoon van die vrolijke radioliedjes. Ze komen helaas uit Drenthe, want anders hadden ze lang de Nieuwe Oost bij ons gescoord. Maar ze schrijven en ze maken veel liedjes uit het Neder-Saksisch. Ja. Jan, we waren afgelopen zaterdagavond in de provincie Hoofdstad Zwolle. Dat was wel even leuk. Leuk, even gezellig gewoon. En het mooiste moment was eigenlijk na afloop. De waardering van Dusan Tadic. Ja, ja. Bij Twente heb ik het al een keer gezien, maar Tadic die loopt meteen naar jou, hè?
2: Ja, nou ja, goed. We hebben elkaar natuurlijk al kennen elkaar al heel lang. En dan ontstaat er wel eens twee oud-voetballers. Ja, hij is dan nog actief, maar oud-voetballers, oude linksbuiters. En dan heb je een bepaalde klik met elkaar overal waar die gaat. En dan komen we hem ook heel regelmatig tegen. En nu ja, bij NEC. Ja, wij waren bij PEC Zwolle. Ja, daar kom je hem weer tegen. En het is altijd een feest om elkaar even te omhelzen.
0: Ja, want hij wilde voor jou door de stromende regen lopen om een shirt op te halen.
2: Ja, dat geeft het aan. Het was echt noodweer. En hij moest, het is een beetje sluip door, kruip door bij Zwolle tegenwoordig. En daar gaat die man, die ga ik toch niet terugsturen voor een shirt. We spelen nog een aantal keren tegen NEC. Met Go Ahead. We spelen nog met Twente. Ik zeg, doe het de volgende keer. Maar dus achteraf gezien ook de wijste keuze. Maar dat geeft wel eens te meer de mens daar iets aan.
0: Ja, was het een vermakelijke avond? Ik vond het een hele vermakelijke avond.
2: Ja, nou, daar zat van alles in, hè. Dat gebeurt niet vaak als je kijkt naar zo'n wedstrijd en met hoogte- en dieptepunten, laten we dat voorop stellen. Maar nee, ik heb me geen moment met jou zitten te vervelen daar als we naar die wedstrijd kijken.
0: Ja, 4 strafschoppen, 2 afgekeurde doelpunten, nou.
2: maar goed, en dan ook nog een keer 3-1 en het ging in een razend tempo. Ja, er gebeurde van alles en nog wat. Leuke dingen, opvallende dingen. Dus ja, wat dat betreft was het een wedstrijd. Ik was blij dat ik daar ben geweest.
0: Even jouw top 3, Jan. Ik ben benieuwd hoe jouw top 3 eruit ziet.
2: Ja, nou, top 3. Ik begin gelijk maar met dat Zwolle. Het breekpunt voor Zwolle in die wedstrijd. Koen Kostons mist een strafschop op 2-1. Schiet tegen de lat aan. Zo hard dat hij zowat weer over de middenlijn eruit vloog. Ja, en dat zijn van die wedstrijden, als het dan van 0-2 in één keer 2-2 zou zijn geworden, ja, dan wordt het toch wel een heel ander partijtje. Want bij NEC zat het ook niet echt lekker, die speelden niet echt goed. Maar ja, die hebben ook individuele klassen altijd nog eens een keer. En we hadden ook één van die momenten, maar die heb ik niet gekozen natuurlijk, hè. Pers dus, die dan die kopbal maakt, maar ja, die is niet uit Overijssel. Dus die heb ik niet gekozen, maar die had ik ook kunnen kiezen. Maar Koen Kostons, die had hem op zijn schoen en dan had ik het nog wel eens willen zien.
0: Op 2.
2: Op 2, ja. Ik heb al die wedstrijden natuurlijk ook teruggekeken. Go Ahead heb ik gezien. Nou, die waren kansloos de tweede helft. Daar in Alkmaar. Dus dat is al heel vervelend. Heracles gisteren was ook stroperig. Maar ja, die blijven gewoon lekker winnen op basis van kwaliteit. Ik heb gekozen voor 's avonds het doelpunt van Nijstad op 0-0.
0: Ha.
2: Ja, en dan dribbelt hij eindelijk in. Wat hij gewoon ook heel goed beheerst, hè. En dan haalt hij geweldig uit met links. En dan schiet hij hem in de kruising. En vanaf dat moment was eigenlijk de wedstrijd in mijn beleving al gespeeld. Maar dat eerste doelpunt is dan zo belangrijk. Maar een geweldige knal van die Nijstad. Dus die staat heel dik verdiend op 2.
0: Prupper rechts, Nijstad links centraal. Dat kan best, toch?
2: Ja, nou ja, voor Prupper is het natuurlijk een verhaal dat je denkt van, ja, die kan eigenlijk allebei centraal spelen. Het ligt er maar net aan, wat is de sterkte, wie heeft die naast zich staan. En als Prupper niet in de grote ruimtes terecht gaat komen, één keer moet hij een sprint aan en dan wordt het toch wat lastiger. Later blokkeerde hij die bal dan ook weer. Maar met Nijstad naast je is het geen enkel probleem, want die heeft snelheid genoeg.
0: En dan de nummer 1.
2: De nummer 1. Ja, dat had meer te maken als voetballiefhebber met de hele aanval. Ik heb gekozen voor de aanval met Urias Setter en met Piaccia, die met zijn linkerbeen de bal uit een voorzet, volley gewoon meeneemt en dan weer in de verre hoek plaatst. Maar als je dan die hele aanval ziet over de rechterkant en dan gaat die Urias Setter ook nog door de benen spelen bij een speler van Cambuur en dan een afgemeten voorzet, ja, dan kan ik als voetballiefhebber alleen maar zeggen, chapeau.
0: Ja, was echt een geweldige goal die Twente voetballend maakt.
2: Ja, nou ja, daar kies je dan een keer voor. Hè? Want er waren, net wat jij zei, we hadden voor heel veel momenten kunnen kiezen. Maar dit waren, in mijn beleving, als je het weekend bekijkt, ja, toch wel opvallende zaken.
0: Ja, de transferwindow is nog open tot en met woensdag. Sam Lammers wordt nu medisch gekeurd bij PSV. Is dat voor alle partijen de beste oplossing uiteindelijk?
2: Nou, ik denk dat dat voor hem ook een geweldige oplossing is. En voor Twente, kijk, als je zo'n dure speler op de bank hebt met die kwaliteiten en ook nog een beetje Sayan detail. En ze komen in september ook nog naar Enschede toe met PSV. Dus ja, dat is altijd wel leuk. Maar voor die jongen en voor de club, ik denk de allerbeste oplossing. En zo'n transfer maken naar je oude club op Champions League niveau, nou ja, wat wil je dan nog meer?
0: Ja, Sam Lammers dus naar alle waarschijnlijkheid terug naar PSV. We gaan erover praten. Oosttribune vanavond te zien op TV Oost. Met Anko, Jan en Tijmen. Dankjewel, Jan.
2: Graag gedaan, Bert.

0: Tina Turner, The Private Dancer, heeft ook fantastische liedjes gehad. Zometeen het onmogelijk weetje en Benjamin. Heb je nog een Michael Jackson feitje?
1: Natuurlijk ja, heb ik een Michael Jackson feitje meegenomen.
0: Zometeen na het regionale nieuws een Michael Jackson feitje. En het onmogelijk weetje, als jij het onmogelijk weetje probeert te raden of raad, dan krijg je van mij een sportieve waardebon. Wat heb jij in het nieuws?
1: Code geel over een half uurtje in het hele land. En op de universiteiten wordt vandaag het academisch jaar geopend.
0: En zo meteen ook muziek van Olivia Dean samen met Sam Fender. En Berlin komt eraan met Take My Breath Away.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Leren mediteren?
7: Zend.nl. Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op Forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
9: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Over 11:30 op radio's. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
3: Code geel geldt over een half uur in het hele land vanwege zware onweersbuien. De onweersbuien kunnen samengaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur. Ook kunnen buien plaatselijk voor 20 tot 30 mm regen zorgen. Met name het verkeer kan veel hinder ondervinden van het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger. De brand in een horecazaak in Deventer gisteren is waarschijnlijk ontstaan in een tussenvloer. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook. Zo'n 25 omwonenden moesten door de brand hun huis uit. De brand brak rond 19:30 uit, vertelt de veiligheidsregio IJsselland.
4: Daarop is gelijk een inzet gedaan. Vrij snel de uitslaande brand eraf. Later bleek dat hij wel in de tussenverdieping zat. Vanaf de begane grond en de eerste etage. Er zit een loze ruimte van een meter tussen. En daar brandde hij hevig. Waar we slecht bij konden komen. Uiteindelijk hebben we veel moeten slopen om bij de brand te kunnen komen.
3: Inwoners van Deventer kregen een NL-alert omdat er veel rookontwikkeling was. Volgens de veiligheidsregio zijn de woningen boven het restaurant in zo'n slechte staat dat de afgelopen avond niemand kon slapen. Na een kort nachtje zitten de onderhandelaars van D66, VVD en CDA weer bij elkaar. Maar hoe het nu ervoor staat met de begroting konden journalisten niet vragen, zegt deze politiek verslaggever.
5: Iedereen ging via de parkeergarage naar binnen, net zoals gisteren eigenlijk, lieten zich niet zien aan de pers. Is misschien ook wel een teken, omdat ze eigenlijk nog geen verhaal hebben op dit moment. Ze zijn er niet uit. Er wordt wel gesproken over puntjes op de i die nog gezet moeten worden. Maar ja, die puntjes zijn vaak juist zo ingewikkeld. En dat bleek eigenlijk gisteren ook, toen ze de hele dag gepraat hebben en er dus niet uitkwamen.
3: Voor middernacht moet het minderheidskabinet er wel uit zijn, want dan moeten de plannen op het bureau liggen bij de Raad van State. Die moet ze namelijk nog beoordelen voor Prinsjesdag. En op de universiteiten wordt vandaag het academisch jaar geopend. Helene Herbert, de minister van Economische Zaken en Klimaat, komt daarvoor naar de Universiteit Twente in Enschede. Ze heeft daar vroeger zelf technische bedrijfskunde gestudeerd. Het thema dit jaar is moed, maar de minister vertaalt dit zelf liever naar lef.
6: Dus het lef om keuzes te maken, om het lef om door te zetten, om ook spannende samenwerkingen aan te gaan, omdat je denkt dat je daar beter van gaat worden. Dus het lef om naar voren te stappen. En dat moet ook, omdat er ook allerlei maatschappelijke opgaves zijn die vragen om grote antwoorden.
3: Dit academisch jaar wordt bijzonder voor de Universiteit Twente, want de UT viert het 65-jarig bestaan. Dat is het laatste nieuws. Meer over IJsselsnieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Kom even het weer voor je. Vandaag krijgen we meerdere buien, vooral later vanochtend en vanmiddag. Daarbij is kans op onweer en hagel. De zuidwestenwind trekt aan en wordt vrij krachtig en vlagerig. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond blijft het wisselvallig. Morgen wat rustiger. Wolken en zon, nog een enkele bui en ongeveer 21 graden. Nou, het Michael Jackson feitje, Benjamin.
7: Nou, hoor.
2: Heb je er eentje?
7: Ik heb er eentje, zeker weten. Nou. Je had het 2 uur geleden had je het over Wesley Snipes, de acteur die in bed te zien was. Maar hij heeft met heel veel grote mensen samengewerkt, Michael Jackson. In Jam, de videoclip Jam, werkte hij samen met de Michael Jordan.
2: Michael Jordan, ja.
7: Basketballer Michael Jordan. Grappig om te zien dat Michael Jackson wordt basketballen uitgelegd. En Michael Jordan wordt danspasjes maken uitgelegd. Leuk is ook wel dat Michael Jordan eerst niet eens mee wilde doen aan de videoclip, omdat hij bang was dat hij moest gaan dansen. Maar toen dacht hij van ja, een kans om samen te werken met Michael Jackson krijg je niet zo snel. Dus ik ga het toch maar doen.
2: Ik moet meteen denken aan Park. Park zal wel niet meer leven. Park die werkte bij de YMCA, was een collega van mij. Ik werkte daar achter de front desk office. En die was helemaal lyrisch van basketbal.
7: Okay.
2: Helemaal fan van Michael Jordan.
7: MJ, oké. Okay.
2: Ja, MJ. En ik zat dus in Boston. En hij was, nou denk ik in Boston. Boston is natuurlijk een democratisch bolwerk. Maar hij was de enige republikein in Boston. Dat wilde hij ook weten. Dan heb je elke avond weer zo'n politiek programma. Keek je elke avond naar. Maar basketbal, je had ook de Olympische Spelen. Ja. Ik zei, joh, die gouden medaille, die kunnen. Larry Bird deed mee. Ik zei, die gouden medaille, nee.
7: Hij was echt Michael Jordan.
2: Echt Michael Jordan fan. En de Chicago Bulls natuurlijk.
7: Mooi.
2: Want Ja, Boston Celtics was natuurlijk ook een grote ploeg. Maar alleen om Michael Jordan was hij fan van de Chicago Bulls.
3: Ja, mooi. MJ Michael Jordan, MJ Michael Jackson.
2: Ja, een park. Ik denk, want hij was toen al midden 70, dus ik denk niet dat hij meer leeft.
3: Oh,
2: maar was het echt een leuke, fanatieke man was het.
8: Ik weet het.
9: Een onmogelijk weetje.
2: En leuk dat jij mij weer even aan Park doet herinneren ook. Dankzij Michael Jackson. Met jouw Michael Jackson weetje dus. Morgen ben je er weer, toch?
3: Zeker.
2: Dan morgen weer een Michael Jackson feitje.
3: Ja. Doen
2: we. Even naar het onmogelijk weetje hier op Radioost. Het hoort eigenlijk ergens anders voor gebruikt te worden, maar ongeveer 1 op de 10 mensen doet dit in de keuken. Wat?
3: Iets met een magnetron, dat je de tijd gebruikt van een magnetron als klok.
2: Met de magnetron zit je wel aardig goed. Het is niet helemaal goed, maar met de magnetron zit je wel goed.
3: Okay.
2: Ik ken mensen in mijn familie die er gewoon geld in bewaarden ook. Nou, meer zeg ik niet.
8: Tot 1 uur bij Oost.

0: Blijft een lekker liedje deze van de Bee Gees. Nico van Rees uit Kampen is naar Man geweest. Prachtig. Home of the Bee Gees. Ook een huis bezocht daar. Mooi, de Bee Gees. Mooie liedjes hebben ze voor ons gemaakt natuurlijk. Ik blijf nog steeds zelf fan van het liedje uit de jaren 90. Paying the Price of Love. Zal ik binnenkort eens een keer weer gaan opzetten hier op radio's. Het hoort eigenlijk ergens anders voor gebruikt te worden. Maar ongeveer 1 op de 10 mensen doet dit in de keuken. Wat is het? Is het A, de vaatwasser gebruiken als voorraadkast? B, de oven gebruiken als opbergruimte? C, de magnetron gebruiken als broodtrommel? Of D, de koelkast gebruiken om servies in te bewaren? Nou, mijn vader deed het wel eens, de koelkast gebruiken om servies in te bewaren, maar dat was niet de beste oplossing. En mijn pa deed ook iets anders met de magnetron. Maar goed, is het A, B, C of D voor een sportieve waardebon? Gok erop los, zou ik zeggen.
1: Goud of fout?
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Hij wordt, als het goed is, binnenkort papa. Ik heb het over snelle.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Even naar de finale voor wat betreft het onmogelijk weetje. Het hoort eigenlijk ergens anders voor gebruikt te worden, maar ongeveer 1 op de 10 mensen doet dit in de keuken. A. De vaatwasser gebruikt als voorraadkast. B. De oven gebruikt als opbergruimte. C. De magnetron gebruikt als broodtrommel. Of D. De koelkast gebruikt om servies in te bewaren. En ik heb... even kijken, ik heb Riet aan de telefoon. Riet, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is het goede antwoord, denk jij?
3: Opbergruimte in de oven.
0: Ja, dat is ook het goede antwoord. Doe je het zelf ook?
3: Jazeker.
0: Jazeker. Wat bewaar je, wat bewaar je in de oven?
3: Pannen.
0: Pannen, ah, ja. Oké. Okay. Ja, ik zei het al buiten de uitzending. Mijn vader bewaart wel eens geld in de oven en in de magnetron.
3: Mm-hmm.
0: Dat deed hij vroeger. Dus, maar ja, het klopt dus daadwerkelijk. De oven gebruiken als opbergruimte. Nou, bij deze van harte gefeliciteerd. Ik laat even wat applaus klinken. Want je krijgt een sportieve waardebon van ons.
3: Dat is leuk, dankjewel.
0: Nou, en ik vind het leuk dat je gewoon hebt gereageerd. En dat je ook zegt van ja, ik gebruik hem ook als opruim... of als opbergruimte voor mijn pannen. Nou, dag Riet, ik wens je een fijne dag, hè.
3: Ja, dankjewel.
0: Doei.
3: Doeg.
0: Morgen natuurlijk weer een nieuw onmogelijk weetje hier op Radio'st. Zometeen hebben we natuurlijk Back to the 80's op Radio'st. Want jij kan even jouw favoriet liedje even uit de jaren 80 doorgeven voor de Dobbelsteen. Want die gaat zometeen weer rollen tussen 12 en 1. En ik heb 6 liedjes nodig uit de jaren 80. En mocht ik jouw liedje dan daadwerkelijk instarten, dan heb ik ook een sportieve waardebon voor je. Dat dus zometeen hier op Radio'st. En we trappen af met Bad van Michael Jackson. Ja, want Michael Jackson, de videoclip Bad, ging vandaag 39 jaar geleden in première. En dat was er niet zomaar eentje, want de lange versie van Bad werd geregisseerd door niemand minder dan Martin Scorsese. Dat is een hele grote. En een van de acteurs die meedeed, dat was de jonge Wesley Snipes. Deed mee dus in de videoclip van Michael Jackson Bad, zometeen dus op Radio'st. En ik ben benieuwd of jullie Debbie Gibson nog kennen, want zij is vandaag jarig. En we draaien ook een liedje van haar zometeen in Back to the 80's. Tot zo.
4: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.

0: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Pam, pam, padapa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Code geel geldt vanaf nu in het hele land. Er worden zware onweersbuien verwacht die samen kunnen gaan met hagel, regen en harde windstoten. Bij een aanrijding tussen een auto en een trekker op een kruising in Wierden is de bestuurster van de auto ernstig gewond geraakt. En de brand in een horecazaak in Deventer gisteren is waarschijnlijk ontstaan in een tussenvloer. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Radio Oost.

0: Hip to be square, je hoorde Jules en de News voorbij trekken.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Patricia, dankjewel voor de bemoedigende woorden. Want

0: En op een gegeven moment kreeg ik ontzettend veel appjes binnen. Toch wel leuk dat er ontzettend veel mensen ook naar SBS kijken. Viel me op. Back to the 80s. Daar luisteren we naar, hier op radio's. Daar zijn we mee bezig. En ik ben nog op zoek naar een leuk jaren 80 liedje voor Op de Dobbelsteen. Want als jouw liedje Op de Dobbelsteen voorbij komt op Radio Oost, dan krijg je van mij een sportieve waardebon. En zometeen ook een antwoord op de vraag: wanneer ben je eigenlijk ziek genoeg om niet te werken?
1: Ja, maar ik open Basten! 2-1, vlak voorbij!
2: Jawij, pak hem
1: hier! Oh, de goal! Wat een goal!
2: Ja, dit is een goed stel, hoor.
0: Nee, het is lunch.
3: En we zullen het nooit vergeten.

Heerlijk liedje dit. Queen Guy of Magic op Radio Oost. Zij is vandaag jarig. 50er. Ik heb het over Debbie Gibson. Ze had een hele grote hit. In de jaren 80 ook in Nederland. Deze, de Foolish Bean.

0: Heerlijk liedje dit van Debbie Gibson, de Foolish Beats. Zij viert vandaag haar verjaardag. Ik ben benieuwd of ze nog op de verjaardagskalender staat. Van Cor en Marjolein, ook Van Morrison is vandaag jarig, die is 81. En Pretty Woman, Richard Gere, viert ook vandaag zijn verjaardag. Zometeen de uitgebreide verjaardagskalender natuurlijk met Cor en Marjolein. Straks ook de dobbelstenen. Heb je nog een leuk liedje voor me uit de jaren 80 die je graag wil horen? Er komen wat vragen binnen over een week van de jaren 70. Ik ben voorstander, ik zal het even doorgeven. Annelie van den Burg. Ja, een weekje lekker jaren 70 muziek hier op Radio Oost. Of een lang weekend. Nou, ik zal het inbrengen. Dankjewel voor je app. En Celine, zometeen in het nieuws. Wat hebben we?
1: Wat hebben we? We hebben code geel, dat is net ingegaan, om 12 uur in het hele land vanwege zware onweersbuien. En met name het verkeer kan hier last van hebben, houdt hier dus rekening mee. De onweersbuien kunnen samengaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten en wel 70 km per uur.
0: Zometeen gaan we het erover hebben natuurlijk ook met Gerita, het uitgebreide weerbericht. En laatste nieuws, zometeen van Celine.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Hey, Remon!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Eén Celine met het laatste regionale nieuws op Radio Oost.
1: Goedemiddag. Code geel is net ingegaan om 12 uur in het hele land vanwege zware onweersbuien. En met name het verkeer kan hier last van hebben. Houd hier dus rekening mee. De onweersbuien kunnen samengaan met veel regen in korte tijd. Hagel en windstoten tot wel 70 km per uur. Ook kunnen buien plaatselijk voor 20 tot 30 mm regen zorgen. Vanavond wordt het geleidelijk droger. Code geel duurt tot 6 uur vanavond. Vanavond wordt weer de hele tijd gesproken over de plannen voor Prinsjesdag. De stukken voor de begroting van komend jaar hadden al doorgestuurd moeten worden. Maar dat is de coalitiepartijen nog niet gelukt. Het kabinet wilde afgelopen vrijdag al klaar zijn. De deadline is nu dus opnieuw verschoven. Deze verslaggever van de NOS ziet dat het ingewikkeld is.
10: En dat tekent dus wel hoe ingewikkeld het is. Vannacht zijn er weer nieuwe voorstellen doorgerekend door ambtenaren. Die liggen nu op tafel. En het gaat dus vooral over hoe verdeel je het geld komend jaar. Gaan er miljarden naar vermogenden? Een belastinghervorming op winsten op aandelen? Of gaat het geld meer naar de sociale zekerheid? Ja, daarover wordt nu nog steeds gediscussieerd.
1: Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in de aanloop van Prinsjesdag gaat beoordelen. Eigenaren van cultuurhistorische landgoederen in Overijssel kunnen om subsidie vragen om boomlanen te vernieuwen. Dat meldt de provincie. Oude bomen in dit soort lanen zijn er soms slecht aan toe door ouderdom of klimaatverandering. Afzonderlijke bomen vervangen met jongere exemplaren werkt vaak niet goed, omdat de jonge bomen te weinig licht ontvangen door de grotere bomen om hen heen. Daarom is het beter om de hele laan te vervangen, zegt de provincie. En daarvoor kunnen eigenaren dus tot eind oktober subsidie ontvangen. En goed nieuws voor fans van deze band. Ja, dat is natuurlijk ABBA. In Hengelo zijn drie nieuwe nummers voor het allereerste wereld te horen, gebracht door de tributeband ABBA Gold. Het gaat dus om echte nieuwe ABBA-nummers, geschreven door Björn Ulvaeusen en Benny Andersson. De helft van ABBA dus. Hoe de nummers heten, dat blijft nog even gissen. Midden september worden de details bekendgemaakt op een persconferentie in Tokio. En twee weken later hoor je ze dus al in de Schouwburg in Hengelo. Voor meer nieuws kijk je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Het is 1:05 hier op Radio Oost. We gaan praten over het weer. Grita, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Bert.
0: Ja, hoe zit het nu met code geel? Wat wel, wat niet?
15: Ja, het heeft allemaal te maken met de buien. Vanochtend zijn we daar nog eigenlijk buiten gebleven. Je ziet vaak in deze fase, zo aan het einde van de zomer, dat buien het vooral in de nacht en ochtend heel goed doen aan de kust. Omdat het daar gewoon het warme water nog zit. En rondom het IJsselmeer, dus Noord-Holland, Friesland, die hebben alweer een aardige bak over zich heen gekregen. En dan naarmate de dag vordert en de temperatuur ook bij ons oploopt, het is nu een graadje of 20, dat de buien ook bij ons op gang komen. Dus de eerste buien zijn aan het eind van de ochtend over de kop van Overijssel getrokken. En nu zie je her en der, met name boven Salland, ook een paar van die buien ontstaan. En de middag zal toch wel meerdere buien brengen. En omdat ze zo hoog uitgroeien tot een kilometertje of 10 boven ons en het daar erg koud is, min 42, dat is nog eens diep onder nul, krijg je grote stijgbewegingen. Een bui heeft veel potentie om veel neerslag te laten vallen, maar ook windstoten, hagel en onweer. Eigenlijk een beetje het hele palet, zeg maar.
0: Het hele palet?
15: Ja, dat zit er allemaal bij.
0: En hoe
15: gaan
0: we dan vanavond en vannacht om met het weer?
15: Ja, ik denk dat het vanavond nog wel eventjes door blijft gaan met de buien. Sowieso ook een straffe wind, hoor. Je ziet het nu ook, een stevige zuidwester. Geregeld windkracht 5 met uithalen. En vanavond eerst nog een aantal buien. Halverwege de avond dan doven ze eigenlijk uit. Dan gaat die wind er ook uit. En dan beginnen we morgen aan een wat rustigere dag. Een matige westenwind, dus daar gaat een beaufort af. Meer zonuren, dus wolken en zon eigenlijk een beetje in leuke combinatie. Een enkele regenbui, op grote plekken droog. En dan 20, 21 graden, dat is ook een beetje de temperatuur voor de woensdag.
0: Ah, woensdag en donderdag. Ik ga live at the beach donderdag.
15: De donderdag en vrijdag nog wel een beetje onduidelijke dagen. Dat krijg je dan weer met dit soort weertypes, als er allerlei fronten over je heen gaan trekken. Er zijn berekeningen die precies west-oost over het midden van het land en bij ons een front laten slepen. Dan zou je langer tijd in de regen blijven zitten. Maar er zijn ook al berekeningen die het front ten noorden van ons berekenen. Dan zitten we veel meer aan de droge kant, maar ook aan de warme kant. En dat lijkt sowieso het komend weekend te gebeuren. Het weekend ziet er droog uit met op zondag mogelijk her en der 25 graden. Dus de warmte is wel op zich dichterbij.
0: Oh, september komt eraan. Dus de Indian Summer komt eraan,
15: we
0: toch?
15: We zijn nog niet klaar met de zomer.
0: Gelukkig.
15: Hij is nog niet af.
0: Ja, Emiel die vraagt uiteraard, wat is de verklaring stilte voor de storm? Hoe komt dat? Weet jij dat?
15: Oeh, ja.
0: Sorry dat je... Dat je even overwal.
15: Ik weet dat ze. Je hebt een paar dingen. Want je hebt bijvoorbeeld ook. In het Engels wordt vaak gesproken over thunderstorms.
0: Ja.
15: Dat zijn onweer. Wij vertalen dat als onweerbuien. Maar vaak wordt dat tegenwoordig vertaald als onweerstormen. Maar dat klopt eigenlijk niet. Want stormen zijn eigenlijk gewoon plekken waar veel wind is. En dat is ook wel bij buien. Maar een stormveld is veel groter. Stilte voor de storm. Kan ik me voorstellen bij buien. Dat het eerst stil is. En vervolgens gaat die bui zijn eigen wind bijvoorbeeld opwekken. Dat kan. En ja, dat je waarschijnlijk komt eerst. Ja, geen idee eigenlijk. Nou ja, ik kan een heel lang uitleg geven, maar dat is heel lastig.
0: Ja, nee, nou, misschien ja, heb je daar vrijdag een antwoord op of zo, dat je het even op gaat zoeken. Want dan.
15: Nou, ja, het hangt dus vanaf of je het hebt over de Engelse storm, dus de thunderstorms. Dan snap ik hem beter.
0: Ja.
15: Want dan zo'n onweersbui kan ineens ontstaan. Ineens heb je veel wind. Maar als je een storm hebt van een lage drukgebied wat langzaam opzet en gewoon een hele middag stormwinden geeft, dan bouwt dat vaak veel langzamer op. Dus het zou ook iets met de vertaling te doen kunnen hebben. Zou me niet verbazen.
0: Je hebt het pedagogisch verantwoord uitgelegd aan me.
16: Het weer nog, het is zonnig.
17: Het weer nog, veel zon.
18: Het weer.
19: Het weerwoord.
0: Ja,
19: het woord uit het weer.
0: Ja, een front laten slepen, die vond ik wel leuk.
15: Ja, dan snap je een beetje wat er gebeurt, toch?
0: Of ja, niet? Nee, ik snap heel goed wat je allemaal aan ons vertelt. Dus wat dat betreft, ik ben altijd
15: heel
0: goed.
15: Oor,
0: Grita.
15: Ik weet het, dankjewel.
0: Ja, ik wens jou een fijne dag en we horen je nog vanmiddag bij Ome Kobus.
15: Jullie ook veel plezier. Later.
0: Okay, doei. Doei. Zometeen de dobbelsteen hier op Radio Oost. Het is 10:50. Je luistert naar Radio Oost. Back to the 80s, eind jaren 80. Dat klopt, deze van Richard Marx, Satisfied.

0: Hij heeft ook nog zo'n hobbyliedje. Dat vind ik echt een leuk hobbyliedje. Ja, twee hobbyliedjes heeft hij. Wat is een hobbyliedje? Dat zijn liedjes die niemand eigenlijk kent van een artiest, maar die een bepaalde presentator wel leuk vindt. Dat doen men dus in de Volksbond. Een hobbyliedje. Endless Summer Nights was zijn eerste muzikale in Nederland. Was ooit Avro RTV-tip. Ja, hoe ik het weet, ja, sorry. Heb ik ooit een keer onthouden en gehoord destijds en ergens opgeslagen. En die andere, Should Have Known Better, is ook een lekker liedje van Richard Marx. Ook geniet geweest. Deze wel.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: €42. Een sportieve waardebon kun je in de wacht slepen als ik zometeen, dankzij de Dobbelsteen van Serene, jouw liedje ga draaien. Annelie, Raspberry Beret van Prince op 1. Op 2, Gerlinde, Take On Me, Aha. Op 3, Henny Schrijver met Billy Joel, The Longest Time. Op 4, Zwart-Wit, Siska, Frank Boeijengroep. Op 5, Kobe, Sade met Smooth Operator. En Jeroen op 6, Splitsing met Wind en Zijde. Nou, Serene, laat ons niet langer in spanning.
2: Het is nummer 3.
0: Nummer 3, The Longest Time van Billy Joel. Nou, nu hoop ik dat hij in ons...
2: Ja, ik ben wel fan, dus ik vind het leuk.
0: Ja, ik ben ook wel fan van Billy Joel. The Longest Time staat hierin. Ja, die staat erin. Dus Henny Schrijver, bij deze gefeliciteerd. Jij krijgt een sportieve waardebon toegestuurd. Want jouw liedje is geld waard.

0: The Age of Reason. Heerlijk liedje blijft dit, deze uit de jaren 80 van John Farnham. En nog een andere, That's Freedom. Het is bijna 6 voor 1. Zo meteen natuurlijk hier op de radio. Goedemiddag bij Oost.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Ja, Cor en Marjolein zijn afgelopen weekend naar Rotterdam geweest. Want jullie hebben een poppenspel bijgewoond.
2: Ja, we hebben een... Er wordt nog tot zeg maar half en midden oktober... worden er nog poppenkastvoorstellingen gegeven met op het Binnenwegplein.
0: Ah, oké.
2: Ja, en dat is hartstikke leuk. Dat zijn verschillende poppenspelers die daar dan woensdags, zaterdags en zondags... hun programma presenteren.
3: Ja, mooi.
2: En dat is altijd hartstikke leuk. En er komen veel kinderen op af en zo. En ja, dat is best leuk.
0: Ja, je bent een beetje verkouden, Marjolein.
2: Ja, ik ben een beetje verkouden, Bert. Ja,
0: ja, dat hoor ik, dat hoor ik. Dat klinkt wel sexy, als ik dat zo mag zeggen.
2: Oh,
3: ja.
0: Dankjewel, Cor.
2: Ja,
0: even naar de jarigen vandaag. Want ik ben benieuwd of je sommige mensen erop hebt staan vandaag.
2: Ja, zeker. Dat was eerst is dat natuurlijk Mireille Verkooy van Koffietijd.
0: Mireille Koffietijd, jarig vandaag.
2: Dan Henk... Dan Henk Howard.
0: Henk Howard.
2: 81 jaar.
0: Oké. Okay.
2: Dan Richard Gere.
0: Richard Gere. Ja, Pretty Woman, hè?
2: Ja, 72 jaar.
0: 72 jaar. Richard Gere vandaag jarig, dames en heren.
2: Dan Van Morrison, 81 jaar.
0: Van de man Van Morrison is vandaag ook jarig.
2: En Debbie Gibson, Bert.
0: Ja, hebben jullie Debbie erop gezet, Debbie Gibson?
2: Hebben we erop gezet.
0: Ah, leuk dat jullie Debbie Gibson erop hebben gezet. En hoe gaan jullie met Code Geel om vanmiddag? Gaan jullie nog wat leuks doen? Of wordt het gewoon weer lekker scrabbelen met z'n tweeën?
2: Rustig aan doen, hè?
0: Gaan jullie rummy cuppen doen?
2: Ja, rummy cup kan ook nog.
0: Ja, ja, ja. Heb ik op de camping gedaan afgelopen zomer.
2: Oh, leuk. Heb je gewonnen?
0: Ja, wat denk je zelf?
2: Ja,
0: Nee, zeker niet. Ik ben een hele sportieve verliezer. Hè?
2: Oh.
0: Waar winnaars zijn, moeten ook verliezers zijn, toch?
2: Hè? Tuurlijk.
4: Ja. Nou. Toen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Code geel geldt vanaf nu in het hele land. Er worden zware onweersbuien verwacht die samen kunnen gaan met hagel, regen en harde windstoten. En bij een aanrijding tussen een auto en een trekker op een kruising in Wierden is de bestuurster van de auto vanochtend ernstig gewond geraakt. Dit en meer nieuws bekijk je op oost.nl en in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
4: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommer. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
5: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
1: Radio O.

0: is het beste advies wat je kan geven aan Ada. Hey José, je bent er weer. En mooi met Bruce. Ik zet hem goed hard.
1: José de Bruin. Bij Oost in de middag.
0: Gezellig dat je erbij bent, Ada. Veel appjes al via 06-4567-1331. Gezellig dat je erbij bent. Rina uit Harderwijk is er ook bij. Rina zegt, hey José is er weer. Gezellig. Hallo Rina. Hans, nou Hans die zegt, hey José, het beeld is ineens een stuk mooier. Een fijne uitzending. Ronald, die is blij dat ik er weer ben. Nou, wat lief allemaal. Ik ben ook heel blij dat ik er weer ben. Hey, ik heb me toch een vakantie gehad. Ja, het waren 3 weken behoorlijk afzien, heel eerlijk gezegd. Ik weet niet of je dit herkent, maar als je kinderen hebt of hebt gehad, vast wel. Ja, als je dan als ouder, zeg maar, vrij bent met je kinderen, 4 in mijn geval, dan verander je ongemerkt in een complete hotelstaf. Ik was eigenlijk de 3 weken nog niet eens begonnen en dan hoor ik, mama. Ja, nou, dat begint 's ochtends dan al. Zodra dan die oogjes open gaan, dan verandert de keuken volgens mij in een lopend buffet. Zelfbediening doen ze niet aan. Tegen 12 uur 's middags had ik meer broodjes smeerkaas gesmeerd dan een gemiddeld bedrijfskantine volgens mij. Dat is echt ongelooflijk. Zodra dan de tafel ook schoon was, kwam de vraag, mam, wat gaan we doen? Dat is echt heel erg. Dus nou ja, dan wil ik natuurlijk het animatieteam, hè. Een speurtocht uitgezet, de knutselhoek ingericht, een mini-disco in de woonkamer georganiseerd. De beoordeling van de gasten, een krappe 6. Want de muziek was een beetje oud. Nou ja, dankjewel, hè. Ja, toen ik eindelijk even dacht, nou, dan ga ik even zitten, weet je wel, met een kopje koffie, die al 3 uur koud stond te worden, klonk er boven ook nog eens een keer een doffe klap. Nou ja, dan ga ik dus als een soort lifeguard de trap op om een verhit conflict over een stukje Lego een beetje in goede banen te leiden. Tussendoor reed ik als privéchauffeur nog 3 keer heen en weer naar de ijsboer. Rond een uurtje of 5 plofte ik dan op de bank. Nou, die woonkamer die ziet er dan uit alsof een kleine tornado door een speelgoedwinkel was gejaagd. En ik had ook nog een ketchupvlek van een, nou ja, onbekende herkomst op mijn broek. Kijken die 4 me vanaf de bank heel tevreden aan. Voetjes omhoog, ijsje in de hand. Is best wel een lekkere vakantie, hè, mam? Morgen weer. Kortom, heerlijk dat ik er weer ben. Tot 4 uur op je radio.

bijkomen van de vakantie. Ja, ongelooflijk. Doe ik zo meteen met jou, met Alex Warren, na Casey and the Sunshine Band. I'm your boogeyman. Ja, dat staat dus ook, ja.

Op je maandagmiddag met Alex Warren, Fever Dream. Hey, hallo, José hier. Zit jij nu thuis? Heb je toevallig vrije tijd? Dan heb ik een vraag aan je.

0: Ben jij bereid om een stap naar voren te doen wanneer elke seconde telt? Als het in jouw omgeving misgaat, sta jij dan op? Het zit al in je. De bereidheid om te helpen. Om verantwoordelijkheid te nemen. Om in actie te komen als het op aankomt. Bij Brandweer Twente krijg je de opleiding, begeleiding en het vertrouwen om die inzet om te zetten in vakmanschap. We hebben jou nodig. Voor je buurt. Voor jouw omgeving. Voor een veilig Twente. De Brandweer Twente zoekt nieuwe collega's voor heel veel nieuwe... Nou, niet nieuwe, voor heel veel kazernes. Ilona de Jonge van de Brandweer, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik dacht, ik pak meteen maar even groots aan met zo'n trailer. Ja, nou, dan is het gesprek afgelopen. Nee, grapje. Ilona, het gaat om 11 kazernes, hè? Die zitten te springen om vrijwilligers.
1: Klopt, die kunnen alweer wat vrijwilligers erbij gebruiken.
0: Is het nijpend dat tekort of valt er wel mee?
1: Nee, gelukkig in Twente gaat het best goed. En we willen juist voorkomen dat we een tekort gaan hebben. Daarom zijn we er weer op tijd bij.

0: Heel goed, heel goed.
1: Er zijn nieuwe vrijwilligers erbij te werken.
0: Precies, want om hoeveel mensen gaat het dan in totaal?
1: Die we erbij nodig hebben, bedoel je? Ja, de kazernes zoeken ongeveer gemiddeld 1 à 2 nieuwe vrijwilligers erbij.
0: Oh, daar valt alles mee.
1: Ja,
0: daar valt alles mee. Ik was even bang dat we niet meer brandjes konden blussen, maar dat is echt niet aan de hand.
1: Geen probleem. Nu.
0: Gelukkig maar. Wat moet je eigenlijk kunnen als brandweervrijwilliger?
1: Nou, als je brandweervrijwilliger moet je natuurlijk als het in de mode zijn van om te willen helpen. En niet in de wasstand schieten, maar je houdt van actie, dingen ondernemen, met andere mensen helpen. Natuurlijk ook een beetje fit zijn, wordt van je gevraagd. Dat is wel handig.
0: Ja.
1: Anders wordt het een zware werken soms.
0: Ja, precies.
1: Ook gewoon goed met andere mensen samen kunnen werken, want je bent echt een team.
0: Mm-hmm.
1: Je doet het niet alleen, je hebt je manschap naast je nodig. Dus dat zijn wel een beetje kwaliteiten die goed van pas kunnen komen.
0: En Ilona, ik heb ook het idee dat je een beetje een afwijking moet hebben. Of is dat, klinkt een beetje naar, maar toch wel een soort hulpdienst. Dat je wel enthousiast van wordt, zeg maar.
1: Zeker, zeker. Nee, waar anderen soms weglopen, wil jij natuurlijk gewoon naar voren en hulp bieden.
0: Hulp bieden, je wilt erbij zijn en je wilt mensen helpen. Het lijkt mij eigenlijk best wel makkelijk, toch? Als je naar Overijssel kijkt, wil iedereen wel een beetje helpen.
1: Nou, als het zo makkelijk was, dan denk ik dat we nooit hadden hoeven werven.
0: Nee.
1: Dus het kan natuurlijk, we hopen dus wat we ook in de werfcampagne nu hebben. Heel veel mensen die denken ook gewoon, die zouden wel willen, maar die komt nooit eens op dat brandweervrijwilliger ook iets voor hun zou kunnen zijn.
0: Oh.
1: Terwijl het eigenlijk al best wel in hun zit misschien, dat ze best wel sportief zijn, hartstikke opvaardig zijn. Alleen misschien nooit gedacht dat brandweervrijwilliger iets voor hen zou kunnen zijn. Nou, die mensen die willen we graag uitnodigen om dat eens aan hun lijf te gaan ondervinden.
0: Precies.
1: Het was wel heel goed bij ze past.
0: Nou, precies. Begrijp ik ook. Ik kan me ook voorstellen. Kijk, ik ben moeder. Ik vertelde net een heel verhaal over mijn kinderen. Dat ik hartstikke druk had deze zomervakantie. Maar dat sluit het niet uit, hè. Je kan ook gewoon als moeder, als vrouw, als, nou ja, noem maar op, kan je gewoon meedoen.
1: Zeker. Daar ben ik zelf ook een aantal jaren geweest. Ik ben ook moeder van twee kinderen en vrijwilliger geweest. En vrijwilliger betekent bij ons, in ieder geval voor de vrijwillige kazernes, je moet niet altijd. Hè? Je kunt, als het niet uitkomt, kom je niet. Daarom hebben we ook een grote groep van tussen de 20 en 25 manschappen per kazerne.
0: Mm-hmm.
1: Dat er altijd voldoende mensen zijn om op te komen naar een kazerne.
0: Ja, maar ik snap ook wel dat je als je 's nachts de piepen gaat, dat je niet altijd kan zeggen van nou, ik slaap even door.
1: Zeker, dus het is niet, het is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het
0: vraagt
1: ook zeker inderdaad wel een bepaalde inzet van je.
0: Juist, leuk zeg. Je moet dus aan best wel veel dingen voldoen. En ik las dat er een heus sollicitatiegesprek is, toch?
1: Ja, zeker. Het is natuurlijk wel, dat komt bij een groep. Dus het is mooi dat je de kazerne vast even leert kennen. We hebben ook nog de 17 september een brandweer experience. Kun je nog zelf even beleven.
0: Leuk.
1: Hè, of het überhaupt bij je past.
0: Ja.
1: En dan kun je solliciteren nog tot het einde van september.
0: Ja, ik vind dat echt heel erg tof. Het lijkt mij dus daadwerkelijk ook heel leuk, maar ook wel gevaarlijk.
1: Nou, daarvoor trainen we ook, zeg maar. Dus iedere week, dus naast dat je uitrukt voor incidenten, ben je iedere maandagavond train je voor met je groep. Nadat je de opleiding hebt gehaald natuurlijk, dat het een jaar duurt. Om ook gewoon vakbekwaam te blijven. En daarmee ben je hartstikke goed in staat om in te schatten wanneer het bellen niet meer veilig is.
0: Juist.
1: Want eigen veiligheid staat voorop. Dat is regel 1 die je ook leert in de opleiding. Eigen veiligheid staat voorop.
0: Ik vind het heel stoer. Maar ik denk dat er gewoon heel veel mensen zitten te luisteren die denken, nou, dat vind ik best wel leuk. Die moeten dus even op die donderdag 17 september naar de Twente Safety Campus komen. En dan kunnen ze echt alles een beetje beleven en zich ook aanmelden.
1: Ja, gaan we ze uitleg geven. Kunnen ze zelf ook eventjes ervaren hoe het is om een brand te blussen, wat dat doet. Hoe je kunt verkennen als je geen hand meer voor ogen ziet, letterlijk.
0: Oh ja.
1: En hoe zwaar het gereedschap is waar je mee moet werken.
0: Ja.
1: Dus
0: Ilona,
1: van alle facetten.
0: Nu ik jou toch aan de telefoon heb, er schiet mij net een discussie met mijn vriend. Ik had veel tijd hoor, de afgelopen 3 weken. Maar er schiet mij een discussie te binnen met mijn vriend. Ik zei namelijk, schat, doe de deuren van de kinderen hun slaapkamers even dicht. Want volgens mij is dat ook qua brandveiligheid het beste. En toen zei hij, ja, maar schat, als er dan brand uitbreekt, dan kunnen we de kinderen nooit meer redden. Wat moeten wij nou doen? De deuren openlaten of de deuren dicht als ze gaan slapen?
1: Het beste is om de deuren dicht te doen.
0: Ha,
1: want
0: nou,
1: wat brand nodig heeft, is,
0: mooi.
1: Is toch, ja.
0: Ja, ik hou er heel erg van, Ilona, om gelijk te krijgen. Ja, oké, en dan moeten ze zich in veiligheid brengen?
1: Nee, ja, dan kun je de deur open doen. Kijk, als de brand beneden uitbreekt en de rook trekt naar boven en je hebt de slaapkamerdeuren dicht, ja, dan is die slaapkamerdeur ook gewoon veilig. Dan komt daar geen rook. Dus het beste is, je moet Dus een combinatie van overal in je huis, in ieder geval in de vluchtwegen, maar liefst nog in iedere kamer ook nog eens ophangen. Zodat waar die ook uitbreekt, je direct gealarmeerd wordt. Dus dan is de rook nog niet eens verspreid in je huis. Maar dan ben jij al wakker en kun jij veilig naar buiten. En ook deuren zoveel mogelijk dicht. Juist. Hoe hou jij de brand in de ruimte waar die ontstaat? Als je de deuren dicht hebt, dan blijft die brand en de rook zo lang mogelijk in die ruimte.
0: Heerlijk. Ik ga dat even losknippen, Ilona. En dan stuur ik het meteen even naar mijn vriend. Dan kan ik toch weer even mijn gelijk bewijzen. Ik vind het te gek dat jullie veel vrijwilligers zoeken. En ik hoop dat er heel veel mensen zich aanmelden.
1: Hopen wij ook.
0: Dankjewel, Ilona, voor je tijd.
1: Jullie ook bedankt.

0: Robbie Williams en Candy op Radio Oost. Nou, over de brandweer gesproken. Hé, zometeen hoor je deze plaat. Ik heb Phil Collins voor je klaarstaan. Bij Oost in de Middag. Maar ook deze plaat. En die plaat die gaat zo dat je je beide armen strekt naar voren. Je handpalm naar beneden. En die draai je dan naar boven. Dan leg je je rechterhand op je linkerschouder en je linkerhand op je rechterschouder. Maar leg je dan je handen achter je hoofd? Of je handen op je heupen? Of geef je een spreekwoordelijke klap op je billen? Antwoord krijg je zo.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Hey, Remo!
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Het is precies 1:30. Het laatste nieuws krijg je van Serien. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Bij een aanrijding tussen een auto en een trekker op een kruising in Wierden is de bestuurster van de auto vanochtend ernstig gewond geraakt. De vrouw moest door de brandweer uit het wrak worden bevrijd en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de trekker bleef ongedeerd. Wel is hij aangehouden en meegenomen naar het bureau. Dat gebeurt standaard bij ernstige ongelukken. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. En het trekpontje bij Oldemarkt is vanaf vandaag weer in gebruik. Anderhalve week geleden werd het pontje uit de vaart gehaald omdat een man van 86 met zijn fiets in het water terecht kwam. De man is overleden. Uit onderzoek blijkt dat het nu niet nodig is om de pont uit de vaart te houden. Het pontje is voor fietsers en voetgangers een belangrijke verbinding tussen Overijssel en Friesland. Op de universiteiten wordt vandaag het academisch jaar geopend. Helene Herbert, de minister van Economische Zaken en Klimaat, komt daarvoor naar de Universiteit Twente in Enschede. Ze heeft daar vroeger zelf technische bedrijfskunde gestudeerd. Thema dit studiejaar is moed, maar de minister vertaalt dit liever naar lef.
2: Dus het lef om keuzes te maken, om het lef om door te zetten, om ook spannende samenwerkingen aan te gaan, omdat je denkt dat je daar beter van gaat worden. Dus het lef om naar voren te stappen. En dat moet ook, omdat er ook allerlei maatschappelijke opgaves zijn die vragen om grote antwoorden.
13: En dit jaar is extra bijzonder voor de Universiteit Twente, want de UT viert het 65-jarig bestaan. Een 18-jarige bestuurder had pas net zijn rijbewijs, maar is hem nu alweer kwijt. Dat komt omdat hij bijna twee keer zo snel reed als mocht op de A28 bij Staphorst. Maar liefst 190 kilometer per uur. De bestuurder komt uit Barneveld en is niet alleen zijn rijbewijs kwijt voor de komende maanden, maar moet ook op cursus bij het CBR en een boete betalen. Alles samen kost het hem €2500. Meer nieuws op oost.nl of in onze eigen app.
14: Serien, dank je wel. Gaan we nog even naar het weer. Ja, het is wisselvallig. Ongelooflijk. Ik reed hier naartoe. Het was aan het waaien. Ik hoorde net Griet uit de rook al over. Het is echt stormachtig. Ja, wisselvallige middag dus. Flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Het wordt rond de 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Met nog heel af en toe een buitje.

Phil Collins en In the Air Tonight op Radio Oost. Heb je beide armen gestrekt naar voren met de handpalm naar beneden. En die draai je dan om naar boven. En dan leg je je rechterhand op je linkerschouder en je linkerhand op je rechterschouder. Maar leg je dan je handen achter je hoofd, leg je je handen op je heupen of geef je een spreekwoordelijke klap op je billen? Nou, ik heb het even uitgezocht en het is echt heftig serieus journalistiek onderzoek. Het antwoord is natuurlijk 1. Direct na de gekruiste schouders gaan de handen achter het hoofd en pas daarna door naar de heupen en de billen. Het is de Macarena op Radio Oost.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Tangerine en Venice.
0: Dit is

De nieuwe oogst van deze week is voor Tangerine by Your Side. Ik hoorde Bert Verlossen vanochtend al zeggen: er moet meer Clouseau op de radio worden gedraaid. Nou, hij is dan niet alleen van mening. Er zijn heel veel mensen spontaan weer fan van Clouseau. Je weet wel, de Belgische broers. Ja, dat komt misschien ook wel omdat ze meedoen aan het tv-programma De Beste Zangers. De eerste aflevering was afgelopen weekend. Daarin werden zij in het zonnetje gezet. En dan krijg je hele bijzondere dingen. Zo zong Zoë Tauran, die je kent van onze eigen Snelle, ja, een prachtig nummer van Clouseau.

hadden ook nog een Overijsselstintje aan deze aflevering. Want onze eigen Django McCroy, die deed ook mee. Die deed, nou, vond ik een hele bijzondere versie. Hij toverde namelijk om naar hij.

het bijzonder. Het was altijd daar gaat ze en nu is het daar gaat hij. Ja, en over hij gesproken. Deze man heb ik ooit mee op een bootje gezeten. Op een heel blauw water. Ik deed een bommetjeswedstrijd met hem en ik won. Bissy, die deed Anne.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
14: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: Het laatste nieuws in Overijssel. Het trekpontje bij Oldenmarkt is vanaf vandaag weer in gebruik. Anderhalve week geleden werd de pont uit de vaart gehaald omdat een man van 86 met zijn fiets in het water terechtkwam. De man is overleden. Afgelopen nacht is er opnieuw een auto uitgebrand in Deventer. Omwonenden schrokken wakker van de harde knal in de wijk Keizerslanden. De politie doet onderzoek. Dit en meer nieuws bekijk je op oost.nl en in onze app.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
19: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Radio Oost. Bij

0: The Whistlers and Brand New Day. Dit is Radio Oost op je maandagmiddag.
1: José de Bruin. Bij Oost in de middag.
0: Goedemiddag, het is 2:05. Beetje medelijden wel met Anja uit Enschede. Ze zegt, hier staat de thee klaar, de kaarsjes zijn aan. Ik zit midden in de herfst. Ja, het klettert hier tegen de raam aan. Het is voorspeld, hè, code geel, hele harde wind. Dat merkt ook Sanne uit Zwolle. Ze zegt, hey José, mijn paraplu is zojuist binnenste buiten geklapt op het station. Ja, dat is zo'n frustratie. Ik geef het op. Ik ga maar gewoon kletsnat de trein in. Groetjes aan iedereen die ook staat te verkleumen op het perron. Nou, bij deze overgebracht, Sanne. Ik zag dat er echt een joekel van een bui overkwam over Zwolle heen. En ook Mark, die is onderweg op de N36. Wat een drama op de weg, José. De ruitenwissers maken overuren. Iedereen rijdt ineens 60. Radio Oost staat wel lekker hard aan. Dat maakt de file in ieder geval een stukje draaglijker. Ja, Mark, ik zie geen melding van een file op de N36. Dat betekent dat die korter is dan 5 minuten. En dat je er dus gelukkig ook snel weer doorheen bent. Ja, zal ik er toch een klein beetje dan wat warmte in gooien? Dan neem ik je namelijk heel even mee naar Texas. Naar Amerika. Ja, gewoon een klein beetje warmte opzoeken. Volgens mij is daar echt bloedheet op dit moment. Zal ik eens kijken? Oh ja, 27 graden. Oh nee, 32 graden. Grapje, 34 graden is het op dit moment in Texas. Ja, het is ongelooflijk heet daar. En we gaan even naar het zuiden van Amerika. Want ik heb zo Ella Langley voor je klaarstaan. Met haar cowboylaars aan en haar Stetson. Ja, dan zingt ze over zo'n typische onweerstaanbare country-gast. Weet je wel, zo iemand met zo'n dikke V8 pick-up truck van die hele grote riemgespen en maar roepen, honey, everything is bigger in Texas. Ja, hij wil niets liever dan haar meenemen naar die snikhete prairie. Ja, prachtig hoor. Maar ja, als het puntje bij paaltje komt, dan bedankt ze toch vriendelijk. Want ja, Texas is leuk, maar het is geen thuis. En geef haar eens ongelijk, want daar sta je dan. In de woestijn. Nou ja, doe mij dan maar gewoon onze eigen nuchterheid. Zij heeft misschien wel die cowboyhoed, maar wij hebben dan de regenjas. Ja, voor als het weer eens giert. Hij biedt een droge prairie. Maar wij hebben de prachtig groene IJsselvallei. De conclusie van Ella Langley en die van ons. Die cowboys zijn leuk voor maar heel even. Maar Choose in Overijssel wint elke dag. Just when

0: Radio Oost op je maandagmiddag, waar het niet overal regent, krijgen een appje binnen. Dankjewel. Hey, wat jammer voor al die mensen in de regen. Hier nog geen druppel gevallen, zon en wind. Het is heerlijk weer in Hengevelde, stuurt Janita. Ah, Janita, is het zonnetje in huis daar, denk ik. Hey, hallo. Heb jij zin om een RTV Oost prijzenpakket in de wacht te slepen? Moet je nu even goed opletten. We spelen Raad de Plat. Ja, ik heb Jan Willem weer zover gekregen om een plaat voor mij te vertalen. En dan ja, op zijn Jan Willems plat. Hij zegt er altijd bij, ik weet niet helemaal of het officieel goed plat is. Maar in elk geval, het is plat. En aan jou de taak om te raden welke plaat dat dan is. Het is heel ingewikkeld. Ik wil graag van jou titel en artiest. Maar ja, ik zeg er alvast bij dat het een moeilijke opgave is. Oké, luister goed. Welke plaat vertaalt Jan Willem hier?
1: In de stilte van de Zietstraat. In het gefluiste van de nacht. In het duiste van de lege uren. Door het vroege ochtendlicht. Van drokte beneden op de hoofdstraat. Met al die felle lampen. Door de vrachtwagenchauffeur op de snelweg. Die zich een weg baant. De nacht. Ik hoor uw hart slaan. Ik hoor uw hart slaan. Wiggy, dat geluid is zo lief voor mij.
0: Nou, dankjewel Jan Willem. Heb jij enig idee welke plaat dit is? 06-4567-1331. Of je mag me ook bellen op 074-2456-665. Ik ben heel benieuwd of jij hier al genoeg aan had. Niet? Dan geef ik je zometeen een tipje. Oh ja, tip 1.

0: Fleetwood Mac en Everywhere op Radio Oost. Hey, hallo, goedemiddag. Hij is moeilijk, hè? Ja, we gaan een beetje alle kanten op, eigenlijk. Net als het weer, zegt Yveske. Die zit bij Giethoorn in de buurt. Het is dan weer zon, dan weer een stevige bui. En anders zit er niks tussenin. Ja, dat zou je ook kunnen zeggen over Raad de Plat. Er worden veel antwoorden ingestuurd voor dat RTV Oost prijzenpakket. Het goede antwoord, nog niet zo heel veel, heel eerlijk gezegd. Hij is ook heel ingewikkeld. Je hoort Jan Willem een plaat vertalen vanuit het Engels, zeg ik er alvast maar bij, naar ons dialect. Onze taal, wil ik liever zeggen. En dan is het aan jou de vraag welke plaat dat is. Ik krijg veel dit antwoord binnen.
1: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brenner pas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas.
0: Maar het is niet onze Henk. Met de vlam in de pijp is niet het juiste antwoord. Maar wat is het dan wel? Nou, nog één keertje luisteren naar Jan Willem.
2: In de stilte van de Zietstraat. In het gefluister van de nacht. In het duiste van de lege uren. Door het vroege ochtendlicht. Van drokte beneden op de hoofdstraat. Met al die felle lampen. Door de vrachtwagenchauffeur op de snelweg. Den zich een weg baant. Door de nacht. Ik hoor uw hartslag. Ik hoor uw hartslag. Wiggy, dat geluid is zo leef voor mij.
0: Nou, weet jij welke plaat ik zoek? 06-4567-1331. Bellen mag natuurlijk ook altijd. En dit zijn Sam en Dave.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jarenlang mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: Librifuurwerken.nl.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Let's go!
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Het is 3:01. Het laatste nieuws krijg je van Serien. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Liewe de Jong uit Zwolle is met hulporganisatie ZOA aanwezig in Nepal. Het dodenaantal daar door de overstroming van vorige week is opgelopen naar ruim 900. Meer dan 4000 mensen zijn vermist, waaronder 3 Nederlandse toeristen. Volgens de Jong is er in het gebied behoefte aan alles.
4: Nou, je moet denken aan tenten, matrassen, maandverband, tandpasta, maar ook voedselhulp. Kijk, alles is natuurlijk weggespoeld bij de mensen. Ze hebben ook geen kleren meer. Dus dat soort dingen proberen we zo snel mogelijk ook het gebied in te krijgen.
3: De Jong is filmmaker en probeert ook op die manier hulp te bieden.
4: Ik wil het graag onze hulp in beeld brengen, maar ook het leed en het leed ook een gezicht geven. Ik heb veel mensen gezien die maar wat voor zich uitstarend naar het gebied zitten te kijken waar ooit hun hele bezit lag, hun huis en hun familie. En ze kunnen niks doen anders dan zitten en rouwen of getraumatiseerd zijn.
3: De Jong kwam vrijdag aan in het rampgebied. Morgen vertrekt hij weer. De tijd dringt voor partijleiders Jette, Jessegus en Bontebal. Opnieuw missen ze de deadline voor de begroting van Prinsjesdag. De stukken voor de begroting voor komend jaar hadden al doorgestuurd moeten worden. Maar dat is de coalitiepartijen nog niet gelukt. Het kabinet wilde afgelopen vrijdag al klaar zijn. De deadline is nu dus opnieuw verschoven. Eerst na 11:00 vanochtend, toen na 1:00 en nu is de deadline dus 6:00. Deze verslaggever van de NOS ziet dat het lastig is.
5: En dat tekent dus wel hoe ingewikkeld het is. Vannacht zijn er weer nieuwe voorstellen doorgerekend door ambtenaren. Die liggen nu op tafel. En het gaat dus vooral over hoe verdeel je het geld komend jaar. Gaan er miljarden naar vermogenden? Een belastinghervorming op winsten op aandelen? Gaat het geld meer naar de sociale zekerheid? Ja, daarover wordt nu nog steeds gediscussieerd.
3: Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. En de centrumverdediger Mees Hilgers gaat definitief naar Heerenveen. Hij vertrekt bij FC Twente vanwege blessureleed en meerdere afgeketste transfers. Afgelopen seizoen speelde hij al helemaal niet mee, omdat hij op een transfer aaste. Tijdens een training liep hij vervolgens een zware knieblessure op. Hilgers gaat voor in elk geval 2 seizoenen naar Friesland. Meer nieuws lees je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Serien, dankjewel. Gaan wij nog even naar het weer. Het is een wisselvallige middag. Vanavond vallen er ook nog steeds wat buien. Ja, het hangt er dus heel erg vanaf waar je zit. Soms hoost het in één keer. Ik krijg fotootjes, ik krijg video's van buien waar je echt u tegen zegt. En op andere plekken schijnt de zon en ook die foto's krijg ik binnen. Altijd leuk trouwens om wat van je te horen via de Oost-app. Het wordt uiteindelijk rond de 20 graden vandaag. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Met nog maar heel af en toe een buitje. En dat weer, dat heeft ook invloed op de weg. Want daar is het om 3:04 al best wel druk. Zo sta je op de A1 bij de grens natuurlijk weer in de file. 10 minuten. Ja, dat is een soort standaard tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Maar ook op de M35 is dat al aansluiten. Dat is Zwolle richting Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 5 minuten vertraging dus over 3 kilometer. Sterkte als je erin staat.
6: José de Bruin.
7: Hallo, daar ben ik weer.

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de Eurojackpot KNVB-beker. Morgenavond en woensdagavond de eerste voorronde met maar liefst 5 Overijsselse clubs. Radio Oost is er live bij met morgenavond de wedstrijden Harkemaze Boys Excelsior 31 en Gele Muiden tegen Lisse. Woensdagavond ATC 65, DVS 33, Staphorst tegen UNA en Hogeveen tegen SVZB. De strijd om de KNVB-beker. Morgenavond en woensdagavond live vanaf de Oost.

0: Radio Oost op je dan wel zonnige, dan wel druilerige maandag. Het is bewolkt. Ik zie veel foto's binnenkomen van prachtige luchten. Hey, hallo, José hier. We speelden Raad de Plat. Jan-Willem die heeft een nummer vertaald vanuit het Engels naar het dialect. En aan jou dan de taak om te raden welke plaat dat was. Nou, laten we nog één keertje luisteren.
1: In de stilte van de Zietstraat. In het gefluister van de nacht. In het duiste van de lege uren. Door het vroege ochtendlicht. Van drokte beneden op de Hoofdstraat. Met al die felle lampen. Door de vrachtwagenchauffeur op de snelweg. Die zich een weg baant. De nacht. Ik hoor uw hartslag. Ik hoor uw hartslag. Wiggie, dat geluid is zo leef voor mij.
0: Ik hoor uw hartslag. Ik kan het zelf niet.
2: Even kijken.
0: Hey Christel, goedemiddag met José van Radio Oost.
2: Hi.
0: Hey Christel, wat is bij jou? Is het bewolkt of zonnig?
2: Nou, het wisselt heel erg.
0: Het is echt niet normaal, hè?
2: In een moment regent het en de andere, ja.
0: Ja, het is een beetje als mijn humeur vaak, tenminste zeg maar vriend.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, hè? Christel, jij had wel vrij snel door wat Jan-Willem had vertaald, volgens mij.
2: Ja, ik had het eigenlijk na de eerste keer al door.
0: Oh!
2: Maar toen hoorde ik een heleboel foute antwoorden. Ik dacht, nou, weet je, normaal ben ik niet zo van de radiospelletjes. Maar nee. Ik dacht, ach, ik stuur hem even een keer in.
0: Ja. Nou ja, dat kan je natuurlijk zomaar een prijzenpakket opleveren, hè?
2: Ja, nou ja, ik weet helemaal niet wat het me op kan leveren. Ik ben gewoon eventjes... aan het zeppen. Ik denk, oh, Radio Oost, leuk, weet je wel.
0: Precies.
2: Nou,
0: laat ik een keer meedoen. Nou, dat is hartstikke mooi. Christel, wil je dan ook het antwoord geven? Wat moest het zijn?
2: Het was Chris Rea.
0: Met?
2: Met I Can Hear Your Heartbeat.
0: Ja, natuurlijk, Christel. Dat is helemaal goed. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ik vind dat al zo wonderlijk. Je zept, je doet een keer mee en je wint meteen.
2: Nou, geweldig.
0: Dat is toch mooi. Ik weet niet wat je vanavond doet, maar misschien moet je naar het casino of zo.
2: Nou, ik denk dat ik het hier maar bij laat.
0: Oh, dat is misschien ook wel verstandig. Je krijgt van mij het RTVO's prijzenpakket. En dan de herfstigste editie, want ja, dat zit er wel aan te komen, hè?
2: Ja, zeker.
0: Nou, dan doe ik er even iets bij om je zadel een beetje droog te houden en zo.
2: Nou, helemaal leuk.
0: Christel, dankjewel voor het meedoen. Blijf nog even aan de telefoon, dan noteer ik even je adres. En mooie maandag, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Doei, Christel.
2: Doeg.
0: Ja, zo kan het gaan, hè? Meedoen met een spelletje. Een antwoord insturen en een RTV Oost prijzenpakket verdienen. Christel gaf het juiste antwoord. Chris Rea en I

0: Oh, gezondheid. Ja, Celine was al aangeschoven. Ik moest even hoesten. Gezondheid, Celine.
1: Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Hé, zometeen een plaatje. Een plaatje speciaal voor... Even kijken, wie ben je ook alweer? Ja, het is een Jos. Jos van Duiven. Maar Jos van Duiven heeft een fotootje van een hele mooie vrouw. Jos die vraagt... Hey, hallo José, ik wou graag een plaatje aanvragen. Wordt aangeboden door Jos van Duiven uit Almelo. Mooi, vlot plaatje en gezellig muziek. Ja, dus ik vroeg aan Jos... Jos, welk liedje wil je dan horen? Nou... Ik dacht dus aan de Rolling Stones, als jij dat goed vindt. Jos, dat vind ik goed, draai ik zometeen voor jou de Rolling Stones. En ook deze plaat komt eraan.

0: Horizo. Net als Elton John en de plaat die binnen anderhalf uur heeft geschreven. The Circle of Life is voor je onderweg.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Het laatste nieuws uit Overijssel. Op dit moment wordt het academisch jaar geopend op alle universiteiten. Zo ook op de Universiteit Twente. Extra bijzonder dit jaar voor de IT, want de universiteit bestaat 65 jaar. En de centrumverdediger Mees Hilgers gaat definitief naar Heerenveen. Afgelopen seizoen speelde hij niet mee bij FC Twente. En nu vertrekt hij dus voor in elk geval 2 seizoenen naar Friesland. Dit en meer nieuws bekijk je op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar, hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel. Gaan we nog eventjes naar de weg. Waarschijnlijk door het slechte weer is het al best wel druk op de weg. Zo sta je 5 minuten in de file. Oh, die verdwijnt net bij de grens. Nou, dat is lekker. Dan is zijn ze aan het opschieten daar. Dan kan je gewoon doorrijden. Wel wat langere vertraging op de N50. Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Haltemerbroek. Je vertraging daar bijna 10 minuten. 7 kilometer lang is de file daar. Dus het is behoorlijk aansluiten. Zometeen dus de Blues Brothers, Elton John, maar ook de Rolling Stones.
15: De Ommer Pissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
16: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
18: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
19: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
20: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
21: www.123gold.de
13: Radio Oost.

0: In anderhalf uur geschreven, deze wereldhit Elton John en Circle of Life.
1: José de Bruin. Bij Oost in de middag.
2: Ik was sneller gemaakt, heb ik me laten vertellen. 11:03, bijzonder goedemiddag op deze 31ste van augustus. Gezellig om wat van je te horen, leuk dat je erbij bent. Marco die zegt, lekker bezig José, goeie en heerlijke muziek, topper. Groeten van Marco uit Haaksbergen. Nou, groeten terug Marco uit Haaksbergen, heel gezellig dat je erbij bent. Sowieso leuk om wat van je te horen, hè? Ja, zo kreeg ik een verzoekje van Jos van Duiven. Alleen Jos, ja, je hebt wel wat teweeg gebracht, heel eerlijk. Het is een beetje alsof ik de hele wereldgeschiedenis dan zou samenvatten in 3 zinnen. Ja, luisteraar Jos, die stuurt een appje naar 0645671331. Hey José, wil jij voor mij een lekker vlot muziekje opzetten? Doe maar een liedje van The Rolling Stones. Ja, dat vind ik dus echt heel erg ingewikkeld. Er zijn zoveel goede liedjes van de Rolling Stones. Ja, kies maar eens uit meer dan 60 jaar rock'n'roll. Tientallen albums, honderden klassiekers. Ja, ik zat eigenlijk best wel een beetje met mijn handen in het haar. Want wat doe je dan? Doe je dan bijvoorbeeld deze? Mixed Emotions? Of ga je toch voor...

Angie of misschien wel... Anybody see my baby? Of deze die je bijna nooit hoort. Nou ja, eigenlijk elk nummer dat ik voorbij hoorde komen, dacht ik, ja, dat moet hem worden. En dan, nou ja, ongeveer 2 seconden later dacht ik, nee, toch niet. En toen ik dat allemaal bedacht, ik had hier even voor nodig, Jos, dacht ik, weet je wat ik doe? Ik gooi al die oude meuk even over de schutting heen en draai gewoon iets helemaal nieuws van The Rolling Stones. Ik weet niet of je dit nieuwe album al hebt geluisterd van The Rolling Stones. Het is echt fantastisch. Ze bewijzen nog steeds en keer op keer dat zij echt de ultieme koningen zijn. Hun nieuwste heet Jealous Love.

Een feitje waar je helemaal niks aan hebt. Een feitje waar je niks aan hebt is dat het hart letterlijk zijn eigen brein heeft. Het gaat om het zogenaamde, ik heb hier heel erg opgeoefend, intracardiale zenuwstelsel. Je hart bevat een complex netwerk van zo'n 40.000 zenuwcellen. En dat netwerk werkt zo autonoom dat je hart kan blijven kloppen en beslissingen kan nemen. Zelfs als alle zenuwverbindingen met je hersenen volledig zouden worden doorgesneden. Nou, gezellig hè? Ja, dus eigenlijk is dit een

eten. Maar als mensen dus zeggen, we beslissen iets met hun hart, dan zit daar dus neurologisch gezien een veel grotere kern van waarheid in dan je misschien ooit had gedacht.

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Woonwinkels, opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Ja, ik wil daar dus graag wat over zeggen. Als jij nou 90 bent en je bent aan het luisteren en je bent nog nooit naar een pretpark geweest, wil je dan met mij naar Hellendoorn omdat ze 90 jaar bestaan? Dat lijkt me dus echt heel leuk. Zij is al lang geen 90. Het is wel 3:30. Het laatste nieuws krijg je van Sirien. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De burgemeester van Zwolle stelt tijdelijk cameratoezicht in bij een straat in de wijk Stadshagen. De maatregel volgt na meerdere incidenten, waaronder een explosie op 22 augustus. Een woning raakte daarbij zwaar beschadigd. Omdat het politieonderzoek naar de incidenten nog loopt en er nog geen verdachten zijn aangehouden, kiest de burgemeester voor deze maatregel. De maatregel geldt tot eind september. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, kan het cameratoezicht worden verkort of verlengd. En de centrumverdediger Mees Hilgers gaat definitief naar Heerenveen. Hij vertrekt bij FC Twente vanwege blessureleed en meerdere afgeketste transfers. Afgelopen seizoen speelde hij helemaal niet mee, omdat hij op een transfer aaste. Tijdens een training liep hij vervolgens een zware knieblessure op. Hilgers gaat voor in elk geval 2 seizoenen naar Friesland. En vrijdag is Dolly Parton in besloten kring begraven in Nashville. Dolly overleed vorige week dinsdag na een kort ziekbed. Het overlijden van The Queen of Country maakte wereldwijd veel los. Ze is naast haar echtgenoot Carl Dean begraven, met wie ze 60 jaar getrouwd was. Op de bronzen plaat die op hun graf ligt is haar naam bijgegraveerd. Haar man overleed vorig jaar maart. Meer nieuws op oost.nl of in onze eigen app.
2: Dankjewel. Gaan we nog even naar het weer. Ik zie en ik krijg binnen dat er net in Almelo ook een gigabui is gevallen. Dus even kijken hoe dat in Deventer is. Even zoeken hoor. Deventer. Nee, Deventer houdt het dan weer helemaal droog. Ja, het is echt heel maf hoor waar het allemaal valt. Zwolle. Ja, Zwolle is dan weer zeiknat. En als ik dan kijk, oh, die krijgen me daar een hoosbui. 4:45 tot 5:00 gaat het daar echt heel zwaar regenen. Sirien, noem nog eens een plaats in Overijssel.
3: Holte.
2: Oh, goed. Oh, ik zat te kijken naar Enschede. Enschede krijgt eerder een buitje. 4:30 gaat het echt plinsen. Nou, even kijken nog naar Holte. Oh, bij Holte gaat het maar matig regenen. Die bui valt 4:15. Ja, het is echt afhankelijk waar je zit, hoor. Hoe hard het gaat regenen, wanneer het gaat regenen. Maar dat het gaat regenen staat zo'n beetje vast. Met soms ook onweer en hagel. Het wordt rond de 20 graden. Alhoewel je daar bijna niks van gaat voelen als je niet naar buiten gaat. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met af en toe nog maar een buitje. En niet meer zo vaak als we dat nu zien. Heel even kijken nog naar de weg. Oh, dat is lekker. Kan overal doorrijden. Yeah.

staat standaard bij mij in mijn playlist. The Dire Straits en Money for Nothing op Radio Oost. Fijn dat je erbij bent. En ja, soms is de situatie waarin je op dit moment bevindt even niet zo lekker. Ik krijg een berichtje van André uit Luttenberg. Hey José, ik lig in het ziekenhuis. Vanochtend heb ik een hernia-operatie gehad. Wil je voor mij een plaatje van Dolly draaien? Doe ik hem samen met Kenny Rogers, André. En veel sterkte natuurlijk.

0: Hoera! Normaal en het wordt tijd voor de...
1: De 6 voor 7.
0: De 6 voor 7. Ik ben nog helemaal gewend aan de 5 voor 6.
2: Ja, nou, dat doe ik af en toe wel. Want wordt ook weer gevoetbald en dan beginnen ze weer eerder. Dus we wisselen het af en toe even af.
0: Volgens mij 5 wedstrijden in de KNVB-beker. Ben je er morgen wel überhaupt?
2: Ja hoor, die beginnen pas om 8 uur. Allemaal tegelijk, dus dat scheelt.
0: Oh, dat heeft Paul het heel druk morgen.
2: Ja, dat is echt druk.
0: De 6 voor 7, die gaat volgens mij over auto's. Tenminste, over kapotte auto's. Over auto's die ik niet meer doen.
2: Zo is het. Nou, eigenlijk gaat het over zo'n mooi project waar de mensen aan meedoen. Vaak ook voor het goede doel. En dat is zo'n garbage race.
0: Oh ja.
2: Dus even met een oud barrel. Mm-hmm. Mag niet meer dan €500 kosten. Mm-hmm. En dan heel Europa doorkachelen. En dan vaak ook nog voor het goede doel iets doen. Nou, dat is hartstikke leuk. Daar gaan we het zo even over hebben. Een van die teams die daar op dit moment aan meedoet, die gaan we bellen als
0: leuk.
2: Ze onderweg zijn.
0: Leuk.
2: En ze zitten niet meer in de race, kan ik zeggen.
0: Oh. Oh, ja, dat is ook sneu.
2: Dat heb je met, ja, zeker. Maar met auto's die maximaal €500 kan gaan kosten, dat op een gegeven moment ook misgaat.
0: Ja, dat is waar. Dan moet je hele handige vrienden hebben of met hele handige passagiers zitten. Wil je dan nog weer een beetje op pad gaan?
2: Ja, het geweldig om een keer mee te doen ook. Echt.
0: Zullen wij dat samen doen?
2: Nou, dat lijkt me weer dramatisch.
0: Dat lijkt me echt heel leuk. Dat lijkt me echt heel leuk, oprecht. Ik wil dat heel graag. Ik wil ook een keer naar Alaska.
2: Ja.
0: Lijkt me ook heel leuk.
2: Ja, zeker.
0: En dan gaan we onderweg gaan we radio maken.
2: Ja, nee, dat is een heel goed idee.
0: Dan moeten we alleen nog even de directeur ervan zien te overtuigen. Want dan zijn we natuurlijk wel buiten de provinciegrens.
2: Oh ja, dat is wel weer. Maar dan zijn we wel vanuit de provincie gaan we dat doen.
0: Gaan we soort het woord, gaan we RTVO's verspreiden.
2: Ja, nou.
0: Nou, bij deze.
2: Nou,
0: is goed.
2: Okay. Goed. Deze tijd is het zover.
0: Oh, dan gaan wij de garbage run doen. Met een auto die niet meer mag kosten, dan ben jij handig eigenlijk dan.
2: Ik kan helemaal niks.
0: Oh ja, ik wel.
2: Daarom zit ik hier.
0: Oh ja, haha. Ja, daarom zit ik hier ook. Maar ik ben daadwerkelijk. Ik weet wel het een en ander te onderscheiden in een auto en zo. Ik kan ook banden plakken.
2: Richtingaanwijzer.
0: Kun je ook banden plakken?
2: Ik kan geen banden plakken.
0: Nou, dan moet ik alles doen zeker.
2: Ik kan echt helemaal niks.
0: Maar nou, oké. Kan je wel kaart lezen?
2: Kaart lezen kan ik wel.
0: Oh, als jij kaart leest, dan rij ik
2: nou,
0: wel.
2: Mooi.
0: Goed, drie vrienden uit Glanenbrug die reizen met hun Bier Express Europa door. Plaatjes die gaan over het goede doel, over rijden. Kom maar door. Zijn er al veel dingen binnen, Jan-Willem?
2: Ja, zeker 2000 miles van de Pretenders. Wel een beetje een kerstplaatje, maar ik denk met de huidige stand van de auto dat het wel kerst wordt voor het aankomen.
0: Jacqueline reageert. Doe maar de Beatles met Drive My Car.
2: Oh ja, and Heaven is a Place on Earth. Belinda Carr.
0: Oh, Lyle. Ik dacht al, dat is wel heel voortvarend. Ze staan met pech langs de weg. Het is niet...
2: Ben die oude Oostring, komt Carlisle.
0: Juist. That's What Friends Are For van Dionne Warwick en Elton John. Nou ja, dat is natuurlijk gaat over vrienden. Kan natuurlijk ook.
2: Ja, en Davies on the Road Again, Manfred Mann.
0: Leuk zeg. Money, Pink Floyd.
2: Ja,
0: hebben ze nodig.
2: Iets meer uit moeten geven. Even kijken. En de Cars and Drive natuurlijk is veel aangevraagd. Of had je die al gezegd?
0: Nee, had ik nog niet gezegd. Deze staat er niet tussen. Maar vind ik eigenlijk wel heel toepasselijk. Heeft te maken met ook de vele vakanties die ik met mijn vader heb doorgebracht in de auto. Ik durf ook te verre dat als ik met jou een garbage run ga doen, dat je dit dan ook hoort. Kraftwerk.
2: Oh ja.
0: En autobaan. Echt het moment dat we de Duitse grens overgingen.
2: Nou, dat denk ik dat we die niet eens halen.
0: Nou, goed. Project kan je volgen via oost.nl.

0: politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Let's go!
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Bijna vier uur, de hoofdpunten van het nieuws. Ja, Sirien, moet je die voor het eerst doen in onze samenwerking. En dan gaat je computerspontaan
3: ja,
2: uit.
3: Ja, dat is toch vervelend. Mijn koptelefoon doet het ook niet. Alles gaat mis.
2: Dat is natuurlijk gewoon de goede generale, die is ook nooit te best. Dus wat dat betreft, we gaan zo meteen de komende vier uur in. Wieke is er ook nog wel voor de stand-by. Maar die gaat zo meteen een paar maanden tussenuit. Waarom? Hoor je zo.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte drie vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Radio Oost. De dag van Oost.

0: Wham! En Young Guns hoor je op Radio Oost.
1: Jan-Willem Kobus.
0: En Serien Beunen.
1: De dag van Oost.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, tot 7 uur zijn we bij je met de dag van Oost. En daar gaan we het hebben over van alles en nog wat. Natuurlijk het nieuws van vandaag zetten we op een rijtje. En we kijken even naar de Garbage Run.
2: Ja, want een groep uit Glanenbrug is op dit moment bezig met een hele bijzondere trip. Ze gaan bijna 2000 kilometer rijden door Moldavië met echt een rammelbak volgens mij.
0: En hoe het daarvoor staat gaan we zo meteen horen. Onze 6 voor 7 gaat er ook over. Het is vandaag ook de start van het academiejaar. En daar zijn we even bij de universiteit in Enschede. Dat is vandaag daar geopend en daar wordt nu nog een beetje gefeest. En we gaan ook nog iets verder Europa in.
2: Ja, zeker. Want we gaan weer bellen met Margreet. Die loopt in Oekraïne een pelgrimstocht, zo'n 250 kilometer. We gaan eens even horen hoe het gaat daar.
0: En natuurlijk hebben we ook de 6 voor 7, zoals gezegd. Die gaat dus over auto's en over barrels die rondrijden. En verder houden we je op de hoogte wat er vanavond en morgen allemaal nog gebeurt in onze provincie. En over rijden gesproken. Deze had zomaar gekund.

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de Eurojackpot KNVB-beker. Morgenavond en woensdagavond de eerste voorronde met maar liefst 5 Overijsselse clubs. Radio Oost is er live bij met morgenavond de wedstrijden Harkemaarse Boys Excelsior 31 en Gele Muiden tegen Lisse. Woensdagavond ATC 65, DVS 33, Staphorst tegen UNA en Hogeveen tegen SVZW. De strijd om de KNVB-beker. Morgenavond en woensdagavond live vanaf de Oosttribune bij Radio Oost.

0: doen. Dat heb ik met José ook nog even over. José wil meteen dat we samen dat volgend jaar gaan doen. Dan gaan we
1: ik
0: even
1: hoorde het,
0: nadenken.
1: Ja. En radio maken ook.
0: Ja, dat is best een idee natuurlijk. Zo'n setje mee. Nou, helemaal goed. Gaan we over nadenken. Maar vandaag denken we wel even na over de plaatjes. Want welke muziek hoort daar nou bij? Ja, het is eigenlijk wel een beetje gewoon een leuke, gekke vriendenactie om hier aan mee te doen. Maar heel soms doen mensen ook voor het goede doel er wat mee. Vind ik wel leuk.
1: Ja, zeker.
0: Welke muziek past erbij? Dat kun je bedenken en dat kun je doorgeven via Facebook Radio Oost. En je mag ook reageren door te bellen. Vinden we ook gezellig. 074 2456 665.

0: Peter Schilling en Major Tom hoor je op Radio Oost.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
2: Ja, en de 6 voor 7 gaat vandaag over autorijden voor het goede doel. Een vriendengroep uit Glanenbrug is op dit moment bezig met een super bijzondere trip. Zij gaan bijna 2000 kilometer rijden naar Moldavië. En dan ook nog eens in een oude rammelbak.
0: Ja, dat is een heel mooi evenement wat jaarlijks wordt gehouden. Sommigen dus ook nog doen dat voor het goede doel. Maar welke muziek past daarbij? We hebben al heel wat aanvragen binnengekregen. Ook even wat uit de oude doos. Bijvoorbeeld Marjolein, kom met deze.
3: In mijn hoestbui op vier wielen en de politie op mijn hielen. Rij ik dagelijks kielen, kielen door het verkeer.
0: Ja, zo maken ze niet meer hoor. En deze dan?
4: In een leuk
0: ja, ja, ja, ja.
4: In een leuk
0: duigje. Leen Jongewaarts, ja, ja.
4: In een leuk reden we naar Vinkeveen.
0: Nee, naar Moldavië gingen ze. En nog eentje dan? Jouw idee voor de 6 voor 7, geef ze door.

Ik was die man die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Pam, pam, padapa.
9: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: De dag van Oost.
13: 5:30. We kijken even op de thermometers in de provincie. Ja, en als er een dikke regenbui is geweest, dan ligt het even wat lager. In Pothoek is het nu nog 22 graden. In Heten 15 graden. En in Punthorst zit het er een beetje tussenin, 18 graden. Het nieuws uit Overijssel krijg je van Shireen Beunen.
14: Goedemiddag. In een straat in de Zwolse wijk Stadshagen komt tijdelijk cameratoezicht. Dat heeft de burgemeester besloten na meerdere incidenten, waaronder een explosie iets meer dan een week geleden. De politie doet nog volop onderzoek en er zijn nog geen verdachten aangehouden. Daarom stelt de burgemeester nu deze maatregel in. Die geldt tot eind september, maar als er aanleiding is voor meer, dan kan de maatregel verkort of verlengd worden. En net zijn rijbewijs en nu al moet de 18-jarige bestuurder zijn roze pasje alweer inleveren. Dat gebeurde iemand op de A28 bij Staphorst. Hij reed maar liefst 190 km per uur, 2 keer zo hard als daar mag. En hij komt uit Barneveld. En niet alleen zijn rijbewijs is hij kwijt voor de komende maanden, maar ook moet hij op cursus bij het CBR en een boete betalen. Dat alles samen kost hem 2500 euro. En goed nieuws voor fans van deze band. Ja, dat is natuurlijk ABBA. In Hengelo zijn 3 nieuwe nummers voor het allereerst ter wereld te horen, gebracht door de tributeband ABBA Gold. Het gaat dus om echt nieuwe ABBA-nummers, geschreven door Björn en Benny, de hel van ABBA dus. Hoe de nummers heten, dat blijft nog even gissen. Midden september worden de details bekendgemaakt op een persconferentie in Tokio. En 2 weken later hoor je ze dus al in de Schouwburg in Hengelo. Voor meer nieuws kijk je op oost.nl of bij ons in de app.
13: Nou ja, van hier tot Tokio en dan in Hengelo. Het is echt, hoe vind je het allemaal bij elkaar? Hartstikke mooi. Dus ABBA straks voor het eerst te horen in onze provincie. De nieuwste nummers daarvan. Wij kijken even naar de files. En die staan onder meer op de A28 tussen Zwolle-Zuid en Wezep. Staat 4 kilometer, 6 minuten de vertraging. En op de A35 en 35 bij Wierden. Vanaf Almelo kom je 4 kilometer en 6 minuten. Ook een spoedreparatie op de A50, AN50. Dat is tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek. Twee rijstroken zijn er dicht. En de vertraging is zo'n 12 minuten. 5 kilometer lang is de file. En tenslotte de N35 Zwolle richting Almelo. Tussen Heino-Zuid en Raalte. 3 kilometer, 7 minuten de vertraging. Werpen nog even een blik op het weer. Er trekken buien over met onweer. Als ik nu naar buiten kijk, schijnt even de zon. Maar het zijn van die stroken regen die voorbij komen. Kan ook nog hagel, extra windvlagen bij zitten. Plensregens, houd er rekening mee. Temperatuur liep vandaag niet verder op dan tot zo'n 22 graden... zoals ik net al zei, in het oosten van de provincie. Maar ook een heel stukje eronder op sommige plekken. Vanavond houdt de buiigheid eerst nog aan. Later wordt het rustiger, met nog een enkele regenbui. Wolken en zon wisselen elkaar morgen af. Er gaat een matige westelijke wind zijn. En op een enkele regenbui blijft het droog. Maxima liggen rond de 21 graden morgen. Zondag ook nog, of zondag, woensdag, laten we die eerst maar doen. Zien we nog wolken en perioden met zon. En in de middag passeert er een bui. Beetje hetzelfde weer als morgen. Het weekend, dat gaat droog verlopen en een stukje warmer. Even positief einde gedachten.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Onze 6 voor 7 gaan vandaag over de Garbage Run.
2: Ja, en dat is wel echt een hele bijzondere trip. Want in een oude groene rammelbak rijden deze mensen naar Moldavië. En dat doen ze voor het goede doel.
0: Ja, en of ze die eindbestemming ook gaan halen is altijd maar weer de vraag. Nou, van één clubje weten we het. Bram van Doorn, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, want we bellen jou midden in die Garbage Run, zou je denken. Maar jullie staan in Dresden, terwijl de rest al een eindje verder is. Hoe komt dat?
3: Ja, dat klopt. Voorheen hadden wij problemen met het koelsysteem. De auto werd iedere keer overbehit. En wij hadden eerst alle onderdelen, zoals de radiateur en waterpomp, hebben we allemaal vervangen. En ook langs de weg vervangen. Maar dat was uiteindelijk niet het probleem, want de auto bleef steeds warm worden. En toen kon het alleen eigenlijk nog maar de koppakking zijn, dat die lek of gescheurd is. En dat is wel een dure om te verwisselen, zeg maar.
0: Ja. Ja. Ik heb ook wel eens de koppakking lek. Dat is vooral bij heel heet weer. Maar, is dus een groot probleem. Want dan is het echt ook. Dan kun je gewoon ook echt niet meer verder. Hè?
3: Ja, je zou wellicht een garage op kunnen zoeken. Maar het was ook zondag. Dus er had geen enkele garage open. En we stonden ook nog midden in een dal. Net in Tsjechië. Dus dat hielp zeg maar allemaal niet echt mee. We hadden geluk dat we de heuvel opgekomen zijn, zeg maar.
2: Ja, dus jullie staan nu stil, maar het idee was om verder te rijden. Waarvoor doen jullie dit eigenlijk?
3: Uiteindelijk hebben wij twee goede doelen gekozen waarvoor we wouden rijden. En dat zijn Spieren voor Spieren en Trombose Stichting. Dit zijn twee goede doelen en die ziektes hebben ons zelf ook geraakt binnen de familie. Dus wij dachten het is een mooi initiatief om hiermee de Garbage Run te gaan rijden.
2: Ja, zeker een heel mooi initiatief. Hoe kunnen mensen doneren voor jullie?
3: Ja, wij hebben een site en daar staat een link naar de GoFundMe-page. Die hebben wij aangemaakt.
0: Oké, daar kun je straks eventjes naar kijken. Op jullie Facebookpagina onder meer staat dat. Maar nog eventjes over, jullie zijn daar naartoe. Het is een evenement waar vele tientallen auto's aan meedoen. Hoeveel waren het er in totaal?
3: Honderden.
0: Honderden zelfs, ja.
3: Ja, ongeveer rond de 500 auto's doen eraan mee.
0: Oké. En zijn jullie de enige die gestrand zijn? Of?
3: Nou, ik zie allemaal wel appjes in de groepsapp dat er veel meer mensen problemen mee hebben. En met de auto's, zoals de veringen, remleidingen en dat soort dingen. Dus die staan nu ook allemaal langs de weg te sleutelen ergens in Slowakije.
0: Ja, want dat is ook wel grappig, hè? Het is de bedoeling dat je ook een auto hebt waar die echt niet meer dan €500 heeft mogen kosten, geloof ik.
3: Ja, een dagwaarde van €1000.
0: Oh, nou, dat is dan wat hoger dan, toen ik er ooit over nadacht.
3: En hij moet minimaal 20 jaar oud zijn. En in de auto hebben we 428.000 kilometer. Dus dat is flink veel.
0: Dat is het ook niet gek dat die koppakking het een keer opgeeft.
3: Nee, inderdaad. Goed. Dat is niet zo gek, nee.
0: Maar voor jullie zijn gestrand in Zuid-Duitsland uiteindelijk. Of in Oost-Duitsland deel zelfs. Ja. Jullie gaan dus niet meer verder?
3: Nee, dat is voor ons geen mogelijkheid. We gaan morgen proberen zo ver mogelijk richting huis toe te komen met de auto. Want, en dan gaan we kijken hoe dat gaat.
0: Ja,
3: wellicht moeten we opgehaald worden met een autoambulance.
0: Oké, je hebt de verzekering wel geregeld?
3: Ja, dat zit allemaal wel in orde, gelukkig.
0: Oké. Nou, jammer dan dat voor jullie het hier eindigt. Maar als mensen nog wat willen overmaken naar het goede doel, noem nog even de Facebookpagina van jullie.
3: Ja, de Facebookpagina is Garbage Run Team Glanenbrug.
0: Nou, ik hoop dat je goed weer terugkomt in Glanenbrug.
3: Ja, komt helemaal goed.
0: Dankjewel voor je verhaal. Succes daar.
3: Fijne dag nog. Doei.

0: Celestial hoorde je van Ed Sheeran. Nog 1-6 voor 7 uit de hele oude doos over die oude barrels.
1: We hebben een ongeluk gehad met de tototje.
0: Gelukkig was het geen ongeluk.
1: Met de tototje.
0: Maar een koppakking.
1: Met de tototje.
0: Jouw idee voor de 6 voor 7 geef ze door op 0645671331.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Hey, Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Woonwinkels, opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: Voor de grootste keuze.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Producent en ontwikkelaar van laadpalen WeDrive Solar uit Hengelo is failliet verklaard. De schuld is ongeveer 12 miljoen euro en door het bankroet verliezen 33 medewerkers hun baan. En Younes Taha heeft zijn contract bij FC Twente met 2 jaar verlengd. De aanvaller verbindt zich dus tot 2029 aan de club uit Enschede. Dit en meer nieuws bekijk je op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 5:02, de files op de wegen. De N35 in beide richtingen bij Wieren. 3 kilometer, 6 minuten de vertraging voor de verkeerslichten. En ook op de N50 tussen Emmeloord en Zwolle, om precies te zijn, tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Daar staat 7 kilometer file, 7 minuten de vertraging. En tenslotte de N348, Deventer richting Raalte, tussen Wezepen en Heten, 4 kilometer. En op dit moment 7 minuten vertraging.
6: De dag van
5: zometeen nemen we het nieuws met je door van de hele dag. Het academisch jaar is geopend en daar zijn we nog bij, ook bij het naborrelen. En straks gaan we even weer kijken hoe het is in Oekraïne. Daar wordt een pelgrimstocht gelopen. Wat is de tussenstand? Verder het nieuws van vandaag, zoals gezegd. En alles wat er vanavond en morgen nog gaat gebeuren. En de 6 voor 7 gaan over auto's en de garbage run.

0: Let's go!
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost.

0: The London Beat en You Bring On The Sun. Hij komt net wel even tussen de wolken doorpieken.
1: Jan-Willem Kobus.
0: En Serien Beunen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Tot 7 uur zijn we bij je en zetten we op een rijtje wat het nieuws is uit Overijssel. En zo bellen we ook nog eventjes over het universitair jaar dat begonnen is. Maar we openen met het nieuws van vandaag. En dat is ook daar het verhaal van de universiteit. Want de grote bijeenkomst daar, het nieuwe academisch jaar is geopend. En tegelijk is het ook een feestelijk jubileum, want de UT bestaat 65 jaar. Een van de gasten is de minister van Economische Zaken en Klimaat en oud-student van die UT.
3: 36 jaar geleden was het zover en ging ik het huis uit om in Twente te gaan studeren. Technische bedrijfskunde heb ik gedaan. En heb de afgelopen dagen heb ik veel teruggedacht aan die tijd. Het was natuurlijk een bijzonder moment in mijn leven. Dus ik vind het ook heel erg leuk om dat vandaag weer even te herleven als ik naar Enschede ga.
0: Ja, en onze verslaggever Danielle Rademaker is bij die aftrap van dat studiejaar in Enschede. We gaan haar zo meteen horen.
2: En opnieuw is er in Deventer een auto uitgebrand. In de wijk Keizerslanden was vannacht eerst een harde knal te horen. Daarna stond er een auto in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Toch is er van de auto maar weinig over. De politie in Deventer is al heel de dag bezig met het onderzoek. Of het om een brandstichting gaat, is niet bekend. De stad heeft daar al jaren last van.
0: Het trekpontje bij Oldenmarkt is vanaf vandaag weer open voor fietsers en wandelaars. Het pontje werd vorige week stilgelegd na een dodelijk ongeluk. Een man van 86 kwam bij het pontje met zijn fiets in het water terecht en overleed. Het onderzoek blijkt dat het pontje veilig genoeg is om weer te gebruiken. Het is voor veel mensen een belangrijke verbinding tussen de Kop van Overijssel en Friesland.
2: In Zwolle komen tijdelijke camera's te hangen in een deel van de wijk Stadshagen. De burgemeester heeft dat besloten na meerdere incidenten in de buurt, waaronder een explosie vorige week. Daarbij raakte de voorkant van een huis zwaar beschadigd. Daarvoor is nog niemand opgepakt.
0: En op het nippertje van de transferperiode is er toch nog nieuws bij FC Twente. Mees Hilgers vertrekt definitief naar Heerenveen. De verdediger tekent daar voor 2 seizoenen. En ook Younes Taha zou misschien vertrekken naar een club in de Bundesliga. Maar zojuist komt het bericht binnen dat hij toch blijft.
4: Beste Twente supporters, ik heb goed nieuws. Ik heb zojuist mijn contract verlengd. Ik ben hartstikke blij. Laten we met z'n allen een prachtig jaar van maken. En ik zie jullie snel.
0: Nou, ik zie jullie snel. Dit is inderdaad waar, want er wordt snel wel weer gevoetbald deze week. Meer sportnieuws vind je op oost.nl en in de app.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In op Radio Oost.
1: Ja, nieuwe studenten en nieuwe plannen. In Enschede begon vandaag het nieuwe academische jaar van de Universiteit Twente. En de aftrap is extra feestelijk, want de UT viert haar 65ste verjaardag.
2: De grote dag toen Hare Majesteit de Koningin en zijn koninklijke hoogheid Prins Bernhard op Drinerlo arriveerde om de TH Twente officieel te openen. Mogen het de pioniers, de vormgevers en hun opvolgers gegeven zijn, de Technische Hogeschool op Drinerlo in de Bandstad Twente te zien uitgroeien tot een vast steunsel aan de onderhoud der vrijheid.
0: Nou, dat is aardig gelukt en lijkt het ondertussen. Wij zoeken nu contact met onze verslaggever Danielle Rademaker, want die viert het feestje vandaag mee. Officiële gedeelte is net afgelopen, de borrel is gestart. Goedemiddag, Danielle.
3: Goedemiddag. Ja, dat is zeker zo. Je hoort het waarschijnlijk ook wel op de achtergrond. Net was het een stuk stiller. Toen zat iedereen in de zaal. Natuurlijk naar toespraken en alles te luisteren. En nu kan het feestje losbarsten. Ze hebben net 2 uur zitten luisteren. En ja, dan is het nu tijd om af te sluiten met...

0: Dat is ook niet zomaar. Zij is oud-student hier aan de universiteit. Ze heeft technische bedrijfskunde gedaan. Het was ook nog haar verjaardag, dus voor haar is het ook dubbel feest. Het was wel geinig. Ze kreeg ook nog een trui aangeboden. Maar naar het serieuze gedeelte, ze zei ook van... Het is belangrijk dat de universiteit toekomstbestendig blijft. Er is natuurlijk een hoop veranderd in de afgelopen 65 jaar. En dat is ook te merken. Nou, we gaan even een rondje door de zaal maken. Want ik sta hier natuurlijk niet alleen, zoals je hoort. Even kijken hoor. U staat mooi gehuld in een toga. Wie bent u?
1: Ik ben Stefano Stramizzoli, hoogleraar Advanced Robotics.
0: Robotics, oké. En wat vond u net van de opening?
1: Ik vond een van de leukste openingen die ik meegemaakt heb. En ik heb een heleboel meegemaakt. Ja.
0: Waarom was het een van de leukste?
1: Ja, de sfeer was ontspannend. Ik vond de oude band, ik ben muzikant ook zelfs. Ik vond de sfeer wat gemoedig. Ik vond het heel leuk om mee te maken. En dat is altijd een goede manier om samen met collega de academisch jaar te openen.
0: Ja, absoluut. Goed begin is het halve werk natuurlijk. Hoe lang loopt u zelf al op de universiteit rond?
1: Jaar of 30.
0: Ah, oké. En hoe heeft u het zien veranderen door de jaren heen? Want ik zei net al natuurlijk, er is wel een hoop veranderd. De universiteit is groter geworden. Wat heeft u daarvan gemerkt?
1: Nou, ik vond het vroeger waren het meer contacten met collega's. Het was meer over de inhoud, minder over de vorm. Was meer Twents in bepaalde opzicht. De laatste tijd, dat mis ik wel. Ja. Het moet meer weer tot de basis gaan.
0: De minister, die zei ook, hè, die noemde naberschap, noemde ze zo mooi.
1: Wat zegt u?
0: De minister had het ook over naberschap. Heeft u dat ook gehoord?
1: Ja, maar de term kende ik niet. Maar het is inderdaad, zoals de minister ook een beetje uitgelegd en andere mensen op het stage waren. Ja, de oude tijden waar ik ook meegemaakt heb, heb ik heel veel zien veranderen. En eigenlijk vond ik het leuker hoe het was.
0: Nee, nou, dat is eigenlijk dus niet zo goed reclame, niet zulke goede reclame dan.
1: Ik kan je altijd leren van de past, hè. Ik denk dat we altijd veel te vaak kijken we dan aan de buitenkant, in plaats van binnenuit, wat we dan goed in zijn. En ik denk dat daar moeten we goed nadenken, in welke manier verder willen gaan met z'n alles.
0: Ja, inderdaad. Nou, was er natuurlijk ook nog een leuk momentje. Ik kijk even iets verderop, want daar was een awardshow tijdens deze opening. De Universiteit Twente heeft natuurlijk best wel grote namen voortgebracht. Onder meer een van de topmannen, voormalig topmannen van ASML, die was er. Oprichter Booking.com. Thuisbezorgd, moet ik ook niet vergeten, in dit rijtje. En er schuift, terwijl we hier staan te kletsen, nog iemand aan. Wie bent u?
2: Rieke Zijsing. Jaren geleden was ik hier decaan. En ik heb mijzelf overtuigd dat ik vandaag hier naartoe moest gaan. En ik vond deze aflevering de beste van de afgelopen jaren.
0: Oh, wat leuk. En waarom was het zo?
2: Nou, het ging echt over iets. En ze hadden bijzondere mensen op het toneel.
0: Wie vond u bijzonder op het toneel?
2: De meest bijzondere is wel de oprichter van ASML.
0: Ja, ik noemde hem net inderdaad. Wat had hij te vertellen?
2: Wat zei hij?
0: Wat had hij te vertellen?
2: Wat hij te vertellen? Maar alleen al de feit dat hij er is. En dat iemand dat kan. Ja. Maar die anderen waren ook heel bijzonder.
0: Die anderen krijgen ook een beetje de eer. Ja, boekingen inderdaad.
2: Bezorgd en ja.
0: Is het dan leuk om hier zo tussen te staan? Want laten we wel wezen, het is natuurlijk ook wel een klein beetje netwerken. Hè? Een beetje een goed begin van het nieuwe jaar. Het is hier zo lawaaierig, mensen. We verstaan elkaar gewoon bijna niet. Ik zei tegen nu, het is natuurlijk ook wel een beetje een feestje. We moeten een beetje wat harder schreeuwen, net alsof we in de kroeg staan.
2: Ja.
0: Is dat dan ook een beetje leuk, hè, tussen het serieuze werk door?
2: Ja, ik doe al jaren geen serieus werk meer.
0: Nee, nou ja, goed. Dat gaat waarschijnlijk de komende maanden wel weer gebeuren. Maar voor nu nog even een feestje.
2: Kun je die ASML-baas nog niet voor de microfoon krijgen?
3: Ja, die halen we ook nog
0: als
3: even erbij, joh.
0: Als we die nog ergens weten te vinden hier in deze mensenmassa. Maar dat wordt denk ik een enorme uitdaging.
2: Ja. Succes
0: ermee. Nou, dat gaan we zeker doen. Je hoort het wel. Het is hier lekker druk. Ik word weer op mijn schouder getikt.
3: Ja. Nou, gezellige drukte.
0: Kijkt iemand heel verbaasd.
3: Er wil gewoon iemand langs. Ga lekker op in het feestgedruig, Danielle.
0: Ja,
3: dankjewel. De opening van het universitaire jaar op de UT in Enschede. Danielle Raarbaker zat ertussen. tussen de

0: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
1: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters, uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: De dag van Oost.
9: 6:30 is het. En we kijken even op de thermometers in de provincie en zien dat het toch nog 22 graden is op dit moment. In Radewijk, in Heino, ietsje frisser, 16 graden. En in Punthorst, 18,5. Tijd voor het nieuws uit Overijssel, dat krijg je van Shirien Beunen.
10: Goedenavond. Producent en ontwikkelaar van laadpalen WeDrive Solar uit Hengelo is failliet verklaard. De schuld is ongeveer 12 miljoen euro. Het bedrijf ontwikkelde een laadpaal waarmee elektrische auto's niet alleen konden worden opgeladen, maar waarmee ook elektriciteit werd teruggeleverd aan het net. Dat moest helpen bij piekmomenten op het stroomnet. De concurrentie en prijsdruk is het bedrijf fataal geworden. Door het bankroet verliezen 33 medewerkers hun baan. Gisteren wilde hij er nog niet veel over kwijt, maar vandaag wordt duidelijk dat Younes Taha zijn contract bij FC Twente heeft verlengd. Hij zou misschien vertrekken naar een club in de Duitse Bundesliga, maar zojuist komt binnen dat hij toch blijft.
11: Beste Twente supporters, ik heb goed nieuws. Ik heb zojuist mijn contract verlengd. Ik ben hartstikke blij. Laten we met z'n allen een prachtig jaar van maken. En ik zie jullie snel.
10: Ja, de aanvaller had een contract dat de komende zomer afloopt. En dus was het deze zomer vertrekken of bijtekenen. Wilde de club nog wat aan hem verdienen. Het is dus het laatste geworden. Taha ligt nu tot medio 2029 met een optie voor volgend seizoen. En vrijdagavond is Dolly Parton in besloten kring begraven in Nashville. Dolly overleed vorige week dinsdag na een kort ziekbed. Het overlijden van de Queen of Country maakte wereldwijd veel los. Ze is naast haar echtgenoot Carl Dean begraven, met wie ze 60 jaar getrouwd was. Op de bronzen plaat die op hun graf ligt is haar naam bijgegraveerd. Haar man overleed vorig jaar maart. Meer nieuws op oost.nl of in onze eigen app.
9: Wielers op de wegen A28 tussen Zwolle-Noord en knooppunt Hattemerbroek staat 5 kilometer, 9 minuten de vertraging. En die andere file staat op de N35 A35 overgang bij Wierden, zoals elke dag, in beide richtingen. Richting Nijverdal 4 kilometer, 9 minuten. Richting Enschede is het 3 kilometer en 7 minuten voor de verkeerslichten bij Wierden. En dan naar het weer van vandaag. Ik heb zo'n kaartje waar de temperatuur op staat, Grita. Ja. En ook de regenval.
12: Ja.
9: En dan zie ik één hele dikke rode punt bij Wierden. Is het van 18 millimeter, kan dat?
12: Oh, dat kan. Ja, er zijn een paar plekken. Ook Almelo gaf ook 17 mm. Dus dat zit in de richting. En het is heel verschillend hoor. Hattemerbroek had 10 mm. Zwolle, Tontenhoven, 10,2. Rijzen, 8,3. Maar ik zag nu net Tony Morsink in de Lutte. Een hele schamele 1,4. Dus de verschillen zijn groot. En dat blijven ze ook wel. Want er drijven nog een paar buien over ons heen. En er zitten nog een paar boven de Noordoostpolder en het IJsselmeer. En die gaan vanavond ook nog overtrekken. Dus de buiigheid is nog niet helemaal voorbij.
9: Wat gaan we nog wel krijgen dan?
12: Ja, we krijgen wel denk ik een, nou ja, zo goed als droge dinsdag. In ieder geval ook minder wind, hè. Vandaag hadden we een straffe zuidwestenwind. Die wind is wat aan het draaien naar het westen. Blaast nog steeds vlagerig door. Af en toe windkracht 5, maar morgen is het de windkracht 3 tot 4 uit het westen. Wolkenvelden en zon, dat zal de mix zijn. 21 graden. Meer zonneschijn dan vandaag, dat is fijn. En met name morgenavond zou het wel eens echt breed uit kunnen opklaren. En dan woensdag, een lokale bui, ook 21 graden. En de dagen daarna, Jan Willem, dan is het af en toe een slepend front. Vrij veel wolkenvelden. En nog steeds aan de wisselvallige of licht wisselvallige kant.
9: Oké. Ik zag ook heel stiekem dat het in het weekend weer beter wordt. Maar dat is al heel ver vooruit, hè?
12: Ja, het ziet er wel uit dat er eventjes wat warmere lucht aankomt. En ook dat de buiigheid weer even wordt onderdrukt.
9: Oké, dankjewel.
12: Asje.
13: Tot 7 uur.

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de Eurojackpot KNVB-beker. Morgenavond en woensdagavond de eerste voorronde met maar liefst 5 Overijsselse clubs. Radio Oost is er live bij met morgenavond de wedstrijden Harkemaze Boys Excelsior 31 en Gele Muiden tegen Lisse. Woensdagavond ATC 65, DVS 33, Staphorst tegen UNA en Hogeveen tegen SVZW. De strijd om de KNVB-beker. Morgenavond en woensdagavond live vanaf de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Robert Palmer en The Best of Both Worlds. Dat is misschien ook eigenlijk wel dit verhaal.
1: Ja, dagenlang wandelen door Oekraïne. Met alle onrust in het land is dat waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt om te doen. Maar Margreet Potter uit Westerhaar is dat wel aan het doen. Zij wandelt een pelgrimstocht door Oekraïne, haalt geld op en doet daar verslag via haar Instagram en Facebook.
2: De wereld staat in brand en ik heb het gevoel dat ik zo weinig kan doen. Dus ging ik op zoek naar iets wat ik wel kan doen. Ik kan wandelen, ik kan schrijven. En met deze tocht zamel ik geld in voor psychische hulp aan veteranen en hun familie in Oekraïne.
0: Ja, zo kondigde ze vorige week al de wandeltocht aan. En we gaan haar nu nog eventjes weer spreken, want vlak voor vertrek spraken we haar. En nu is ze midden in die pelgrimstocht gaande. Margreet, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, hoe gaat het daar?
3: Ja, goed. Het was een rustige dag. Ik ben niet ontvoerd door oude vrouwtjes. Ik ben geen monniken in onderbroek tegengekomen. En er was ook geen luchtalarm. Dus het was eigenlijk een hele rustige dag.
0: Ik zou zeggen, bijna tegenvallend. Als ik je zo hoor.
3: Nee. Nou, wat wel erg was, is ik moest 30 kilometer wandelen in de brandende zon. Dus het was wel een uitdaging. Ik vond het echt wat pittig vandaag.
0: Oké, dus het weer is daar wel wat pittiger en heet. Want ja, nog eventjes naar jouw tocht. Jij zamelt geld in voor militairen die terugkomen uit die oorlog voor psychische hulp. Dat is het doel. En onderweg kom je echt van alles tegen daar wat je ook aan die oorlog herinnert.
3: Ja, absoluut. Absoluut. Nou, toevallig zit ik nu net aan tafel met twee jonge vrouwen uit Odessa. De eerste pelgrims die ik hier dan ontmoet. En ja, die leven midden in de oorlog natuurlijk. Ze zijn er nu een paar dagen uit, want zo voelt het echt voor hen hier. Maar het is, ja, als je hen hoort, die hebben gewoon 8 uur per dag een luchtalarm. En ja, ga je dan in een schuilkelder zitten de hele dag. En dat is je leven. Of neem je het risico. En ja. Dat soort verhalen hoor ik aan de lopende band hier.
1: Ja, dat klinkt hartstikke heftig eigenlijk. Is het ook emotioneel voor jou?
3: Ik vind het wel pittig. Ik heb me daar eerlijk gezegd niet op voorbereid. Ik stel me open voor alle verhalen en van avonturen en gebeurtenissen. En af en toe hakt dat er dan wel eventjes heel erg in. Gelukkig heb ik vandaag heel lang alleen gelopen. En dan, nou ja, dan kun je je gedachten ook de vrije loop laten gaan. En even af en toe een traantje wegpinken als je dat wilt. Ja,
0: ja, je maakt wat dat betreft heel wat verhalen mee. Hè? Je hebt ook mensen ontmoet van die stichting waar jij het voor doet. En ja, die zijn ook heel blij met natuurlijk dit initiatief. Mensen komen heel gehavend terug uit het oorlog. En die oorlog die nog steeds bezig is.
3: Ja, absoluut. Dat is, weet je, wij kunnen ons niet eens voorstellen wat die mensen allemaal gezien hebben. Maar niet alleen de mensen die aan het front gevochten hebben, maar ook de mensen die thuis zijn gebleven en in doodsangst hebben gezeten om hun geliefden. Die lopen ook trauma's op. En heel veel mensen verwerken die en kunnen daarmee omgaan en doen iets waardoor ze bijvoorbeeld een pelgrimstocht lopen, waardoor ze weer een beetje tot zichzelf komen. Maar er zijn ook heel veel mensen die er last van blijven houden. En nou ja, die hebben hulp nodig.
0: Ja, de plek waar jij loopt in Oekraïne is wel redelijk ver van het oorlogsgebied af. Maar merk je daar toch ook in het dagelijks leven? Of is het zoiets van, ja, eigenlijk gaat hier wel gewoon het leven een beetje door?
3: Nou, met name de eerste dagen, ik gek genoeg was het een hele rustige regio. Of dus helemaal niet gek genoeg, maar nu al die Patriot-raketten op zijn, is heel Oekraïne wel wat onstabieler. Dus de eerste dagen heb ik echt een verschillende keren luchtalarmen meegemaakt. En ik was met de mensen van het toeristenbureau in Vinnytsia de dag voordat ik startte. En we zouden net de hoogste toren beklimmen van de stad en toen ging het luchtalarm af. Toen vroegen ze aan mij, wat wil je naar de shelter? En toen zei ik, ja, wat gaan jullie doen? Ja, wij niet. Ja, toen dacht ik wel, when in Rome, do as the Romans. En ben ik met hen meegegaan de toren in.
1: Ja, dat klinkt hartstikke heftig eigenlijk. Maar hoe zien jouw volgende dagen eruit? Gaat dat in dezelfde lijn door?
3: Nou, ik loop van het gevaar weg, zou ik bijna willen zeggen. Ik heb vandaag echt vandaag was echt de eerste dag zonder enig luchtalarm. En dan loop je gewoon in een enorm buitengebied, ruraal, met eindeloze zonnebloemvelden en akkers die net gemaaid zijn en waar het graan vanaf is gehaald. En ja, het is Het is prachtig. Het is een ontzettend mooi land. En de komende morgen loop ik naar Bar. Dat is een stad. En die is, nou, het schijnt een van de hoogtepunten van deze Camino te zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ja, zo gaat het nog even door. Dus ik loop de goede kant uit, laat ik zo zeggen. Ja. En volgens mij wordt het ook heel mooi.
0: En de mensen zijn daar vriendelijk? Word je goed ontvangen? Wat gebeurt er?
3: Ja, ze zijn enorm vriendelijk. Het is een ontzettende taalbarrière natuurlijk. Want ik spreek drie woorden, letterlijk drie woorden Oekraïens. Maar met handen en voeten kom je een heel eind. Vandaag heb ik echt het zuiverste en lekkerste water ooit geproefd. Van een man die mij vermoeid en bezweet langs zag lopen. En zijn hand naar de mond richtte. Nou ja, dan weet je wel wat hij bedoelt, zeg maar. Dus hij heeft uit zijn eigen put heeft hij een flesje water voor mij getapt. Nou, dan kunnen de dingen die bij ons in de supermarkt staan, de merken, nog een puntje aan zuigen. Want het was echt zo ontzettend lekker. Ja. Dus dat soort dingen gebeurt me doorlopend onderweg. Mensen die lief en aardig zijn. Ik kreeg dus een lift inderdaad van een oud vrouwtje. Daarom zei ik, ik word niet ontvoerd door een oud vrouwtje. Maar die mij met alle beste bedoelingen naar de volgende stad wilde brengen. Dat ik zei, ja, maar het is een Camino, ik moet lopen. Nou, dat was wel moeilijk uit te leggen met handen en voeten, moet ik zeggen.
0: Oké, okay. Met handen en voeten door Oekraïne voor het goede doel. Margreet Botter, uitwisselaar. Dank je wel. En heel veel succes de komende dagen met jouw tocht.
3: Dank je wel.

0: In de nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die ene avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde fly-and-cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. De volleybalvrouwen hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK. In het team zitten meerdere Overijsselse speelsters. Burgemeester Peter Snijder stelt tijdelijk cameratoezicht bij een straat in de Zwolse wijk Stadshagen. De maatregel volgt na meerdere incidenten, waaronder een explosie op 22 augustus. Dit en meer nieuws bekijk je op oost.nl en in onze app.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Om 6:02 staan er nog 2 files in de provincie. En dat is eerst bij de Duitse grens over de A1. De dagelijkse 5 kilometer lang en 5 minuten de vertraging. En de N50 tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Daar staat 3 kilometer. Ook daar ben je 5 minuten langer onderweg.
18: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
19: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Radio Oost.

0: Paul Simon en You Can Call Me Al van het album Graceland.
1: Jan-Willem Kobus.
0: En Celine Beunen.
1: De Dag van Oost.
0: In de Dag van Oost, die nemen we even met je door. Ja, sterker nog, wat hebben we al gedaan? We gaan nu vooral vooruitblikken op wat er vanavond en morgen allemaal gebeurt.
2: Ja, want je kunt bijvoorbeeld naar de gemeenteraad van Enschede. Heel interessant, want het gaat over een chipfabriek.
0: Nou.
2: Ja, daar kan je heen. En we gaan het ook hebben over de herfst, want die begint.
0: Morgen is het weer zover, hè? Ja, zeker.
2: Morgen is het zover.
0: Althans voor de meteorologen, hè? Die weer mannen en vrouwen die zitten al helemaal klaar voor om de balans op te maken van de zomer. Daar gaan we morgen meer over horen. Nu hoor je meer ook over de 6 voor 7. Want welke muziek past er bij het verhaal van de Garbage Run? Kun je nog even doorgeven? Je hebt nog 10 minuten om jouw plaatjes door te geven. Dit is een van de ideeën. The only way to the top is looking out for number one. Ja, het is niet echt een race. Maar Bagman Turner Overdrive, daar had die auto een beetje last van, waar we vanmiddag even mee belden, van de Overdrive. De koppakking lek, die deed het niet meer lekker. En ook dit is een van de suggesties, The City to City and The Road Ahead. Jouw ideeën voor de 6 voor 7 kun je nog snel even doorgeven op 0645671.

0: We blijven hem draaien, het voetbalplaatje van Shakira en Burna Boy. En Dai Dai, lekker zomersklank, hitje is het. Heb jij al plannen voor vanavond, Shirin?
1: Ja, lekker op de bank hangen. Dat is mijn plan voor vanavond.
0: Jij gaat dus niet naar de gemeenteraad van Enschede. Want
1: nee.
0: Daar gaat het vanavond over een chipfabriek. Een bedrijf wil graag dat neerzetten in Enschede. Maar door problemen met water en stroom dreigt er vertraging. Of gaat de fabriek misschien zelfs wel helemaal niet door. De plannen voor de fabriek liggen er al langer. Vertelde de directeur eerder bij ons op de radio.
2: Het lab waar je op relatief kleine silicium schijven die fotonische chips produceert naar een grote fabriek. Dus de kosten gaan omlaag. Waardoor we echt de werkgelegenheid ook hier in de regio verder kunnen versterken. Zoals we ook hebben gezien in de coronatijd met de chiptekorten is het ook heel belangrijk dat we in Europa die chips kunnen produceren. En dat is ook waarom we daarin willen investeren hier in Nederland en Europa.
0: Ja, en daarom is nu de VVD bang dat de chipfabriek niet er komt in Enschede, in de Enschedese gemeenteraad, maar ergens anders. En daar vraagt de partij dus vanavond aandacht voor in de gemeenteraadsvergadering.
1: Ja, en we zitten zo weer samen op de Oosttribune. Bert, Tijmen, Jan en Anko raken weer niet uitgepraat over het afgelopen voetbalweekend. De vier clubs uit onze provincie komen voorbij, waaronder natuurlijk Heracles.
3: Heracles Almelo is, ja, dit is een open deur zeg.
4: Oh.
3: Heracles Almelo is titelfavoriet nummer 1 in de keukenkampioen-divisie.
4: Ja, dat hadden we al voorspeld met die selectie. Ja, eens. Ja.
5: Eens.
3: Of de Graafschap moet er nog bij komen.
4: Vier weken geleden.
3: Of de Graafschap moet er nog bij komen, zei ik.
5: Dit weekend weer gezien.
4: Vier weken geleden dacht ik van niet, maar nu wel.
3: Ja, ja, je moet eerst of tweede worden.
4: Nee, er staat titelfavoriet.
3: Ja.
4: Er staat titelfavoriet, Bert.
3: En nou, Almere heeft ook al een aardig helftal.
4: Ja, en dan kan er maar eentje kampioen worden. Ja, gaan er twee promoveren, kan er maar eentje kampioen worden.
3: Nou, de belangrijkste doelstelling is zo snel mogelijk terug naar de Eredivisie.
1: Ja, vanavond meer ieder uur op TV Oost.
0: En dan kijken we naar morgen. Daar staat de gemeente Hengelo voor de rechter op verdenking van bodemverontreiniging. Het gaat om een bepaald soort rubberkorrels die veel worden gebruikt voor het instrooien van kunstgrasvelden. Op die manier rolt de bal lekkerder en kunnen voetballers een soepele sliding maken. Maar die korrels zijn gemaakt van oude autobanden en bevatten schadelijke stoffen. Morgen horen we er meer over.
1: In Zwolle begint morgen een proefproject voor jongeren met schulden. Het is de bedoeling dat hun schulden direct worden afgelost, maar daar moeten ze wel iets voor doen. De deelnemers doen dan mee aan een hulpprogramma waarin ze meer leren over budgetten en hoe je met geld om moet gaan. Op deze manier hoopt de gemeente Zwolle mensen sneller te kunnen helpen en te laten zien dat schaamte voor schulden niet nodig is.
0: En morgen is het 1 september. En dat betekent de start van de meteorologische herfst. Hoor je morgen van alles over ons, van onze wierencollega's. Meer nieuws vind je ook op oost.nl of in de app.

0: De police, die komen ze vast af en toe ook wel tegen bij de Garbage Run.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Want dat is het onderwerp van de 6 plaatjes die we zometeen gaan draaien. Na 6:30 in de 6 voor 7. Heel veel leuke ideeën zijn binnengekomen en zometeen gaan we ze draaien. Na 6:30 dus, 6 plaatjes over de Garbage Run die richting Moldavië gaat. Maar niet iedereen heeft dat gered.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: De dag van Oost.
14: Eerst nog even de temperaturen van Oost. In Rectum, daar is het op dit moment 21,5 graad. In Hellendoorn 15, dat is nogal een verschil. En in Roebollige Hoek 18. Het nieuws in Overijssel krijg je van Shireen Beunen.
15: Goedenavond. Op de valreep hebben de coalitiepartijen een akkoord bereikt op de begroting van Prinsjesdag. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het kabinet wilde afgelopen vrijdag al klaar zijn, maar dat is niet gelukt. Vandaag schoof de deadline al 2 keer op. Nu hebben de partijen dan toch knopen doorgehakt. De begroting gaat naar de Raad van State, die hem in de aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Op het nippertje is het Oranje gelukt om zichzelf te plaatsen voor de kwartfinales van het EK volleybal. In de ploeg spelen ook 4 speelsters mee uit Overijssel. Nederland leek de wedstrijd al binnen te hebben, maar gaf de winst bijna uit handen. In de beslissende set herpakte Oranje zich en werd de klus alsnog geklaard. Nederland zit dus bij de laatste 8. In de kwartfinale wacht Polen of Portugal. En Younes Taha blijft bij FC Twente voetballen. Dat maakte hij vanmiddag bekend. Gisteravond wilde hij er nog niet veel over kwijt.
16: Ja, volgens mij draag ik nog FC Twente logo op mijn borst. Dus ja, zolang ik dat draag, geef ik gewoon mijn uiterste best. En we zien wel wat er gaat gebeuren.
17: Zeg je dat het helemaal uitgesloten is? Of kan er nog een hoop gebeuren in die laatste paar dagen?
16: Ja, er kan een hoop gebeuren in voetbal. Maar ik kan niet in de toekomst kijken. Zoals ik al zeg, ik ben nu gewoon speler van FC Twente. Ik heb het uiterst naar mijn zin hier. Ik doe mijn stinkende best. En wat de toekomst brengt, dat zullen we dan zien.
15: Ja, maar nu maakt hij dus echt bekend dat hij blijft.
16: Beste Twente supporters, ik heb goed nieuws. Ik heb zojuist mijn contract verlengd. Ik ben hartstikke blij. Laten we met z'n allen een prachtig jaar van maken. En ik zie jullie snel.
15: Ja, en Taha verbindt zich nu tot 2029 aan de Enschedeze club. Meer nieuws op oost.nl of in onze app.
14: Dankjewel. Kijken we nog naar de wegen. Die zijn op dit moment filevrij. Dat is ook wel een keer lekker. Dan kunnen we meteen door. Want we kunnen het nog even hebben over het weer. Vandaag was het best wisselvallig. En waren het echt van die buienstroken die over de provincie trokken, Greta Spannenburg?
18: Ja, en er waren ook flinke buien ook. Echt een aantal hoosexemplaren. Onweer is er ook zo her en der geweest. Dat kan ook vanavond nog tot halverwege de avond. Dat er tijdens een paar buien die nog passeren van west naar oost, dat daar ook nog een onweersklap bij zit. En in de tweede avondhelft gaat de wind luwen. Dan zijn de meeste buien eruit. En dan gaan we eigenlijk richting een rustige dinsdag. We starten morgenochtend met een graadje of 14. Wolkenvelden en zon, dat zal een beetje het beeld blijven. Ik denk dat het er redelijk vriendelijk uitziet. Geregeld zonneschijn, 21 graden als maximumtemperatuur. Is ook aardig wel. En die maximumtemperatuur houden we ook de dagen na zo'n beetje vast. Ergens in de loop van het weekend kan de temperatuur weer wat omhoog klinken.
14: Ja, niet echt een Indian summer, maar we doen het ermee.
18: Nee, nog niet. We doen het ermee, hè?
14: Dankjewel, Rita.
18: Asje.
19: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
14: De 6 voor 7 gaan vandaag over de Garbage Run. Ja, drie jongens uit Glanenbrug zijn helaas uitgevallen. Die spraken we eventjes, maar welke muziek past daarbij?
15: Dat is bijvoorbeeld Greased Lightning van Grease.
14: En A Thousand Miles van Vanessa Carlton.
15: That's What Friends Are For van Dionne Warwick and Friends.
14: Ja, want het is echt een vriendenevenement, die Garbage Run. Dus het zijn ook vrienden voor het leven, zingt Danny de Munk.
15: Ja, en Fast Car, die kan natuurlijk niet ontbreken van Luke Combs.
14: En we beginnen nu met The Cars en Drive.

0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: En je hoorde al Drive van The Cars, Grease Lightning van Grease en Vanessa Carlton, die reed ongeveer 1000 miles. Nog 3 platen te gaan. Zometeen zo'n evenement dat maakt vrienden voor het leven. Danny de Munk. Fast Car, alleen die stilstaande duwt dan even niet mee. Luke Combs komt er nog aan. Maar nu eerst zo'n vriendenevenement als de Garbage Run is. Dionne Warwick and Friends. And that's what friends are for.
0: De 6 voor 7 bij de Dag van Oost.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
13: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. De 3 coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
16: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
15: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
17: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klaren wer voor die taal verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taal zugrunde liegt.
15: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go!
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Tangerine en Venice.
0: Dit is

0: over politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
4: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
3: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
5: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
3: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer oerkracht.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: avond bij Oost. Radio Oost. Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de 6e keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen, omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
5: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
4: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
6: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
7: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
6: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
4: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
5: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
6: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl. Voor de

0: gratis op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
4: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
3: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
5: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
3: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: avond bij Oost.
1: Radio Oost.
2: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn...

Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaverbank te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. Na vragen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling heeft VVD-kamerlid De Hollander een nevenfunctie neergelegd. Ze zat naast de kamerlidmaatschap ook in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. Soms gebruikte ze in de Tweede Kamer ook teksten die door de vereniging gebruikt werden. Na 2 dagen is de brand in een verdeelstation in de provincie Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Mede te blussen, omdat de brandweer er niet bij kon komen. Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Er is een tweede lichaam gevonden in de Amerikaanse Grand Canyon. In het gebied was zaterdag een grote overstroming. 15 mensen zijn nog altijd vermist. Tientallen anderen zijn met helikopters geëvacueerd, omdat veel bruggen zijn verwoest. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en van de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. Ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is in het land, wordt het meestal gedoogd, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer dan nog. Hier en daar kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zaal voor zaal.

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
4: Bezoek Heerswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, heerswaterwater.nl.
3: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: 50 jaar geleden woonden Elko Brinkman en ik allebei op de campus Uilenstede van de Vrije Universiteit. Terwijl ik me 10 jaar lang bekwaamde in geestverruiming en revolutie, rondde hij daar 2 studies af. Een verschil waarvan ik me ruw bewust werd toen Brinkman op zijn 34ste minister werd en ik nog steeds niet was afgestudeerd. Sindsdien ben ik een en ander iets, realistischer aan gaan pakken. En zo ben ik toch nog hier terechtgekomen. Alsnog bedankt, Elko Brinkman. Goedenavond en welkom bij dit oog op de maandag dat het kabinet eruit is. Maar waaruit precies? En wat betekent dit voor dit minderheidskabinet? U hoort het zo meteen allemaal. En we gaan weer naar Brussel. Nou ja, naar Dublin, want daar zijn onze Brusselse collega's. U hoort straks waarom. En we denken terug aan de Lockheed-affaire die 50 jaar geleden tot een climax kwam. Wat had de Dekselse prinsgemaal nu weer uitgespookt? Dat en we hebben live muziek van niemand minder dan gitaargrootheid Bertolf. Dus het wordt zeker ook muzikaal genieten na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 31 augustus.
2: 11 uren lichter dan dus toch een begroting. Met nog een paar minuten op de klok dreigde er voor de 4e keer een deadline niet gehaald te worden.
3: Nou, ik denk net als de rest van Nederland. Niemand is trots op dit proces, niemand is er blij mee.
2: Aldus minister Van Weel. Zijn collega Aartsen dacht eerst nog dat het appeltje-eitje zou worden.
4: Het is wel wat complexer gebleken dan we misschien aanvankelijk dachten.
2: Vergissing. Dus weet nu ook CDA-leider Bontebal, omdat je als minderheidskabinet op 2 borden tegelijk speelt.
5: Kun je het onderling eens worden, maar ook is het een goede handreiking naar de oppositie. Het maakt het eigenlijk zo dubbel zo complex.
2: In steeds meer steden neemt de verloedering toe en verschijnen tentenkampen met daklozen. Tot afgrijzen van de omwonenden.
6: Ja, weet je, als het een rotzooi is en dan blijft liggen, dan erg het je allemaal aan.
2: De politie houdt een oogje in het zeil en ziet ook het aantal daklozen langzaam toenemen.
7: Wat we het vaakst zien is een combinatie van alcohol, drugs en geen werk.
2: Maar het echte probleem is volgens deze onderzoeker het tekort aan betaalbare woningen.
8: Als er nu dus iets gebeurt in je leven en je moet snel verhuizen, ja, dan is het heel moeilijk om iets anders te vinden.
2: Het dodental in Nepal is boven de 900 gestegen en dat zullen er vermoedelijk nog meer worden. Maar deze schooldirecteur kreeg net op tijd een waarschuwing. Hij sloeg groot alarm.
9: They stop the class, ring the bell and we send the keepers whistle there, then go up here.
2: Hij luidde de schoolbel en kreeg alle leerlingen uit zijn school. Net op tijd, want toen hij zelf vertrok, stond er al water in de lokalen.
9: When I left the school, the water filled inside the school.
2: De brief lag al op straat en nu heeft KNVB-voorzitter Pauw het ook voor de microfoon gezegd. Het geduld met FIFA-baas Infantino is op.
10: Het is ongekend in ieder geval in FIFA-land. En het is natuurlijk ook een opstapeling van dingen.
2: En dat geduld was al op tijdens het WK, maar de KNVB vond het netjes om te wachten totdat het toernooi afgelopen was.
10: Dus we hebben toen eigenlijk aangegeven dat dit nu wel de grens is. En nu is het ook klaar en het komt ook niet meer goed.
2: En dan zijn er nog 2 overledenen te betreuren. Ik noemde er al 1, oud-minister en CDA-leider Elko Brinkman. Frits Wester heeft veel met hem gewerkt toen hij nog voorlichter was van de Christen-Democraten. De politiek verslaggever roemt de effectiviteit van Brinkman.
11: Een groot briefje erop, even dit doen, even dat doen. En nou ja, op een gegeven moment ook een woord genoeg even om samen dingen te regelen.
2: En kent u de Brinkman-shuffle nog? Volgens Wester is dat destijds zijn eigen leven gaan leiden.
11: Nou, als je terugkijkt, hij heeft dat bij elkaar 4 keer gedaan. In totaal misschien 12 minuten.
2: En ook Tanja Koen is ons ontvallen. Zij was de eerste televisieomroepster van de NCRV ruim 70 jaar geleden. Toen tv-maker er nog heel anders aan toe ging.
12: Attentie Tanja, Kion Veet.
13: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we...
12: Startfilm.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat vanmorgen is gelezen in de kranten van die dag door Dorot Megens.
14: In alle kranten natuurlijk ook aandacht voor het begrotingsakkoord. Een opmaat voor een moeizame begrotingsherfst, schrijft NRC. Een heuse mini-formatie en de coalitie liet het zelf zover komen, staat in Trouw. En de Volkskrant vat het prima samen. Jetten en Heijnen willen niks kwijt over de begroting. Dus kijken we maar wat de kranten verder hebben.
2: De Israëlische premier Netanyahu heeft voor het eerst iets gezegd over het recente geweld van kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de Volkskrant doet hij dat af als het werk van een kleine groep relschoppers. Afgelopen weekend vielen tientallen kolonisten opnieuw Palestijnse dorpen aan.
14: Daarbij werden huizen bezet, branden gesticht en inwoners en journalisten belaagd. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat het niet gaat om enkele incidenten, maar om een groeiende beweging van honderden extremistische kolonisten. En ook bij het Israëlische leger en het Hoge Rechtshof nemen de zorgen toe.
2: Het IJslandse nee tegen de Europese Unie is voor de Telegraaf reden om eens te kijken of Nederland nog zo blij is met het EU-lidmaatschap. Daar lijkt het niet op, als we de kop mogen geloven. Nederlandse liefde voor de EU is ver te zoeken. Maar als we doorlezen, valt het wel mee. Voor een eventuele nexit is weinig steun.
14: Onderzoekers van Ipsos noemden het eerder een verstandshuwelijk. Iedereen ziet het belang van de EU bij grensoverschrijdende problemen. Er is weinig liefde, maar scheiden willen we ook niet. En ook in de laatste standaard eurobarometer gaf 58% van de Nederlanders aan dat ze vertrouwen hebben in de EU. En dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde in de EU. Dat ligt op 47%.
2: Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg roept in Trouw kerken op om weer een grotere rol te spelen in de zorg. Volgens de minister dreigt over 10 jaar een tekort van ruim 300.000 zorgmedewerkers en kunnen kerken helpen. Want die hebben zich de afgelopen decennia te veel beperkt tot geestelijke zorg en kritiek op de overheid, vindt Sterk.
14: Maar ze kunnen volgens de minister een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van eenzaamheid en het ondersteunen van kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld door het bieden van ontmoetingsplekken en het stimuleren van vrijwilligerswerk. Ze deed haar oproep tijdens de Willibrordlezing bij de opening van het academisch jaar van de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht.
2: NRC ging mee op wasberenjacht in Limburg. De exoot vormt volgens de overheid een bedreiging voor inheemse dieren, de landbouw en de volksgezondheid. Ieder jaar trekt de provincie daarom 3 ton uit voor het vangen en afschieten van wasberen. Voorstanders zeggen dat dit moet om te voorkomen dat de populatie uit de hand loopt.
14: Maar critici betwijfelen of de schade die ze aanrichten wel groot genoeg is. Een bioloog zegt dat het moet van Europa. En de overheid houdt volgens hem oogkleppen op. Ze denken, exoot moet dood. Dat gaat nooit lukken, zegt hij. Het is ook nergens goed voor.
1: Deze onderwerpen uit.

0: Alexander IV was dat, met Time of Day. Het ei is dus gelegd, maar wel behoorlijk over tijd. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hadden er een extra weekend voor nodig, en ook nog een deel van deze maandag om overeenstemming te bereiken over de begroting voor volgend jaar. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Chris, goedenavond.
0: Ja, we verwachten jou in Den Haag, maar je bent in Amsterdam vanavond, want daar gaf CDA-leider Henry Bontebal de jaarlijkse HJ Schoollezing naar de voormalig hoofdredacteur van Elsevier's Weekblad. Daar zal de organisatie opgelucht hebben adem gehaald toen ze de verlossende woorden uit Den Haag hoorden.
1: Oh, zeker. Ja, nee, hoofdredacteur Hella Huuk die refereerde daar ook aan. De vrees was natuurlijk dat die onderhandelingen zo lang door zouden lopen dat Henry Bontebal, een van die spelers in die onderhandelingen, uiteindelijk een maanden van tevoren toegezegde lezing zou moeten afzeggen. Maar nee, op de valreep was hij er dan toch en kon die lezing doorgaan, tot opluchting van ook alle mensen die een kaartje hadden gekocht.
0: Ja, en is nu duidelijk geworden waarom het allemaal zo lang moest duren?
1: Nou ja, het komt eigenlijk terug op een fundamenteel meningsverschil uit de formatie dat nooit is opgelost. Namelijk, hoe organiseer je steun van de oppositie als je een minderheidskabinet bent van D66, CDA en VVD? D66 en het CDA die kijken dan naar PRO, omdat zij ervan overtuigd zijn dat je de steun van PRO nodig hebt om zaken op het gebied van de sociale zekerheid voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld. En PRO had gezegd dat een groot gebaar richting hen nodig was om ervoor te zorgen dat er überhaupt over steun te praten zou worden. En de VVD, ja, die keek de andere kant op. Die redeneert dat kleine toezeggingen in een begroting ook kunnen werken. En dat je dan steun van rechtse partijen als Jaar 21 en de SGP kunt krijgen. Nou, dat conflict, dat meningsverschil is maanden boven de markt blijven hangen, sinds de formatie niet opgelost. En ook deze zomer niet opgelost. Tot gisteravond blijkbaar er iets verschoof in de houding tussen de drie partijen. Hoe of wat, dat is niet helemaal helder. Maar het is duidelijk dat er iets in die begroting zit wat leuk is voor rechtsere partijen. Dat gaat over het belasten van beleggingen. En dat er dus is bewogen op de bezuinigingen die de coalitie voor ogen had op de sociale zekerheid, de WW en de WIA. Ja. Maar hoe of wat, ja, dat kunnen we op dit moment even nog niet achterhalen.
0: Nee. Maar goed, blijft het feit dat zowel de linkse als de rechtse oppositie steeds hebben gezegd van, ja, je doet het met ons of met de ander, maar niet met allebei. Dus die onderhandelende partijen zullen ook doorhebben dat dit er niet heel vertrouwenwekkend uitziet, toch?
1: Nee, en niet alleen voor de oppositie, hoor, maar eigenlijk voor iedereen die ernaar zit te kijken. De bedoeling was er vrijdag uit te zijn. Nou, dat ging al ontzettend moeizaam. De bedoeling was om een groot akkoord te sluiten met de oppositie. Nou, daar had die oppositie niet per se trek in. En die vonden dat niet aantrekkelijk ook, omdat wat er op tafel lag voor hen niet heel boeiend bleek te zijn. En vervolgens moet je dus een heel weekend onderhandelen. Moet je dus nog een maandag onderhandelen. Ga je tegen een enorme deadline aan zitten werken. Nee, ze hadden zelf ook wel door. Henry Bontebal, die ik sprak voor deze lezing toen hij aankwam. Dat je daar best kritisch naar zou kunnen kijken.
2: Ja, die kritiek snap ik.
1: Ja, want u had dat ook liever anders gezien?
2: Ik had dat liever anders gezien, ja.
1: Waar liep dat op spraak dan?
2: Dan moet ik over de inhoud gaan praten. En ik wil die inhoud echt gewoon even aan onszelf laten. Die hou ik liever binnen de kamers. Ik vind het belangrijk dat verhoudingen goed zijn. En ik vind het eindresultaat belangrijk. En er moet gewoon een goede handreiking naar de oppositie komen om vervolggesprekken te hebben, zodat je naar meerderheden in Tweede en Eerste Kamer kunt. En dat zijn we aan het
1: u zegt, u vindt het belangrijk dat de verhoudingen goed zijn. U zegt niet, de verhoudingen zijn goed.
2: Die verhoudingen zijn goed, maar het gaat er soms ook pittig aan toe. Dat ontken ik niet.
1: Ja, het gaat er ook pittig aan toe. En als het proces ingewikkeld is, focus je dan op het eindresultaat. Vraag niet hoe de reis was, maar wees blij dat je bent aangekomen. En dat is ook de lijn die premier Jette volgt vandaag.
3: Nou, we gaan natuurlijk nog allemaal lessen trekken. Kijken hoe dat de volgende keer nog strakker kan. Tegelijkertijd is het ook wel echt de kans geweest. Hè. Er is nog nooit heeft het zich voorgedaan dat oppositiepartijen

0: Prinsjesdag kan overleven.
1: Ja, onverwoestbaar optimisme. Ik mis nog de VVD.
0: Ja, daar hoor je toch even iets anders. De minister van Financiën, Heijnen, die is van de VVD. Nou is het gebruikelijk dat politici de oneenigheid zo klein mogelijk maken. Want je wil natuurlijk niet uitstralen dat je met elkaar rollenbollend over straat of binnenkamers de haren uit het hoofd hebt getrokken. Dat hoort erbij. Maar Heijnen die is wel ontzettend optimistisch over wat er nou precies uit dit proces is voortgekomen.
2: Het heeft ons eerder dichterbij gebracht. Omdat je elkaar in die nachten met pittige discussies ook veel beter leert kennen. En als je de tijd neemt, dan kan je ook af en toe gewoon even een goed gesprek voeren. Van wat vind je nou echt belangrijk? Waar zit je zorg? Hoe zie jij dat naar de oppositie? En hoe kunnen we dat allemaal bij elkaar brengen? Dus ik denk dat dit het team nog sterker heeft gemaakt.
0: Ja, de ruzie heeft de relatie alleen maar verbeterd tussen deze drie. Dat is in ieder geval de lijn van de minister van Financiën. Dat zal allemaal zo zijn, maar het zal toch echt niet zo zijn zoals hij het had gewild. Want voor de zomer maakte hij ons toch duidelijk dat het onder zijn leiding toch niet zou gebeuren. Dat er zo ad hoc op het laatste moment nog allerlei zaken aan de begroting bezig moeten zijn. Nee, geen nachtelijke onderhandelingen. Het is niet zo gelopen.
1: Nee. Dus wat zegt dit hele traject nu wel over het experiment van dit minderheidskabinet?
0: Nou ja, dat het een experiment is en dat blijkbaar alle deelnemers werkenderwijs achterkomen hoe ze dat experiment uit moeten voeren. En dat er tot op heden in ieder geval nog geen duidelijke lijn is binnen de coalitie hoe je dan steun organiseert. Ja, wat moet je daar dan mee? Ben je dan nog wel fan van een minderheidscoalitie? Ja, zegt Bontebal. In zijn speech vanavond hier, die H.J. Schoollezing. Als ik het nog een keer zou moeten doen, zou ik het wel degelijk nog een keer doen. Dat was zijn hele punt, omdat deze politieke tijd daar nu eenmaal om vraagt.
3: Een minderheidscoalitie kan niet automatisch rekenen op een meerderheid in het parlement. En dat dwingt tot samenwerken, compromissen sluiten en beleid bijsturen. En dat vraagt iets van de houding, het gedrag en de verantwoordelijkheid van alle politici. En het is daarom belangrijk dat we na een verkiezingscampagne elkaar weten te vinden. Wie vandaag in de coalitie zit, kan morgen in de oppositie zitten. En andersom. Een minderheidscoalitie kan daarom de cultuur van samenwerking en compromis versterken. En dat een politieke cultuur niet binnen een paar maanden is veranderd, vind ik niet gek. Weinig is zo lastig als cultuurverandering. Dat heeft tijd nodig en dat leren we door het te doen. En na onszelf een weekend op te sluiten, hebben we daarin weer veel geleerd.
0: Ja, met enige zelfspot en optimisme in die lezing over een minderheidskabinet, deze Bontebal. Kijk, de speech, daar ging hij over, vertelde hij over de christendemocratie en wat het verschil was met het liberalisme. Dat je naast vrijheden en rechten, waar het liberalisme voor staat, ook een plicht hebt richting elkaar en richting de samenleving. Nou, wat dat betreft sluit dat gedachtegoed natuurlijk naadloos aan bij deze opmerking over het minderheidskabinet en hoe dat gaat werken. De verwachting is dus dat de oppositie erachter komt dat ze ook plichten hebben richting elkaar en richting de samenleving.
1: Ja, maar ja, daar ligt toch nog wel een vraag. Want die coalitiepartijen kunnen er nu dan onderling uit zijn. Al weten we nog niet precies hoe of wat. Maar ja, die steun van die anderen. Ik zei het net al, voor de zomer zeiden alle oppositiepartijen, ja, het is of met ons of met de anderen, links en rechts. Is er voldoende steun van anderen?
0: Ja, nou ja, ze zijn er zelf optimistisch over. Het is ook nogal wat hoor, om tegen een begroting te stemmen. Zeker een begroting waar zaken in zitten die je wel aantrekkelijk en wel leuk vindt. En als er inderdaad genoeg handreikingen in zitten, dan wordt het wellicht ingewikkeld voor partijen om er tegen te zijn. Maar dit proces legt wel bloot dat er een ideologische breuk zit in deze coalitie. En die is niet weg. Sterker nog, die kwam zelfs vanavond weer terug. Want de inkt van dit begrotingdeal is nog niet droog. Of Bontebal begon alweer over een ander heikel punt waar de VVD toch echt nog wel wat vragen bij zal stellen. Want in zijn speech benadrukte hij nog een keer dat hij vanwege de solidariteit in de samenleving meer het vermogen wil belasten en van die vermaledijde hypotheekrenteaftrek af wil.
3: Wij willen een samenleving waarin je kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Daarom moeten we ons afvragen of de balans in ons belastingstelsel nog wel de juiste is. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we het oneigenlijk gebruik van

0: box 2 willen aanpakken. Zoals het beperken van het lenen van geld uit de eigen BV om privé-investeringen te doen. Dat we constructies in de erf- en schenkbelasting voor grote vermogens willen aanpassen, zoals schenkingen op papier. En dat we nog steeds vinden dat de fiscale behandeling van de eigen woning soberder moet. Waaronder inderdaad de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. We moeten als samenleving en politiek de komende tijd deze discussie durven voeren, zodat we ook in de toekomst een solidair land blijven.
1: Ja. Ik zou bijna zeggen, op deze manier heb je de oppositie niet nodig. Want vanavond heb je alweer het startsein gegeven voor de discussie binnen de coalitie.
2: Ja, met zulke coalitiepartners heb je geen oppositie nodig. Om een spreekwoord te parafraseren. Dankjewel, Lars Geerts. En ik zei het al, we hebben live muziek van Bert Hof, gelauwerd gitarist en singer-songwriter, die na een leven in, het countrypop-genre 3 jaar geleden verraste met een bluegrass-album, Bluefinger geheten. Bert Hof, welkom.
3: Dankjewel.
2: En nu vieren we een nieuwe plaat, begrijp ik.
3: Klopt, ja. Ja. Ik heb die eerste plaat dus in Nashville opgenomen met mijn grote helden, eigenlijk mijn grootste helden in de muziek.
2: Ja.
3: En die plaat hebben we vervolgens uitgebreid getoerd door Nederland. Met mijn Nederlandse band, geweldige band ook. En die band werd eigenlijk zo hecht en goed op elkaar ingespeeld dat ik dacht, ik wil nog een bluegrass plaat maken, maar dan met dit groepje muzikanten.
2: Ja, je hebt twee van je bandleden bij je. Ja. Stel ze even voor, als je wil.
3: Janos Kolen op mandoline en zang. En Nathalie Schaap op contrabas en zang.
2: Oké. Okay. Heel even voor wie niks weet. Bluegrass is de muziek, om het maar eens in deze tijd te zeggen, uit de bergen waar ook Dolly Parton vandaan kwam, hè?
3: Eigenlijk wel, ja. Het is wel in de Appalachian Mountains ontstaan. Als volksmuziek. Het heette eigenlijk naar Kentucky. De staat Kentucky heette Bluegrass State. En Bill Monroe is eigenlijk de grondlegger van die muziek. Die had een band en die heette de Bluegrass Boys. Vernoemd naar de staat waar ze vandaan kwamen.
2: Ja.
3: En die band bestond uit mandoline, vijfzangen banjo, viool, akoestische gitaar en contrabas. En dat instrumentarium dat samen kwam is eigenlijk zeg maar blijven hangen aan het genre, aan de genrenaam.
2: Ja. En wat aan die eerste plaat maakte nou dat er een vervolg moest komen?
3: Eigenlijk meer gewoon de band en het spelplezier dat wij hadden met deze Nederlandse band. Dat ik dacht, volgens mij kunnen wij het misschien wel net zo goed als die Amerikanen. Want die plaat moest in 3 dagen heel snel in de studio in elkaar getimmerd worden.
2: Ja.
3: En die gasten waren zo goed dat ze dat echt nailden. Maar wij hadden veel meer tijd om arrangementjes te bedenken en te repeteren. Dus eigenlijk weegt dat wel een beetje tegen elkaar op.
2: Ja, die eerste plaat was een mix van nummers die je eerder had uitgebracht in een hele andere versie. Nu omgewerkt naar die bluegrass. En nieuwe nummers, is dat nu weer zo?
3: Ja, dit is helemaal volledig vers repertoire, zeg maar. Dus 14 helemaal nieuwe liedjes. Dus de vorige was inderdaad een soort best-of. En dit is allemaal nieuw werk.
2: Oké, en je zei in Nashville heb je gewerkt met gerenommeerde bluegrass muzikanten. Jerry Douglas op de dobro, Stuart Duncan op de fiddle, maar ook Mark Schatz op de bas bijvoorbeeld. De kenners weten dan genoeg. Die heb je nu dus niet, maar je hebt wel de producer van daar naar Nederland weten te krijgen.
3: Klopt, ja. David Cinco, dat is echt een top producer. Die is ook de geluidsman van de Punch Brothers en Emmy's gewonnen en zo. En die bleef mij een beetje volgen op Instagram. En ik kreeg af en toe eens een likeje als wij met de band op tour waren en een filmpje deelden. Toen heb ik een keer de stoute schoenen weer aangetrokken. En zou je zin hebben om want we gaan de nieuwe plaat in Nederland opnemen. Maar zou je er zin in hebben om over te komen vliegen? En toen heeft hij, zo lief is die man, heeft hij heel zijn airmiles die hij gespaard had opgemaakt om voor ons goedkoper naar Nederland te kunnen vliegen. Okay. Om de plaat op te nemen en te mixen.
2: Goedkoop kan het niet geweest zijn, want hij had ook een koffer microfoons bij.
3: Hij had wel een koffer met microfoons, maar dat was bij de prijs inbegrepen.
2: Oké. Even tot slot, voordat we naar je gaan luisteren. Na die eerste plaat heb je er dus, je zei het al, meteen ook een tournee aan vastgeknoopt. Maar nu komt er zelfs een heel festival uit voort, hè, begrijp ik?
3: Ja, klopt. Het Bluefinger Festival. Het is op zondag 13 september in Zwolle, waar ik vandaan kom. En daar gaan wij onze nieuwe plaat ten doop houden. Maar we hebben een geweldige line-up sowieso. Mike Marshall, dat is een Amerikaanse mandoline virtuoos. Die komt voor een eenmalige show naar Nederland, naar Bluefinger Festival. We hebben de Bluegrass Boogeyman. We doen nog een Bluegrass All-Star Review. Waarin onder andere Waylon en Ricky Colen en Tangerine langskomen. Die kiezen allemaal hun favoriete Bluegrass nummers uit. Dus het wordt een groot feest.
2: 13 september.
3: 13 september in Zwolle.
2: In Zwolle. Ja. Oké. Wat gaan jullie spelen?
3: We gaan nu het nummer Love So Well spelen.
4: 1, 2, 3, 4.

0: Love So Well van de nieuwe plaat van Bertolf, Blue Finger Volume 2. Die dus op 13 september in Haddon in Zwolle wordt gepresenteerd. Zometeen nog meer, dank jullie wel.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Ja, we hervatten vandaag onze wekelijkse rubriek met de laatste ontwikkelingen uit de Brusselse wandelgangen. Gelijk weer met een aflevering op locatie, want de actie is deze week niet in Brussel, maar in Dublin. En daar zijn dus ook onze correspondenten Kiesje Hekster en Chris Ostendorf. Goedenavond.
2: Goedenavond, Chris.
0: Ja, we kijken vanavond vooruit naar het aankomende politieke seizoen. Maar waarom Dublin?
2: Ja, ik denk omdat het hier in Dublin op een mooie locatie zoveel prettiger werken is dan in het zuiden van Brussel, misschien. Viel ook wel op vanochtend op de vlucht van Brussel naar Dublin. Zat die vlucht ook half vol met diplomaten van de Europese Commissie. Buitenlandchef Kaya Kallas was aan boord en een legertje journalisten. Kaya Kallas die werd met een motorbrigade van het vliegtuig gehaald en wij stapten op de shuttlebus naar de binnenstad van Dublin. Want vanavond is hier het diner van de ministers van Defensie en morgen is er een vergadering.
3: Ja, en jij weet, Chris, is waarom Ierland, hè, dat is dit jaar half jaar voorzitter van de EU, dat wisselt
0: zeker
3: ieder half jaar.
0: Mm-hmm.
3: Ja, en het land dat voorzitter is, dat gaat dan de allermooiste plekken van zijn land presenteren aan alle ministers en aan alle journalisten. En morgen mogen wij in een bus een uur van Dublin vandaan naar Wicklow. En ik heb me laten vertellen dat dat echt prachtig is daar. Een uurtje rijden en in de voorzittersfolder die we hebben gekregen staat dat Wicklow bekend is als de tuin van Ierland.
0: Okay.
3: En de ministers die zitten daar dan in een hotel. En wij zitten in het perscentrum.
0: Ja. En in natuurlijk de goedkoopste Airbnb die jullie konden vinden. Hè?
3: Absoluut.
0: Ja, oké. Okay. Maar dan, wat staat er op de agenda?
3: Nou, die ministers zitten in een hele mooie, vredige omgeving. Maar op die agenda zijn het natuurlijk allemaal weer bloedserieuze onderwerpen die vooral over oorlog en dood en ellende gaan. En een van de onderwerpen waar ze over gaan praten is de steeds toenemende hoeveelheid droneaanvallen die we zien in Europa van de afgelopen tijd. Het worden er steeds meer, maar ze worden ook steeds gevaarlijker. Een hele reeks hebben we inmiddels gezien. En afgelopen zomer en ook deze maand nog, ook dat ze dus steeds gevaarlijker worden. Want we zien drones met explosieven. Een zeedrone bijvoorbeeld in Roemenië die onschadelijk moest worden gemaakt met F-16's. En eerder die maand in Duitsland, in Leipzig, was het drones met explosieven bij het vliegveld van Leipzig. En steeds hoor je maar weer van die aanvallen, ja, die hybride aanvallen zoals ze dan genoemd worden. Eigenlijk denken we dat Rusland erachter zit, maar het is ongelooflijk moeilijk om dat te bewijzen.
0: Hmm.
3: Doe dat maar. Maar wat wij nu horen is dat de Duitse bondskanselier Merz, die gaat binnenkort zeggen, heeft hij zelf ook gezegd, ik weet wie erachter zit. Ik heb zoveel onderzoek gedaan. Er is ondubbelzinnig bewijs. Ik ga het beestje bij de naam noemen. Nou ja, iedereen denkt dat is Moskou. Dat gaat hij zeggen. Nou ja, als dat keiharde bewijs er is en je zegt, ah, Moskou zit erachter, dan moet je natuurlijk ook B gaan zeggen. Wat ga je dan tegen Moskou doen. En daarom denken wij dat Merz dat morgen of overmorgen gaat doen in dat schilderachtige plaatje. Want die tegenreactie die moet hij afstemmen met de EU-ministers.
0: Ja, ja, en als je het dan hebt over wat je tegen Moskou kan doen, dan gaat dat in eerste instantie denk ik over wat kan je voor Oekraïne doen. Gaat het daar ook nog over?
2: Ja, dan neem ik het maar weer even over van Chris. Ja, daar gaat het zeker ook over bij de vergadering van de ministers van Defensie. Morgen zitten die met elkaar aan tafel in Wicklow. Die gaan elkaar aankijken natuurlijk met de vraag, hoeveel Patriot-raketten heb jij nog op de plank liggen om Oekraïne te helpen?
0: Dat zijn die luchtafweerraketten, hè?
2: Ja, die dure Amerikaanse luchtafweersystemen. Er is een enorm tekort aan. En het leidt daartoe dat Oekraïnse steden onder vuur liggen van Russische raketten. Zelensky heeft er ook rekensommen bij gemaakt en zegt van, Rusland produceert sneller aanvalsraketten dan Oekraïne en de EU verdedigingsraketten kan maken. En de EU-landen die hebben al veel gegeven, maar staan ook voor de vraag nu, kunnen we nog meer geven zonder ons eigen luchtruim in gevaar te gaan brengen in theorie?
0: Ja, goed. Nou, over die oorlog zal het nog heel veel meer gaan het komende jaar, valt te vrezen. Maar waar gaat het nog meer over? Laten we even naar het Europese politieke jaar kijken. Wat verwachten jullie?
2: Ja, we dachten we willen het jaar een beetje starten op een speelse manier door een soort van looking at the faces in the crowd met je te spelen. We kijken naar namen, willen we met je doornemen. Het is een soort Amerikaanse aanpak als je een lastige vergadering binnenloopt. Hmm. Op welke collega ga je letten? Of als je een feestje binnenloopt, met wie wil je praten? Wie gaat de toon zetten?
0: Dus en met wie niet?
2: Namen willen we even door gaan nemen. Welke spelers moeten we op letten? Kiesja in de menigte van Brussel.
3: Ja, ik mag het spits afbijten. En dan noem ik natuurlijk als eerste onze Nederlands premier, Rob Jetten. We hoorden net al bij Lars Geerts. De coalitie is erin geslaagd om de Nederlandse begroting voor volgend jaar dan in ieder geval zelf samen daarover eens te worden. Mm-hmm. Maar er komt ook die Europese begroting aan. En die is altijd voor 7 jaar. Dus dat gaat nog wel eventjes duren. Misschien nog wel wat langer dan ze erover in Den Haag over hebben gedaan. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want de ideeën daarover die liggen mijlenver uit elkaar. En Rob Jetten, die wordt een van de hoofdonderhandelaars natuurlijk over deze keiharde onderhandelingen. De komende maanden moet er een afspraak gaan komen over hoe hoog die begroting wordt. Er ligt een voorstel. Dat is veel meer dan de afgelopen 7 jaar. Nou, aan de ene kant kan je zeggen, er moet ook veel meer Europees gebeuren. Dus logisch dat die begroting hoger wordt. Maar dat vindt Nederland niet. En dus moet Jetten alles op alles gaan zetten om namens Nederland en een aantal andere landen te strijden, dat die begroting met honderden miljarden omlaag moet ten opzichte van het voorstel wat er nu ligt.
2: Ja, want Kiesja noemt dus Jetten. Ja. Mag ik er een naam tegenover zetten? Want die zal toch ook rekening moeten houden met Eelco Heijnen, de minister van Financiën. Jetten, die gooit het meer op de inhoud. Die wil een moderne begroting. Hè, meer geld voor innovatie, voor migratiebeleid en minder voor landbouw. Meer voor de agenda van de toekomst. Maar Heijnen, die let op de centen. Dus deze twee mannen gaan namens Nederland ook die onderhandelingen voeren. Maar ook wel mijn eigen insteek.
0: Oké. Nou, wie zien we nog meer in de crowd?
3: Nou, dan moet je zeker ook denken aan CDA-vicepremier Bart van den Brink van migratie. Dat is altijd een hot topic, hè? De asielcijfers die dalen, zowel in Nederland als in de rest van Europa ook. Ja. Maar toch, de politie die blijven uitstralen dat ze alles op alles zetten om die aantallen nog verder naar beneden te krijgen. En in dat kader is van den Brink later deze week ook in Denemarken. Daar gaat hij met een aantal andere ministers over. Het zijn ministers die net als Nederland haast willen maken met wat dan terugkeerhubs heet. Dat zijn plekken buiten de Europese Unie waar afgewezen asielzoekers naartoe gestuurd kunnen worden. Dat zijn asielzoekers die niet teruggestuurd kunnen worden naar hun eigen land. Dus dat wordt dan naar zo'n terugkeerhub. En we weten dat afgelopen week Nederlandse ambtenaren in Rwanda waren om te kijken naar de voorzieningen die ze daar hebben. En Rwanda is een van de landen die genoemd wordt als plek voor zo'n terugkeerhub. Denk dan verder ook aan landen als Oeganda, Oezbekistan en Kenia. Die zijn allemaal langsgekomen als plekken waar die hubs zouden kunnen komen. En Van den Brink die wil echt zijn best gaan doen om voor het einde van dit jaar met concrete plannen te komen.
2: Zullen we er nog eentje doen?
0: Zeker.
2: Tom Berendsen zou ik willen noemen. Die is ook namelijk hier in Dublin. Dus nog wel de moeite waard om te noemen. Zeker als het gaat over de uitbreiding van de Europese Unie. Want er wordt gesproken over versneld lidmaatschap voor landen zoals Oekraïne die lid zouden kunnen worden zonder allebei behorende rechten. Dus je wordt wel lid, maar je mag bijvoorbeeld geen vetorecht hebben of geen landbouwgeld incasseren. En langzamerhand groeien er dan een beetje in. De commissie die komt binnenkort met voorstellen. En ik denk dat we Tom Berendsen hier ook nog wel af en toe over zullen horen.
0: Oké, en hebben we dan de hele menigte gehad?
3: Nee, we moeten zeker nog ook even aan onze Nederlandse secretaris-generaal van de NAVO aandacht besteden. Mark Rutte hebben we even niet gehoord, maar die had een hele drukke zomer, heb ik begrepen. Die is gewoon door blijven werken en die blijft het druk houden. De komende maanden zal duidelijk worden bijvoorbeeld waar de Amerikanen in Europa troepen terug willen gaan halen of hoe ze die willen gaan verplaatsen. Daarnaast moet hij blijven duwen op hoe de Europeanen die steeds meer verantwoordelijkheden over gaan nemen van Amerikanen binnen de NAVO. De Amerikanen die willen die overdragen aan de Europeanen. Nou, en daarnaast moet Rutte ook nog steun voor Oekraïne overeind blijven te houden zonder diezelfde Amerikanen. Ja, de club moet ook bij elkaar blijven. Is ook niet altijd even makkelijk, hebben we afgelopen tijd gezien. Dus ja, die gaan we zeker veel horen ook.
0: Oké. Okay. Nou begrijp ik, Chris, dat jij graag een gokje waagt. Je had wat weddenschappen afgesloten, hè?
2: Ja, zal ik maar meteen verklappen dat ik ze allemaal verlies. Nee, maar dan geef ik de hele clue weg. Maar inderdaad, we zijn een beetje het jaar in aan het kijken. En we kijken ook steeds wat gaat er gebeuren. Afgelopen zomer heb ik bijvoorbeeld ook de collega's gewaarschuwd. Pas op met boeken van je vakanties. Want ik had gehoord in diplomatieke kringen dat het een hele spannende zomer zou worden tussen Rusland en Oekraïne. Er zou wel eens gepraat kunnen gaan worden door die landen. En rond de NAVO-top in Ankara ging dat spelen. Nou, die weddenschap dat deze zomer het allemaal zou gaan gebeuren, die had ik in ieder geval alvast verloren.
3: Ja, van mij. En dan ga ik niet de hele tijd zeggen, Chris, je moet gewoon naar mij luisteren. Maar ik wil wel zeggen dat, Chris, jij bent altijd gewoon zo ontzettend optimistisch dat je je daar een beetje door laat meeslepen. Dat vind ik ook een hele goede eigenschap van jou. Maar je moet ook bijvoorbeeld eens naar IJsland kijken. Daar was je ook heel optimistisch over dat land bij de EU zou willen horen. Maar ook dat liep niet goed voor jouw inzet af.
2: Nee, ja. Ik had gedacht dat gezien de dreiging van Trump en zijn belangstelling voor het Noordpoolgebied IJsland wel zou denken, laten we bij de EU gaan horen. Maar nee, deze weddenschap is dus ook niet slim om daarbij je kaarten op pro-Europese partijen te zetten.
3: Nee, maar dan wil ik zeggen, we hebben nog een weddenschap lopen. Bijvoorbeeld over de vraag, gaan de 27 EU-landen het voor december dit jaar eens worden over de begroting, waar we het net over hadden, van de EU voor de komende 7 jaar. Zoals heel veel leiders willen. Hmm. Wat is jouw inzet?
0: Mijn inzet?
2: Ik zou hem heel makkelijk naar jou, Chris, kunnen doorpassen. Wat zou je denken?
0: Absoluut niet. Nee,
3: denk ik dus ook.
0: De begroting gaat pas op 2028 in, dus ze gaan tot het allerlaatste moment door onderhandelen om er zoveel mogelijk aan
3: te trekken. Helemaal eens.
2: Zo zijn er nog wat weddenschapjes te voeren. Bijvoorbeeld ook over de verkiezingen in Frankrijk. Die worden heel bepalend voor de Europese Unie. Gaat Marine Le Pen winnen of niet? Daar zouden we ook nog weddenschap op in kunnen zetten. Maar beter kunnen we gewoon de politiek volgen. Dan hebben we beter een kans op het echte verhaal, denk ik.
0: En dat gaan we hier weer wekelijks doen, in ieder geval. Wat Brussel betreft. Dank jullie wel, Kiesje Hekster en Chris Ostendorf. Vanuit Dublin. En weer achter de microfoons Bertolf en zijn mensen. Wat gaan jullie spelen?
4: Still have you. 1, 2, 3.

0: Still Have You van Blue Finger Volume 2, dat dus op 13 september in Zwolle gepresenteerd wordt in Hedden. Gaat daar allen heen. Dank jullie zeer, Bertolf. Tot slot van dit oog, de Lockheed-affaire. Deze maand 50 jaar geleden barstte de bom die het Koningshuis en kabinet Den Uyl in een zware crisis bracht. Den Uyl sprak op 27 augustus de Tweede Kamer toe.
1: Dat zijn de Koninklijke Hoogheid in de overtuiging dat zijn positie onaantastbaar en zijn oordeel niet te beïnvloeden was, zich aanvankelijk veel te lichtvaardig heeft begeven in transacties die de indruk moesten wekken dat hij gevoelig was voor gunsten.
0: Ja, in het jaar dat het met het oog op morgen 50 jaar bestaat, kijken we met extra belangstelling naar de grote nieuwsgebeurtenissen van een halve eeuw geleden. En vanavond dus die Lockheed-affaire, die draaide om prins Bernard die steekpenningen zou hebben aangenomen zodat Nederland vliegtuigen van Lockheed zou aanschaffen. Een kwestie waarvan, volgens de gast die u nu gaat horen, de onderste steen nog altijd niet boven is. Goedenavond, historicus Gerard Aalders.
2: Goedenavond.
0: Je schreef meerdere boeken over prins Bernard, onder meer over dat Lockheed-schandaal. Help ons nog even, vooral de jongere luisteraars. Wat zou prins Bernard hebben gedaan?
2: Hij had zich corrupt getoond. Er zijn drie gevallen van hem bekend dat hij geld heeft aangenomen. Het eerste was een Jetstar, dat was een vliegtuig van Lockheed, wat hem werd aangeboden en dat heeft hij toen afgewezen, want het vliegtuig zou geregistreerd moeten worden. En er kwam natuurlijk uit dat hij dat had aangenomen en een beetje corrupt was. Dus hij prefereerde toen $1 miljoen op een Zwitserse bank, geheime Zwitserse bankrekening. Dus hij wist precies de weg hoe die dat moest, hoe die daarmee moest omgaan. Mm-hmm. Dan is er het tweede gevalletje van Victor Baren heette dat.
0: Ja, dat is een schuilnaam, ja.
2: Ja, dat was een schuilnaam, dat heeft hij trouwens ook altijd ontkend. Dat ging om $100.000 smeergeld. En dan was er nog een derde geval, en daar is, dat hoorden we net Den Uyl over, daar is hij ook op gepakt. Hij had zich met een brief, hij had twee brieven geschreven naar Lockheed, waarin hij tussen de 4 en de $6 miljoen vraagt voor zijn bemiddeling. En de commissie van drie die de zaak heeft onderzocht, die ontdekte die brieven, handgeschreven van Bernard. En die hielden ze voor zijn neus. En toen zei hij, goh, ja, het is dat u ze laat zien, man. Ik kan het me niet herinneren. Het was een jaartje geleden dat hij ze geschreven had. En, toen had hij dus, hij had laten zien dat hij
0: gevoelig was voor beïnvloeding, zoals Den Uyl dat formuleerde. Ja, je noemt nu twee concrete zaken waarin hij geld aangenomen zou hebben. En dan die zaak waar Den Uyl het over had, waarin hij zich gevoelig toonde. Want die eerste twee zaken, die zijn nooit in Nederland bewezen, hè?
2: Hij heeft ontkend dat hij dat gedaan heeft. En toen dacht de commissie van drie, de commissie Donder, die dacht van ja, het is toch de man van de koningin. En als hij zegt dat hij dat niet gedaan heeft, dan moeten we dat maar accepteren. En ja, met als gevolg dus dat het laatste geval van die handgeschreven brieven, dat was dan wel te bewijzen. Ja. Daar hadden ze. Maar dat was ook het mooie natuurlijk. Want hij had zich ontvankelijk getoond.
0: Ja.
2: Maar hij had geen geld aangenomen. Dus hij was nog niet echt betrapt met de hand in de shampoo.
0: In de snoeppot. Nee. Maar dat had natuurlijk ook te maken met die positie van het kabinet Den Uyl en de Partij van de Arbeid, die het Koningshuis wilde beschermen. Hè? Waarom eigenlijk?
2: Nou, het is vaak een electorale kwestie. Kijk, het Koningshuis was, en zeker toen, ontzettend populair. Dus als je maatregelen ging nemen tegen het Koningshuis, en zeker tegen een populair iemand als Bernard, dat is electoraal levensgevaarlijk. Dan word je bij de volgende verkiezingen afgestraft. Dus Den Uyl die had dag kunnen zeggen naar de politiek en de PvdA even goed. Dus daar had hij geen zin in.
0: Nee.
2: Dus hij heeft alles gedaan om het Koningshuis uit de wind te houden. En dat is hem gelukt.
0: Ja, terwijl toch, want de hele zaak kwam aan het rollen door een commissie Church in de Verenigde Staten. Een commissie van het congres waar de topman van Lockheed moest getuigen. En die was heel duidelijk over wat Bernard had gedaan.
3: You gave the money because you expected a certain favorable consideration.
4: Yes, sir.
3: In connection with possible sale of Lockheed aircraft to the Dutch government. Yes, sir.
0: Ja, hij zegt hier gewoon, ik heb geld gegeven om te zorgen dat de Nederlandse overheid vliegtuigen kocht. Is er nou nog een kans dat ooit echt boven water komt dat Bernard dat geld ontvangen heeft?
2: Heel misschien in 2050, hoewel ik dat ook niet verwacht. Maar er zijn nog steeds stukken over Lockheed van de commissie Donner. Die liggen wel op het Nationaal Archief in Den Haag. Maar die zijn tot 2050, dus nog 25 jaar, zijn ze gesloten. En dat gaat vooral over financiële transacties van Bernard. Over zijn doen en laten in de jaren 52 tot 76. Dus ongeveer de tijd dat de Lockheed-affaire speelde. Dus er zou iets in kunnen zitten. En ja, god, als de Zwitserse banken hun geheimen gaan prijsgeven, dan zou je dat miljoen eventueel ook nog kunnen zien.
0: Ja.
2: Maar Bernard heeft later wel gezegd van, ja, inderdaad, ik heb een miljoen, dat heb ik gekregen, maar dat was niet voor mezelf, dat was voor het Wereld Natuurfonds.
0: Oh, ja.
2: En ja, goed, maar corruptie is natuurlijk corruptie, of je dat weggeeft of niet. En later heeft hij nog allerlei andere varianten daarop verzonnen. Dus nou ja, je komt met hem alle kanten uit.
0: Ja, hij kreeg wel straf, zou je kunnen zeggen. Hij moest zijn militaire titels opgeven, functie inspecteur-generaal van de krijgsmacht. En hij mocht geen militaire uniform meer dragen, maar dat was ook niet echt iets waar hij zich veel van aantrok, begreep ik.
2: Nee, het was ook geen bevel of een opdracht, maar het was een dringend verzoek om dat niet meer te doen. En dat heeft hij 2 jaar volgehouden. En toen is hij op een of andere begrafenis, vond hij toch meer gepast om in uniform te verschijnen. Dus dat deed hij dan.
0: Ja. En heb jij Bernard er zelf eigenlijk wel eens over gesproken?
2: Nou, niet over dit geval, maar hij heeft me vanaf zijn sterfbed, een week voordat hij overleed, heeft hij me gebeld.
0: Oh.
2: Om te zeggen dat alles, want ik heb destijds ook dat lidmaatschap van de NSDAP, van de Duitse
0: Natie. Ja, die lidmaatschapskaart, dat heb je ook onthuld.
2: Ja. Dat was al in 1995 en daar was hij woedend over. Dus vandaar dat hij even zijn gram ging halen vanaf zijn sterfbed. En nou, ik ging er meteen fors tegen in. Maar toen zei hij van, nee meneer Alders, ik bel u. Ik betaal dit gesprek. U luistert naar mij.
0: Nou, ja, okay.
2: Dat was het dus.
0: Ja, en waar moest je naar luisteren? Wat was het verhaal?
2: Nou ja, het was net een Agent Orange was uitgekomen, een stripboek over zijn leven. En daarin had hij gelezen dat hij soms zijn lidmaatschapsgeld niet had betaald. Dus hij zei van, ik heb niet betaald. Ik zei, ja, u hebt een paar keer wel betaald en misschien 1 of 2 keer niet. En nou, toen greep hij in en toen dus met dat verhaal van, ik bel u en je moet je mond houden.
0: Goed. Nou, heel hartelijk bedankt Gerard Alders voor dit licht op de Lockheed-affaire. En dit was ook het oog voor vandaag. Dat wil zeggen, Bertolf is er nog met zijn mensen.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Er duikt een doos vol oude spullen en foto's op van de moeder van Jamila.
3: Gewoon een agenda, maar dan een volledige R&B-stijl met Lil' Kim en Mariah Carey.
4: Ik kan niet vanochtend zoveel foto's nog maken.
3: Nee?
4: Nee.
2: Haar moeder is al jaren uit beeld.
5: Kijk, ik heb een versie van mijn moeder in mijn hoofd. Ik heb een versie van wie mijn moeder is.
2: Is het beeld dat ze van haar moeder had wel compleet?
5: Nou, ik dacht gewoon dat ik dat niet had. Of zo, dat het gewoon dat er niet was.
2: Omzwervingen. Een docu van Tina Primus. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster.
7: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
12: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
15: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijke kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: De nacht bij Oost.
1: Radio Oost. Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
2: Ik ken mijn

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: for you. Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de